0: van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en plaatselijk 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig, aan de kust iets krachtiger. Morgenochtend schijnt de zon volop. In de middag wordt het zeer warm, van 28 graden op de Wadden tot wel 36 graden in het zuiden. De hittekracht loopt op tot 8. De wind is zwak tot matig uit het oosten. In het gehele land geldt een waarschuwing voor zeer warm weer, code geel. Vanavond kan er in het zuidoosten een regen- of onweersbui vallen, mogelijk met windstoten. Het blijft lang warm. Morgen opnieuw warm weer, met vooral in het oosten kans op onweersbuien.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal. En tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. Twee andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces, die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dingt in oktober mee naar een 4e en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennister Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en plaatselijk 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig, aan de kust iets krachtiger. Morgenochtend schijnt de zon volop. In de middag wordt het zeer warm, van 28 graden op de Wadden tot wel 36 graden in het zuiden. De hittekracht loopt op tot 8. De wind is zwak tot matig uit het oosten. In het gehele land geldt een waarschuwing voor zeer warm weer, code geel. Vanavond kan er in het zuidoosten een regen- of onweersbui vallen, mogelijk met windstoten. Het blijft lang warm. Morgen opnieuw warm weer, met vooral in het oosten kans op onweersbuien.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam.

0: In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercity's tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercity's. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Kan.

0: Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen 13 graden in het noorden en plaatselijk 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is landinwaarts zwak tot matig. Morgenochtend veel zon en droog weer. In de middag wordt het zeer warm met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De hittekracht loopt op tot 8 in grote delen van het land. De wind is matig uit het oosten in het noorden, in het zuiden zwak. Vanavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten. Mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm. In het hele land geldt code geel vanwege de zeer warme omstandigheden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercity's tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercity's. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïnse grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïnse aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Bala en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking in een geschil over lonen.
0: Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen 13 graden in het noorden en plaatselijk 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is landinwaarts zwak tot matig. Morgenochtend veel zon en droog weer. In de middag wordt het zeer warm met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De hittekracht loopt op tot 8 in grote delen van het land. De wind is matig uit het oosten in het noorden, in het zuiden zwak. Vanavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm. In het hele land geldt code geel vanwege de zeer warme omstandigheden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal. En tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kostten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een 4e en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep.
5: De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal.
4: Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. De wind waait uit het noordoosten, landinwaarts zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zeer warm met code geel in het hele land. De temperatuur loopt op naar 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een bui met mogelijk onweer en windstoten. Komende nacht blijft het warm met kans op enkele buien in het midden en oosten. Morgen wordt het opnieuw warm, maar in de loop van de middag neemt de kans op onweersbuien toe, vooral in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het binnenlands nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe. Terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws.
12: Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kostten.
8: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood. Het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
16: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging.

0: die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio.

0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. De wind waait uit het noordoosten, landinwaarts zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zeer warm met code geel in het hele land. De temperatuur loopt op naar 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een bui met mogelijk onweer en windstoten. Komende nacht blijft het warm met kans op enkele buien in het midden en oosten. Morgen wordt het opnieuw warm, maar in de loop van de middag neemt de kans op onweersbuien toe, vooral in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe. Terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8:45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
3: Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces, die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dingt in oktober mee naar een 4e en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan.
3: De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst.
5: AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is landinwaarts zwak tot matig. Morgenochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. In de middag wordt het zeer warm, met temperaturen van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De hittekracht loopt op naar 8. De wind is in het noorden matig uit het oosten, in het zuiden zwak. Let op, in het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe. Terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen. Onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8.45 uur geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, op een diepte van 10 kilometer. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De organisatie roept inwoners op om gebouwen met beschadigingen te vermijden. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kostten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd.
9: Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood. Het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio.
8: Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
11: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard.
14: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4.
15: Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
19: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en plaatselijk 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is landinwaarts zwak tot matig. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het overwegend droog. De wind uit het oosten is matig. Vanmiddag wordt het zeer warm met een hittekracht 8 in grote delen van het land. De temperatuur loopt op van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het noorden staat een matige oostenwind, in het zuiden zwak. Vanavond kan er in het zuidoosten een regen- of onweersbui vallen, mogelijk met windstoten. Er geldt een code geel voor warmte in het hele land. Komende nacht blijft het zacht met rond de 19 graden, in steden ruim boven de 20.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe. Terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen. Onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
24: In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.
25: De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden.
26: Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte.
27: Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.
28: Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal. En tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,4
0: heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, op een diepte van 10 kilometer. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De organisatie roept inwoners op om gebouwen met beschadigingen te vermijden. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces, die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlakbij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kostten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september.
3: Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
4: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
5: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
6: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
7: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard.
10: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde.
11: Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en plaatselijk 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is landinwaarts zwak tot matig. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het overwegend droog. De wind uit het oosten is matig. Vanmiddag wordt het zeer warm met een hittekracht 8 in grote delen van het land. De temperatuur loopt op van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het noorden staat een matige oostenwind, in het zuiden zwak. Vanavond kan er in het zuidoosten een regen- of onweersbui vallen, mogelijk met windstoten. Er geldt een code geel voor warmte in het hele land. Komende nacht blijft het zacht met rond de 19 graden, in steden ruim boven de 20.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
30: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe. Terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
17: In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemseweg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.
18: De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam.
19: De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. Tennet zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden.
20: Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os

0: Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, op een diepte van 10 kilometer. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De organisatie roept inwoners op om gebouwen met beschadigingen te vermijden. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen.

0: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennister Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur tussen 13 graden in het noorden en lokaal 20 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind komt uit het oosten en is matig. Vanmiddag wordt het zeer warm, met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Er is veel zon en het blijft droog. Let op, in grote delen van het land geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een bui met mogelijk onweer en windstoten. Vannacht blijft het warm met minimaal 19 graden, in grotere steden boven de 20. In het midden en oosten is een enkele bui mogelijk. Morgen wordt het ook warm, maar later op de dag verwachten we onweersbuien, vooral in het oosten.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8.45 uur geen intercity's tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, op een diepte van 10 kilometer. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De organisatie roept inwoners op om gebouwen met beschadigingen te vermijden. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. Twee andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïnse grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïnse aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten.
6: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking.
7: Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood. Het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
8: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
9: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder.
10: Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
11: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
12: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard.
15: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst.
16: AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde.
17: Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur tussen 13 graden in het noorden en lokaal 20 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind komt uit het oosten en is matig. Vanmiddag wordt het zeer warm, met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Er is veel zon en het blijft droog. Let op, in grote delen van het land geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een bui met mogelijk onweer en windstoten. Vannacht blijft het warm met minimaal 19 graden, in grotere steden boven de 20. In het midden en oosten is een enkele bui mogelijk. Morgen wordt het ook warm, maar later op de dag verwachten we onweersbuien, vooral in het oosten.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe. Terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
21: In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.
0: Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8:45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, op een diepte van 10 kilometer. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De organisatie roept inwoners op om gebouwen met beschadigingen te vermijden. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1:00 middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking.
24: Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen.
9: OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
25: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
26: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
27: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
28: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. De wind waait uit het noordoosten. Landinwaarts zwak tot matig, bij het Waddengebied en IJsselmeer iets krachtiger. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Later op de dag wordt het zeer warm met temperaturen van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In grote delen van het land geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Komende nacht kan er in het midden en oosten een enkele bui vallen. Morgen overdag is er vooral in het oosten kans op onweer. Het blijft warm met temperaturen tot 33 graden in het oosten. Later koelt het in het westen af naar 23 graden.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe. Terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf.
0: In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
1: In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8:45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen.
5: Twee andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïnse grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïnse aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten.
15: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd.
16: Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sanchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking.
17: Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen.
22: OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
23: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
24: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder.
3: Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.

0: De Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog.

0: temperatuur daalt naar 13 graden in het noorden, maar kan in het zuiden nog 20 graden blijven. De wind komt uit het noordoosten en is matig, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend volop zon en droog weer. Vanmiddag wordt het zeer warm met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De hittekracht loopt in grote delen van het land op naar 8. De wind is matig uit het oosten, in het zuiden zwak. Er geldt code geel vanwege de warmte en het hitteplan is van kracht. Vanavond kan er in het zuidoosten een enkele bui of onweersbui vallen met mogelijk windstoten. Het blijft lang warm. Morgen opnieuw zon, maar in de middag kans op onweersbuien, vooral in het oosten. Het blijft warm met lokaal 33 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe. Terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat. waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Princevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota, door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold.
3: AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het noorden, maar kan in het zuiden nog 20 graden blijven. De wind komt uit het noordoosten en is matig, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend volop zon en droog weer. Vanmiddag wordt het zeer warm met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De hittekracht loopt in grote delen van het land op naar 8. De wind is matig uit het oosten, in het zuiden zwak. Er geldt code geel vanwege de warmte en het hitteplan is van kracht. Vanavond kan er in het zuidoosten een enkele bui of onweersbui vallen met mogelijk windstoten. Het blijft lang warm. Morgen opnieuw zon, maar in de middag kans op onweersbuien, vooral in het oosten. Het blijft warm met lokaal 33 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe. Terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. Tennet zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8.45 uur geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kostten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd.
6: Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sanchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen.
9: OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
10: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
11: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
12: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
13: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en plaatselijk 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is landinwaarts zwak tot matig. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind uit het oosten is matig. Vanmiddag wordt het zeer warm met op veel plaatsen zon. De temperatuur loopt op van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden.
18: De hittekracht ligt in grote delen van het land op 8. In het noorden staat een matige oostenwind. In het zuiden is het zwak. Vanavond kan er in het zuidoosten een regen- of onweersbui vallen, mogelijk met windstoten. Let op, er geldt code geel voor hitte in het hele land.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe. Terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
21: In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.
22: De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden.
23: Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte.
24: Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.
25: Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8.45 uur geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd.
0: Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle.
2: Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt.
3: Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlakbij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kostten.
4: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen.
8: OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
28: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking in een geschil over lonen.
9: Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
10: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
11: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
12: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven.
15: PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en plaatselijk 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is landinwaarts zwak tot matig. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind uit het oosten is matig. Vanmiddag wordt het zeer warm met op veel plaatsen zon. De temperatuur loopt op van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De hittekracht ligt in grote delen van het land op 8. In het noorden staat een matige oostenwind. In het zuiden is het zwak. Vanavond kan er in het zuidoosten een regen- of onweersbui vallen, mogelijk met windstoten. Let op, er geldt code geel voor hitte in het hele land.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe. Terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen. Onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
22: In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemseweg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.
23: De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden.
29: Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte.
0: Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kostten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van

0: Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend zonnig met af en toe wat wolken. De wind waait matig uit het oosten. Vanmiddag wordt het zeer warm met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De zon schijnt volop en het blijft droog. Let op, er geldt code geel vanwege de hitte. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Vannacht kan er in het midden en oosten ook een bui vallen, met minimumtemperaturen rond de 19 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig, maar vooral in het oosten kans op onweer. In de middag koelt het in het westen wat af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Princevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's,
0: ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stenks voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stenks doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stenks speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend zonnig met af en toe wat wolken. De wind waait matig uit het oosten. Vanmiddag wordt het zeer warm met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De zon schijnt volop en het blijft droog. Let op, er geldt code geel vanwege de hitte. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Vannacht kan er in het midden en oosten ook een bui vallen, met minimumtemperaturen rond de 19 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig, maar vooral in het oosten kans op onweer. In de middag koelt het in het westen wat af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie, waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïnse aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennister Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend laat de zon zich geregeld zien. De wind komt uit het oosten en is matig. Vanmiddag wordt het zonnig en droog, met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het is dus zeer warm, met in grote delen van het land hittekracht 8. Er geldt een code geel wegens warmte. In het noorden matige wind uit het oosten. In het zuiden blijft het zwak. Vanavond kans op een bui in het zuidoosten, mogelijk met onweer en windstoten. Het blijft nog lang warm. Vannacht mogelijk enkele buien in het midden en oosten, met een minimumtemperatuur rond 19 graden. In de steden blijft het boven de 20 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie, waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemseweg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië
9: heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kostten.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
9: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
11: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen.

0: deelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste.

0: Sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend laat de zon zich geregeld zien. De wind komt uit het oosten en is matig. Vanmiddag wordt het zonnig en droog, met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Het is dus zeer warm, met in grote delen van het land hittekracht 8. Er geldt een code geel wegens warmte. In het noorden matige wind uit het oosten, in het zuiden blijft het zwak. Vanavond kans op een bui in het zuidoosten, mogelijk met onweer en windstoten. Het blijft nog lang warm. Vannacht mogelijk enkele buien in het midden en oosten, met een minimumtemperatuur rond 19 graden. In de steden blijft het boven de 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemseweg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlakbij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kostten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. altijd nu.
2: En nu het economisch nieuws. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard.
0: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt af en toe de zon en waait er een matige oostenwind. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Op de Wadden rond 28 graden, in het zuiden plaatselijk tot 36 graden. In grote delen van het land geldt hittekracht 8. In het noorden staat een matige oostenwind. In het zuiden is het zwak. Vanavond kan er in het zuidoosten een bui vallen, mogelijk met onweer en windstoten. Het blijft lang warm. Vannacht is er in het midden en oosten kans op een enkele bui. Het koelt af naar 19 graden, maar in grote steden blijft het ruim boven de 20 graden. Morgen begint met zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en is er vooral in het oosten kans op onweer met windstoten. Het wordt opnieuw warm met 28 graden op de Wadden tot 33 graden in het oosten. Later koelt het in het westen af naar 23 graden. Voor het hele land geldt code geel vanwege de hitte. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 6:45 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie, waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlakbij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kostten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Winkeliers in Nederland hebben in juni bijna 3% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. De totale omzet in de detailhandel steeg met 2,9%. Winkels in consumentenelektronica noteerden de grootste omzetstijging, met ruim 6% meer omzet. Online werd 7,5% meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet van de detailhandel steeg in juni even hard als de inflatie, die 2,9% bedroeg. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota, door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst half tot zwaar bewolkt, maar vanuit het zuiden klaart het op en blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het zeer warm, tussen de 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. In grote delen van het land geldt hittekracht 8. Er is code geel afgegeven vanwege de warmte. De wind komt uit het oosten en is matig in het noorden, zwak in het zuiden. Vanavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. Vannacht blijft het warm met minimaal 19 graden, in steden zelfs boven de 20. Morgen weer zonnig en warm, maar in de middag kans op onweer in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 7:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat.
7: Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade.
2: Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf.
7: In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces, die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt.
8: Bij een Oekraïense drone-aanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Winkeliers in Nederland hebben in juni bijna 3% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag ruim 2% hoger. Winkels in consumentenelektronica noteerden de grootste omzetstijging, met ruim 6% meer omzet. Online werd ruim 7% meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet van de detailhandel steeg in juni even hard als de inflatie, die uitkwam op 2,9%. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Volgens de onderneming is dat mede het gevolg van zwakke consumentenbestedingen. Het internationale volume zakte met bijna 15%, vooral van Aziatische webshops. De totale opbrengsten bleven stabiel op zo'n 1,6 miljard euro, onder meer door een kleine plus voor de postdivisie. PostNL waarschuwt dat verdere maatregelen nodig zijn om de postdienst op lange termijn houdbaar te houden.
8: ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank koopt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van 875 miljoen euro. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC wordt toegevoegd aan de hypotheekportefeuille van ABN AMRO en de spaaractiviteiten worden gecombineerd met beleggingsplatform Bux. NIBC heeft ongeveer 325.000 spaarklanten, 200.000 hypotheekklanten en 175 zakelijke klanten in Noordwest-Europa. De productie van de Nederlandse industrie groeide in juli in het hoogste tempo sinds februari 2022, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. De Inkoopmanagersindex kwam vorige maand uit op 54,4. Iets lager dan de 55,5 in juni. Bij meer dan een kwart van de bedrijven steeg de productie in juli, gesteund door een aanhoudende stijging van het aantal nieuwe orders. Nederlandse fabrikanten bleven last houden van het conflict in het Midden-Oosten, dat de toeleveringsketens verstoorde en kosten verder onder druk zette. De prijzen voor ruwe olie gingen maandag flink omlaag na uitlatingen van Donald Trump. De Amerikaanse president zei zondag een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen, omdat Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de Verenigde Staten zouden hebben gevraagd daarmee te wachten. Brentolie werd maandagochtend ruim 5% goedkoper, op $83,23 per vat. In juli klom de prijs voor Brentolie nog tot boven $100 per vat, door het weer opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën.
10: President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4.
13: Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie.
14: Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst half tot zwaar bewolkt, maar vanuit het zuiden klaart het op en blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het zeer warm, tussen de 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. In grote delen van het land geldt hittekracht 8. Er is code geel afgegeven vanwege de warmte. De wind komt uit het oosten en is matig in het noorden, zwak in het zuiden. Vanavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. Vannacht blijft het warm met minimaal 19 graden, in steden zelfs boven de 20.
18: Morgen weer zonnig en warm, maar in de middag kans op onweer in het oosten.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 6:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een

0: ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites, van minder dan 20 minuten, daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse

0: staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. 2 andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Zondag kwamen in totaal zeker 9 mensen om het leven door Oekraïense aanvallen op Rusland, terwijl Russische aanvallen op Oekraïne aan tenminste 5 mensen het leven kosten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Winkeliers in Nederland hebben in juni bijna 3% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag ruim 2% hoger. Winkels in consumentenelektronica noteerden de grootste omzetstijging, met ruim 6% meer omzet. Online werd ruim 7% meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet van de detailhandel steeg in juni even hard als de inflatie, die uitkwam op 2,9%. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Volgens de onderneming is dat mede het gevolg van zwakke consumentenbestedingen. Het internationale volume zakte met bijna 15%, vooral van Aziatische webshops. De totale opbrengsten bleven stabiel op zo'n 1,6 miljard euro, onder meer door een kleine plus voor de postdivisie. PostNL waarschuwt dat verdere maatregelen nodig zijn om de postdienst op lange termijn houdbaar te houden. ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank koopt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van 875 miljoen euro. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC wordt toegevoegd aan de hypotheekportefeuille van ABN AMRO en de spaaractiviteiten worden gecombineerd met beleggingsplatform Bux. NIBC heeft ongeveer 325.000 spaarklanten, 200.000 hypotheekklanten en 175 zakelijke klanten in Noordwest-Europa. De productie van de Nederlandse industrie groeide in juli in het hoogste tempo sinds februari 2022, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. De Inkoopmanagersindex kwam vorige maand uit op 54,4. iets lager dan de 55,5 in juni. Bij meer dan een kwart van de bedrijven steeg de productie in juli, gesteund door een aanhoudende stijging van het aantal nieuwe orders. Nederlandse fabrikanten bleven last houden van het conflict in het Midden-Oosten, dat de toeleveringsketens verstoorde en kosten verder onder druk zette. De prijzen voor ruwe olie gingen maandag flink omlaag na uitlatingen van Donald Trump. De Amerikaanse president zei zondag een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen, omdat Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de Verenigde Staten zouden hebben gevraagd daarmee te wachten. Brentolie werd maandagochtend ruim 5% goedkoper, op $83,23 per vat. In juli klom de prijs voor Brentolie nog tot boven $100 per vat, door het weer opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stenks voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stenks doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stenks speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst half tot zwaar bewolkt, maar vanuit het zuiden klaart het op. Het blijft droog en de oostenwind is matig. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en wordt het zeer warm, met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. In grote delen van het land geldt hittekracht 8. Let op, er is code geel vanwege de warmte en het hitteplan is van kracht. Vanavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. Komende nacht een enkele bui mogelijk in het midden en oosten, met een minimumtemperatuur rond 19 graden. In grotere steden blijft het ruim boven de 20. Morgen begint droog en zonnig, maar in de middag vooral in het oosten kans op onweer met windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 6:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie, waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit, maar er vielen geen doden of gewonden. Wildberries heeft al meer dan 10 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse industrie groeide in juli in het hoogste tempo sinds februari 2022. De inkoopmanagersindex kwam uit op 54,4. Iets lager dan de 55,5 in juni, maar nog altijd het op twee na hoogste cijfer van de afgelopen vier jaar. De groei wordt vermoedelijk gedreven door investeringen in datacenters voor AI-toepassingen, waardoor ook de vraag naar geavanceerde chips stijgt. Nederlandse fabrikanten hielden wel last van het conflict in het Midden-Oosten, dat de toeleveringsketens verstoorde en de kosten verder onder druk zette. Ook waren er materiaaltekorten, opstoppingen in havens en vertragingen in de scheepvaart. De prijzen voor ruwe olie gingen maandag flink omlaag, nadat president Trump zondag zei een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Brentolie werd ruim 5% goedkoper op $83,23 per vat. Een vat Amerikaanse olie zakte ruim 6% in prijs tot onder de $80. Door de prijsdaling op de oliemarkt zullen de prijzen aan de pomp mogelijk dalen. De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine is momenteel €2,621. Diesel kost €2,654 per liter.
6: Winkeliers in Nederland hebben in juni bijna 3% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag ruim 2% hoger. Winkels in consumentenelektronica noteerden de grootste omzetstijging, met ruim 6% meer omzet. Online werd ruim 7% meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet van de detailhandel steeg in juni even hard als de inflatie, die uitkwam op 2,9%. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Volgens de onderneming is dat mede het gevolg van zwakke consumentenbestedingen. Het internationale volume zakte met bijna 15%, vooral van Aziatische webshops. De totale opbrengsten bleven stabiel op zo'n €1,6 miljard. Onder meer door een kleine plus voor de postdivisie. PostNL waarschuwt dat verdere maatregelen nodig zijn om de postdienst op lange termijn houdbaar te houden.
5: ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank koopt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van €875 miljoen. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC wordt toegevoegd aan de hypotheekportefeuille van ABN AMRO en de spaaractiviteiten worden gecombineerd met beleggingsplatform Bux. NIBC heeft ongeveer 325.000 spaarklanten. 200.000 hypotheekklanten en 175 zakelijke klanten in Noordwest-Europa. Japan heeft voor het eerst in 15 jaar samen met de Verenigde Staten ingegrepen op de valutamarkt. De actie volgde nadat de yen vorige week was gedaald naar het laagste niveau in 40 jaar. Het Japanse ministerie van Financiën greep vrijdag in afstemming met het Amerikaanse ministerie van Financiën. President Donald Trump liet weten dat de VS zich bij de interventie hadden aangesloten als blijk van vriendschap met Japan. De bevestiging kwam na dagen van speculatie over de abrupte opleving van de yen.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wiertz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend start het half tot zwaar bewolkt, maar vanuit het zuiden klaart het op en blijft het droog. De oostenwind is matig. Vanmiddag gaat de zon volop schijnen en wordt het zeer warm. Op de Wadden rond de 28 graden, maar in het zuiden kan het plaatselijk oplopen tot 36 graden. De hittekracht is op veel plekken 8. Er geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Morgen blijft het warm met opnieuw een hittekracht van 8. Maar vooral in het oosten kunnen er onweersbuien ontstaan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 7:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept. waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat.
7: Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade.
8: Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken.
9: De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
10: In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemseweg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.
11: De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit, maar er vielen geen doden of gewonden. Wildberries heeft al meer dan 10 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen.
15: Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur.
16: De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd.
17: Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle.
18: Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren.
19: Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: Het Britse farmacieconcern AstraZeneca voert gesprekken met de Amerikaanse rivaal Bristol Myers Squibb over een mogelijke fusie. Dat schrijft de Financial Times op basis van ingewijden. Een dergelijke deal zou een van de grootste farmaceutische concerns ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van bijna $400 miljard. De bedrijven hebben de afgelopen maanden gesproken over het combineren van de ondernemingen. De besprekingen zouden binnenkort kunnen leiden tot een akkoord. Maar het is ook mogelijk dat het proces vertraging oploopt of alsnog afketst.
24: PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Volgens de onderneming is dat mede het gevolg van zwakke consumentenbestedingen. Het internationale volume, vooral van Aziatische webshops, zakte met bijna 15%. PostNL ziet de eerste effecten van nieuwe Europese regels voor e-commerce-zendingen van buiten de EU. Wie sinds 1 juli een pakketje van buiten de EU koopt, betaalt €3 invoerrechten.
25: De Nederlandse industrie groeide in juli in het hoogste tempo sinds februari 2022. De inkoopmanagersindex kwam uit op 54,4, iets lager dan de 55,5 in juni, maar nog altijd het op 2 na hoogste cijfer van de afgelopen 4 jaar. De groei wordt vermoedelijk gedreven door investeringen in datacenters voor AI-toepassingen, waardoor ook de vraag naar geavanceerde chips stijgt. Nederlandse fabrikanten hielden wel last van het conflict in het Midden-Oosten, dat de toeleveringsketens verstoorde en de kosten verder onder druk zette. Ook waren er materiaaltekorten, opstoppingen in havens en vertragingen in de scheepvaart.
1: De prijzen voor ruwe olie gingen maandag flink omlaag, nadat president Trump zondag zei een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Brentolie werd ruim 5% goedkoper, op $83,23 per vat. Een vat Amerikaanse olie zakte ruim 6% in prijs tot onder de $80. Door de prijsdaling op de oliemarkt zullen de prijzen aan de pomp mogelijk dalen. De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine is momenteel €2,621. Diesel kost €2,654 per liter.
2: Winkeliers in Nederland hebben in juni bijna 3% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag ruim 2% hoger. Winkels in consumentenelektronica noteerden de grootste omzetstijging, met ruim 6% meer omzet. Online werd ruim 7% meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet van de detailhandel steeg in juni even hard als de inflatie, die uitkwam op 2,9%.
3: ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank koopt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van €875 miljoen. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC wordt toegevoegd aan de hypotheekportefeuille van ABN AMRO en de spaaractiviteiten worden gecombineerd met beleggingsplatform Bux. NIBC heeft ongeveer 325.000 spaarklanten, 200.000 hypotheekklanten en 175 zakelijke klanten in Noordwest-Europa.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK.
0: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kestaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend start het half tot zwaar bewolkt, maar vanuit het zuiden klaart het op en blijft het droog. De oostenwind is matig. Vanmiddag gaat de zon volop schijnen en wordt het zeer warm. Op de Wadden rond de 28 graden, maar in het zuiden kan het plaatselijk oplopen tot 36 graden. De hittekracht is op veel plekken 8. Er geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Morgen blijft het warm met opnieuw een hittekracht van 8. Maar vooral in het oosten kunnen er onweersbuien ontstaan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 6:45 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat.
26: Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie, waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade.
27: Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken.
28: De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
29: In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn.
11: Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.
12: De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit, maar er vielen geen doden of gewonden. Wildberries heeft al meer dan 10 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen.
14: Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur.
15: De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd.
16: Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle.
17: Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren.
18: Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben.
1: In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.

0: functioneren van de ondernemingen. De besprekingen zouden binnenkort kunnen leiden tot een akkoord. Maar het is ook mogelijk dat het proces vertraging oploopt of alsnog afketst.
1: PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Volgens de onderneming is dat mede het gevolg van zwakke consumentenbestedingen. Het internationale volume, vooral van Aziatische webshops, zakte met bijna 15%. PostNL ziet de eerste effecten van nieuwe Europese regels voor e-commerce-zendingen van buiten de EU. Wie sinds 1 juli een pakketje van buiten de EU koopt, betaalt 3 euro invoerrechten. De Nederlandse industrie groeide in juli in het hoogste tempo sinds februari 2022. De inkoopmanagersindex kwam uit op 54,4, iets lager dan de 55,5 in juni, maar nog altijd het op 2 na hoogste cijfer van de afgelopen 4 jaar. De groei wordt vermoedelijk gedreven door investeringen in datacenters voor AI-toepassingen, waardoor ook de vraag naar geavanceerde chips stijgt. Nederlandse fabrikanten hielden wel last van het conflict in het Midden-Oosten, dat de toeleveringsketens verstoorde en de kosten verder onder druk zette. Ook waren er materiaaltekorten, opstoppingen in havens en vertragingen in de scheepvaart. De prijzen voor ruwe olie gingen maandag flink omlaag, nadat president Trump zondag zei een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Brentolie werd ruim 5% goedkoper, op $83,23 per vat. Een vat Amerikaanse olie zakte ruim 6% in prijs tot onder de $80. Door de prijsdaling op de oliemarkt zullen de prijzen aan de pomp mogelijk dalen. De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine is momenteel €2,621. Diesel kost €2,654 per liter.
2: Winkeliers in Nederland hebben in juni bijna 3% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag ruim 2% hoger. Winkels in consumentenelektronica noteerden de grootste omzetstijging, met ruim 6% meer omzet. Online werd ruim 7% meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet van de detailhandel steeg in juni even hard als de inflatie, die uitkwam op 2,9%.
1: ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank koopt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van €875 miljoen. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC wordt toegevoegd aan de hypotheekportefeuille van ABN AMRO en de spaaractiviteiten worden gecombineerd met beleggingsplatform Bux. NIBC heeft ongeveer 325.000 spaarklanten, 200.000 hypotheekklanten en 175 zakelijke klanten in Noordwest-Europa.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag.

0: blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst flink wat bewolking, maar vanuit het zuiden klaart het op en blijft het droog. Vanmiddag gaat de zon volop schijnen en wordt het zeer warm. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs 36 graden worden. Op de Wadden wordt het zo'n 28 graden. De wind waait matig uit het oosten. Aan de westkust steekt later een zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. Het blijft lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. Voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Morgen opnieuw warm met kans op onweersbuien, vooral in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 6:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites, van minder dan 20 minuten, daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en twee personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington.
2: De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
5: En nu het economisch nieuws.
2: Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld met de transactie gemoeid is. Onder topman Wael Sawan kijkt Shell kritischer naar projecten voor duurzame energie en richt het zich weer meer op de productie van fossiele brandstoffen. Total Energies maakte maandagochtend bekend dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR een belang neemt van 50% in zijn Europese zonne- en windenergieprojecten op land. De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers. President Trump zei dat de onderhandelingen met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag van start gaan. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte de olieprijzen, waardoor Shell bijna 2% zakte. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 1099,42 punten.
5: ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank neemt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van 875 miljoen euro. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC blijft bestaan en voor klanten verandert voorlopig niets. NIBC telt ongeveer 600 voltijdbanen, waarvan zo'n 550 in Nederland.
2: Het Britse farmacieconcern AstraZeneca voert gesprekken met de Amerikaanse rivaal Bristol Myers Squibb over een mogelijke fusie. Dat schrijft de Financial Times op basis van ingewijden. Een dergelijke deal zou een van de grootste farmaceutische concerns ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van bijna 400 miljard dollar. De bedrijven hebben de afgelopen maanden gesproken over het combineren van de ondernemingen. De besprekingen zouden binnenkort kunnen leiden tot een akkoord. Maar het is ook mogelijk dat het proces vertraging oploopt of alsnog afketst.
5: PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Volgens de onderneming is dat mede het gevolg van zwakke consumentenbestedingen. Het internationale volume, vooral van Aziatische webshops, zakte met bijna 15%.
2: PostNL ziet de eerste effecten van nieuwe Europese regels voor e-commerce-zendingen van buiten de EU. Wie sinds 1 juli een pakketje van buiten de EU koopt, betaalt 3 euro invoerrechten.
5: De Nederlandse industrie groeide in juli in het hoogste tempo sinds februari 2022. De inkoopmanagersindex kwam uit op 54,4, iets lager dan de 55,5 in juni, maar nog altijd het op 2 na hoogste cijfer van de afgelopen 4 jaar. De groei wordt vermoedelijk gedreven door investeringen in datacenters voor AI-toepassingen, waardoor ook de vraag naar geavanceerde chips stijgt. Nederlandse fabrikanten hielden wel last van het conflict in het Midden-Oosten, dat de toeleveringsketens verstoorde en de kosten verder onder druk zette. Ook waren er materiaaltekorten, opstoppingen in havens en vertragingen in de scheepvaart.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kestaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst flink wat bewolking, maar vanuit het zuiden klaart het op en blijft het droog. Vanmiddag gaat de zon volop schijnen en wordt het zeer warm. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs 36 graden worden. Op de Wadden wordt het zo'n 28 graden. De wind waait matig uit het oosten. Aan de westkust steekt later een zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. Het blijft lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. Voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Morgen opnieuw warm met kans op onweersbuien, vooral in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 6:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld.
2: Tennet zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en 2 personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5 vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies.
2: Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld met de transactie gemoeid is. Onder topman Wael Sawan kijkt Shell kritischer naar projecten voor duurzame energie en richt het zich weer meer op de productie van fossiele brandstoffen. Total Energies maakte maandagochtend bekend dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR een belang neemt van 50% in zijn Europese zonne- en windenergieprojecten op land. De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers. President Trump zei dat de onderhandelingen met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag van start gaan. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte de olieprijzen, waardoor Shell bijna 2% zakte. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 1099,42 punten.
5: ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank neemt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van 875 miljoen euro. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC blijft bestaan en voor klanten verandert voorlopig niets. NIBC telt ongeveer 600 voltijdbanen, waarvan zo'n 550 in Nederland. Het Britse farmacieconcern AstraZeneca voert gesprekken met de Amerikaanse rivaal Bristol Myers Squibb over een mogelijke fusie. Dat schrijft de Financial Times op basis van ingewijden. Een dergelijke deal zou een van de grootste farmaceutische concerns ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van bijna 400 miljard dollar. De bedrijven hebben de afgelopen maanden gesproken over het combineren van de ondernemingen. De besprekingen zouden binnenkort kunnen leiden tot een akkoord. Maar het is ook mogelijk dat het proces vertraging oploopt of alsnog afketst. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Volgens de onderneming is dat mede het gevolg van zwakke consumentenbestedingen. Het internationale volume, vooral van Aziatische webshops, zakte met bijna 15%. PostNL ziet de eerste effecten van nieuwe Europese regels voor e-commerce-zendingen van buiten de EU. Wie sinds 1 juli een pakketje van buiten de EU koopt, betaalt 3 euro invoerrechten. De Nederlandse industrie groeide in juli in het hoogste tempo sinds februari 2022. De inkoopmanagersindex kwam uit op 54,4. Iets lager dan de 55,5 in juni, maar nog altijd het op twee na hoogste cijfer van de afgelopen 4 jaar. De groei wordt vermoedelijk gedreven door investeringen in datacenters voor AI-toepassingen, waardoor ook de vraag naar geavanceerde chips stijgt. Nederlandse fabrikanten hielden wel last van het conflict in het Midden-Oosten, dat de toeleveringsketens verstoorde en de kosten verder onder druk zette. Ook waren er materiaaltekorten, opstoppingen in havens en vertragingen in de scheepvaart.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven.
8: PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst half tot zwaar bewolkt, maar van het zuiden uit klaart het op. Het blijft droog met matige wind uit het oosten. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Tussen 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De hittekracht loopt in grote delen van het land op naar 8. In het zuiden waait het zwak, in het noorden matig uit het oosten. Aan de westkust steekt een matige zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm. In het oosten en noordelijke Waddengebied waait het matig tot vrij krachtig uit het oosten. Elders draait de wind naar het noordwesten, waardoor het van het westen uit afkoelt. Landinwaarts blijft het nog lang boven de 25 graden. Er geldt code geel voor zeer warm weer in het hele land. Morgen overdag zon en in het oosten kans op onweersbuien met temperaturen tussen 28 en 33 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 6:45 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie, waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemseweg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en 2 personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau
10: hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd.
11: Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle.
12: Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren.
13: Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen. 1% meer dan een jaar eerder. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel op €378.170.
18: Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Shell richt zich onder topman Wael Sawan weer meer op de productie van fossiele brandstoffen. De activiteiten die Shell afstoot zijn goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. Shell boekte afgelopen kwartaal een fors hogere winst dankzij de sterk gestegen olieprijzen.
19: PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het internationale volume zakte met bijna 15%, vooral door strengere Europese regels voor pakketjes van buiten de EU. Sinds 1 juli betalen klanten €3 invoerrechten voor zendingen van buiten de EU. De omzet van de pakkettak liep terug, maar de totale opbrengsten bleven stabiel op zo'n €1,6 miljard. PostNL kondigde €75 miljoen aan nieuwe kostenbesparingen aan.
20: De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers. President Trump zei dat de onderhandelingen met Iran over een nieuw staakt-het-vuren maandag van start gaan.
0: De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte de olieprijzen, waardoor Shell bijna 2% zakte. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger, op 1099,42 punten.
21: ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank neemt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van 875 miljoen euro. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC blijft bestaan en voor klanten verandert voorlopig niets. NIBC telt ongeveer 600 voltijdbanen, waarvan zo'n 550 in Nederland.
22: Het Britse farmacieconcern AstraZeneca voert gesprekken met de Amerikaanse rivaal Bristol Myers Squibb over een mogelijke fusie. Dat schrijft de Financial Times op basis van ingewijden. Een dergelijke deal zou een van de grootste farmaceutische concerns ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van bijna 400 miljard dollar. De bedrijven hebben de afgelopen maanden gesproken over het combineren van de ondernemingen. De besprekingen zouden binnenkort kunnen leiden tot een akkoord. Maar het is ook mogelijk dat het proces vertraging oploopt of alsnog afketst.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wiertz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: Lang warm. In het oosten en noordelijke Waddengebied waait het matig tot vrij krachtig uit het oosten. Elders draait de wind naar het noordwesten, waardoor het van het westen uit afkoelt. Landinwaarts blijft het nog lang boven de 25 graden. Er geldt code geel voor zeer warm weer in het hele land. Morgen overdag zon en in het oosten kans op onweersbuien met temperaturen tussen 28 en 33 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 6:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd.

0: Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en 2 personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5 vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle. Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag Egypte getroffen. De schokken werden gevoeld tot in hoofdstad Cairo. Het epicentrum lag op ongeveer 41 kilometer ten noordoosten van havenstad Suez, ruim 130 kilometer ten oosten van Cairo. Het Egyptische Rode Kruis heeft nog geen meldingen ontvangen over slachtoffers of schade. De Egyptische minister van Volksgezondheid gaf opdracht om landelijk noodplannen te activeren. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in West-Darfur zijn zondag 35 mensen om het leven gekomen. De aanval vond rond 1 uur 's middags lokale tijd plaats in het dorp Gara al-Zawaya, waar burgers zich hadden verzameld om hoorzittingen over lokale geschillen bij te wonen. Onder de doden bevinden zich 4 stamleiders en 2 commandanten van de Rapid Support Forces die het dorp in handen hebben. In Soedan woedt een strijd tussen het leger en de RSF die al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost en meer dan 11 miljoen mensen ontheemd heeft gemaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen. 1% meer dan een jaar eerder. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel op €378.170.
1: Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Shell richt zich onder topman Wael Sawan weer meer op de productie van fossiele brandstoffen. De activiteiten die Shell afstoot zijn goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. Shell boekte afgelopen kwartaal een fors hogere winst dankzij de sterk gestegen olieprijzen. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het internationale volume zakte met bijna 15%, vooral door strengere Europese regels voor pakketjes van buiten de EU. Sinds 1 juli betalen klanten 3 euro invoerrechten voor zendingen van buiten de EU. De omzet van de pakkettak liep terug, maar de totale opbrengsten bleven stabiel op zo'n 1,6 miljard euro. PostNL kondigde 75 miljoen euro aan nieuwe kostenbesparingen aan. De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers. President Trump zei dat de onderhandelingen met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag van start gaan. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte de olieprijzen, waardoor Shell bijna 2% zakte. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 1099,42 punten.
2: ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank neemt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van 875 miljoen euro. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC blijft bestaan en voor klanten verandert voorlopig niets. NIBC telt ongeveer 600 voltijdbanen, waarvan zo'n 550 in Nederland. Het Britse farmacieconcern AstraZeneca voert gesprekken met de Amerikaanse rivaal Bristol Myers Squibb over een mogelijke fusie. Dat schrijft de Financial Times op basis van ingewijden. Een dergelijke deal zou een van de grootste farmaceutische concerns ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van bijna 400 miljard dollar. De bedrijven hebben de afgelopen maanden gesproken over het combineren van de ondernemingen. De besprekingen zouden binnenkort kunnen leiden tot een akkoord. Maar het is ook mogelijk dat het proces vertraging oploopt of alsnog afketst.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt.
3: De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stenks voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stenks doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stenks speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst half tot zwaar bewolkt, maar vanuit het zuiden klaart het op en blijft het droog. De wind uit het oosten is matig. Vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen en wordt het zeer warm. De temperatuur loopt op van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In grote delen van het land geldt hittekracht 8. Aan de westkust steekt later een matige zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. In het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. Komende nacht kan er in het midden en oosten nog een enkele bui vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 19 graden. In grotere steden blijft het ruim boven de 20. Morgen overdag weer zon, maar vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt opnieuw warm met 28 tot lokaal 33 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 7:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie, waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites, van minder dan 20 minuten, daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken. Het fonds dat president Donald Trump wilde opzetten om mensen te compenseren die zich benadeeld voelen door justitie, komt er niet. Waarnemend minister van Justitie Todd Blanche heeft dat schriftelijk toegezegd aan het congres. Trump kwam tot dat fonds als onderdeel van een schikking in een zaak tegen de Belastingdienst over het uitlekken van zijn belastingaangifte. Een rechter legde de invoering van het fonds in juni stil, na waarschuwingen dat het vooral gebruikt zou worden door medestanders van Trump. De stap wordt gezien als belangrijke opmaat naar Blanche's mogelijke volledige aanstelling als minister van Justitie. Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en twee personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Honderden gebouwen zijn verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd door natuurbranden in de Amerikaanse staat Washington. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat, waar volgens Amerikaanse media al zeker 600 gebouwen zijn vernietigd. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd en spreken van een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar verschillende branden zijn nog niet onder controle.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen. 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen. De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers, nadat president Trump afgelopen weekend besloot af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte echter de olieprijzen, waardoor Shell 1,5% zakte. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1097,54 punten. PostNL steeg 8% na goed ontvangen resultaten, terwijl Air France KLM profiteerde van de lagere brandstofprijzen met een winst van 5%. Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Shell richt zich onder topman Wael Sawan weer meer op de productie van fossiele brandstoffen. De activiteiten die Shell afstoot zijn goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. Shell boekte afgelopen kwartaal een fors hogere winst dankzij de sterk gestegen olieprijzen. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het internationale volume zakte met bijna 15%, vooral door strengere Europese regels voor pakketjes van buiten de EU. Sinds 1 juli betalen klanten €3 invoerrechten voor zendingen van buiten de EU. De omzet van de pakkettak liep terug, maar de totale opbrengsten bleven stabiel op zo'n €1,6 miljard. PostNL kondigde €75 miljoen aan nieuwe kostenbesparingen aan. ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank neemt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van €875 miljoen.
1: Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC blijft bestaan en voor klanten verandert voorlopig niets. NIBC telt ongeveer 600 voltijdbanen, waarvan zo'n 550 in Nederland. Het Britse farmacieconcern AstraZeneca voert gesprekken met de Amerikaanse rivaal Bristol Myers Squibb over een mogelijke fusie. Dat schrijft de Financial Times op basis van ingewijden. Een dergelijke deal zou een van de grootste farmaceutische concerns ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van bijna $400 miljard. De bedrijven hebben de afgelopen maanden gesproken over het combineren van de ondernemingen. De besprekingen zouden binnenkort kunnen leiden tot een akkoord. Maar het is ook mogelijk dat het proces vertraging oploopt of alsnog afketst.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wiertz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst half tot zwaar bewolkt, maar vanuit het zuiden klaart het op. Het blijft droog met een matige oostenwind. Vanmiddag op veel plaatsen zon en droog. Het wordt zeer warm met temperaturen van 28 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Hittekracht 8 in grote delen van het land. Aan de westkust steekt later een matige zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Er geldt code geel voor zeer warm weer. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Het blijft nog lang warm. Van het westen uit koelt het iets af, maar landinwaarts blijft het nog lang boven de 25 graden. Morgen weer warm met vooral in het oosten kans op onweersbuien. Temperaturen lopen uiteen van 28 tot lokaal 33 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 6:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. Afgelopen donderdag en vrijdag drongen ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, de exclave binnen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in zee heen zwemmen, waarbij tientallen mensen verdronken. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen. Ambassadeurs uit alle EU-landen praten vandaag over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken morgen. Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken. Het fonds dat president Donald Trump wilde opzetten om mensen te compenseren die zich benadeeld voelen door justitie, komt er niet. Waarnemend minister van Justitie Todd Blanche heeft dat schriftelijk toegezegd aan het congres. Trump kwam tot dat fonds als onderdeel van een schikking in een zaak tegen de Belastingdienst over het uitlekken van zijn belastingaangifte. Een rechter legde de invoering van het fonds in juni stil, na waarschuwingen dat het vooral gebruikt zou worden door medestanders van Trump. De stap wordt gezien als belangrijke opmaat naar Blanche's mogelijke volledige aanstelling als minister van Justitie. Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en twee personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5-vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De industrie in de eurozone is in juli verder gegroeid.
1: De bedrijvigheidsindex van S&P Global steeg naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. De fabrieksproductie nam toe in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. Hoofdeconoom Chris Williamson waarschuwt wel dat de groei van korte duur kan zijn, omdat de orders slechts marginaal stegen. Fabrieken zijn vooral bezig met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe orders. Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen. De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers, nadat president Trump afgelopen weekend besloot af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte echter de olieprijzen, waardoor Shell 1,5% zakte. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1097,54 punten. PostNL steeg 8% na goed ontvangen resultaten, terwijl Air France KLM profiteerde van de lagere brandstofprijzen met een winst van 5%. Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Shell richt zich onder topman Wael Sawan weer meer op de productie van fossiele brandstoffen. De activiteiten die Shell afstoot zijn goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. Shell boekte afgelopen kwartaal een fors hogere winst dankzij de sterk gestegen olieprijzen. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het internationale volume zakte met bijna 15%, vooral door strengere Europese regels voor pakketjes van buiten de EU. Sinds 1 juli betalen klanten €3 invoerrechten voor zendingen van buiten de EU. De omzet van de pakkettak liep terug, maar de totale opbrengsten bleven stabiel op zo'n €1,6 miljard. PostNL kondigde €75 miljoen aan nieuwe kostenbesparingen aan. ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank neemt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van €875 miljoen. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC blijft bestaan en voor klanten verandert voorlopig niets. NIBC telt ongeveer 600 voltijdbanen, waarvan zo'n 550 in Nederland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice.
3: Stenks speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten. Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst half tot zwaar bewolkt, maar vanuit het zuiden klaart het op. Het blijft droog met een matige oostenwind. Vanmiddag op veel plaatsen zon en droog. Het wordt zeer warm met temperaturen van 28 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Hittekracht 8 in grote delen van het land. Aan de westkust steekt later een matige zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Er geldt code geel voor zeer warm weer. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Het blijft nog lang warm. Van het westen uit koelt het iets af, maar landinwaarts blijft het nog lang boven de 25 graden. Morgen weer warm met vooral in het oosten kans op onweersbuien. Temperaturen lopen uiteen van 28 tot lokaal 33 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 6:45 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica-gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. Afgelopen donderdag en vrijdag drongen ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, de exclave binnen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in zee heen zwemmen, waarbij tientallen mensen verdronken. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen. Ambassadeurs uit alle EU-landen praten vandaag over het incident in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken morgen. Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz.
1: Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken. Het fonds dat president Donald Trump wilde opzetten om mensen te compenseren die zich benadeeld voelen door justitie, komt er niet. Waarnemend minister van Justitie Todd Blanche heeft dat schriftelijk toegezegd aan het congres. Trump kwam tot dat fonds als onderzoek.

0: uit en 2 personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. De eerste massale sterfte door het H5 vogelgriepvirus in Australië heeft plaatsgevonden onder een grote groep wilde zeevogels in Zuid-Australië. Laboratoriumtests van het Nationale Wetenschapsbureau hebben het virus bevestigd in de groep zieke en dode vogels. Minister van Landbouw Julie Collins noemt dit het eerste bevestigde geval van massale sterfte en een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ze waarschuwt dat Australiërs er rekening mee moeten houden dat het virus zich verder verspreidt en grotere aantallen wilde dieren zullen treffen. Sinds het virus in juni voor het eerst in het land opdook, zijn er inmiddels 74 gevallen geregistreerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De industrie in de eurozone is in juli verder gegroeid. De bedrijvigheidsindex van S&P Global steeg naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. De fabrieksproductie nam toe in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. Hoofdeconoom Chris Williamson waarschuwt wel dat de groei van korte duur kan zijn, omdat de orders slechts marginaal stegen. Fabrieken zijn vooral bezig met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe orders. Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen. De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers, nadat president Trump afgelopen weekend besloot af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte echter de olieprijzen, waardoor Shell 1,5% zakte. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1097,54 punten. PostNL steeg 8% na goed ontvangen resultaten, terwijl Air France KLM profiteerde van de lagere brandstofprijzen met een winst van 5%. Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Shell richt zich onder topman Wael Sawan weer meer op de productie van fossiele brandstoffen. De activiteiten die Shell afstoot zijn goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. Shell boekte afgelopen kwartaal een fors hogere winst dankzij de sterk gestegen olieprijzen. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het internationale volume zakte met bijna 15%, vooral door strengere Europese regels voor pakketjes van buiten de EU. Sinds 1 juli betalen klanten €3 invoerrechten voor zendingen van buiten.

0: te de EU. De omzet van de pakkettak liep terug, maar de totale opbrengsten bleven stabiel op zo'n 1,6 miljard euro. PostNL kondigde 75 miljoen euro aan nieuwe kostenbesparingen aan.
1: ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank neemt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van 875 miljoen euro. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC blijft bestaan en voor klanten verandert voorlopig niets. NIBC telt ongeveer 600 voltijdbanen, waarvan zo'n 550 in Nederland.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten. Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst half tot zwaar bewolkt, maar van het zuiden uit klaart het op. Het blijft droog met matige wind uit het oosten. Vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen en wordt het zeer warm. Op de Wadden zo'n 28 graden, maar in het zuiden kan het lokaal oplopen tot 36 graden. De hittekracht bereikt op veel plekken een 8. In het noorden waait een matige oostenwind. In het zuiden is het zwak. Aan de westkust steekt later een matige zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Let op, er geldt code geel vanwege de warmte en het hitteplan is van kracht. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Het blijft nog lang warm, vooral in het oosten boven de 25 graden. Morgen opnieuw warm met kans op onweersbuien, vooral in het oosten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds vanochtend 6:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat.
9: Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie, waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade.
10: Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken.
11: De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
12: In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.
13: Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.
14: De uitbreiding van het stroomnet stuit steeds vaker op verzet van omwonenden en grondeigenaren, schrijft Trouw. TenneT moet het hoogspanningsnet uitbreiden om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar de zoektocht naar grond voor hoogspanningsmasten verloopt moeizaam. De landelijke netbeheerder ziet het aantal bezwaren verdubbelen. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. TenneT zegt geen compleet overzicht van het aantal bezwaren te kunnen geven, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Libanese president Youssef Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijke voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid. Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen verdronken toen afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Volgens Spanje zijn inmiddels vrijwel alle mensen die binnenkwamen ook weer vertrokken. Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag.
18: Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken.
19: Het fonds dat president Donald Trump wilde opzetten om mensen te compenseren die zich benadeeld voelen door justitie, komt er niet. Waarnemend minister van Justitie Todd Blanche heeft dat schriftelijk toegezegd aan het congres. Trump kwam tot dat fonds als onderdeel van een schikking in een zaak tegen de Belastingdienst over het uitlekken van zijn belastingaangifte. Een rechter legde de invoering van het fonds in juni stil, na waarschuwingen dat het vooral gebruikt zou worden door medestanders van Trump. De stap wordt gezien als belangrijke opmaat naar Blanche's mogelijke volledige aanstelling als minister van Justitie.
20: Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en 2 personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen.
21: Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor een half gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop. De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index, die de bedrijvigheid meet, nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden. Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen. De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers, nadat president Trump afgelopen weekend besloot af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte echter de olieprijzen, waardoor Shell 1,5% zakte. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1097,54 punten. PostNL steeg 8% na goed ontvangen resultaten, terwijl Air France KLM profiteerde van de lagere brandstofprijzen met een winst van 5%. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het internationale volume zakte met bijna 15%, vooral door strengere Europese regels voor pakketjes van buiten de EU. Sinds 1 juli betalen klanten €3 invoerrechten voor zendingen van buiten de EU. De omzet van de pakkettak liep terug, maar de totale opbrengsten bleven stabiel op zo'n €1,6 miljard. PostNL kondigde €75 miljoen aan nieuwe kostenbesparingen aan. ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank neemt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van €875 miljoen. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC blijft bestaan en voor klanten verandert voorlopig niets. NIBC telt ongeveer 600 voltijdbanen, waarvan zo'n 550 in Nederland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie.
2: Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten. Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die open stond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot. Tadej Pogacar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt. Als de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven. Pogacar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de vijfde keer de Tour de France en pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst half tot zwaar bewolkt, maar van het zuiden uit klaart het op. Het blijft droog met een matige wind uit het oosten. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In grote delen van het land een hittekracht 8. De wind is in het noorden matig uit het oosten, in het zuiden zwak. Later op de middag steekt er aan de westkust een matige zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. Voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Op de Dam in Amsterdam moeten twee mannen voor de rechter verschijnen die verdacht worden van het bekladden van het Nationaal Monument. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool worden verdacht van vernieling. Zondag vroeg in de ochtend werd het monument beklad met gele en blauwe graffiti, met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De politie reed toevallig langs en hield de man uit Hoofddorp direct aan. Later werd de Pool opgepakt terwijl hij met lippenstift op de achterkant van het monument schreef. De rechtszaak is op 17 november.
6: Sinds vanochtend 7:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat.
7: Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie, waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade.
8: Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken.
9: De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
10: In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: De Libanese president Youssef Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijke voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid. Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen verdronken toen afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Volgens Spanje zijn inmiddels vrijwel alle mensen die binnenkwamen ook weer vertrokken. Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag. Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken. Het fonds dat president Donald Trump wilde opzetten om mensen te compenseren die zich benadeeld voelen door justitie, komt er niet. Waarnemend minister van Justitie Todd Blanche heeft dat schriftelijk toegezegd aan het congres. Trump kwam tot dat fonds als onderdeel van een schikking in een zaak tegen de Belastingdienst over het uitlekken van zijn belastingaangifte. Een rechter legde de invoering van het fonds in juni stil, na waarschuwingen dat het vooral gebruikt zou worden door medestanders van Trump. De stap wordt gezien als belangrijke opmaat naar Blanche's mogelijke volledige aanstelling als minister van Justitie. Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en twee personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen. Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index die de bedrijvigheid meet nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden. Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop. Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. Twee op de drie aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen.
11: De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers, nadat president Trump afgelopen weekend besloot af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte echter de olieprijzen, waardoor Shell 1,5% zakte. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1097,54 punten. PostNL steeg 8% na goed ontvangen resultaten, terwijl Air France KLM profiteerde van de lagere brandstofprijzen met een winst van 5%.
28: PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het internationale volume zakte met bijna 15%, vooral door strengere Europese regels voor pakketjes van buiten de EU. Sinds 1 juli betalen klanten €3 invoerrechten voor zendingen van buiten de EU. De omzet van de pakkettak liep terug, maar de totale opbrengsten bleven stabiel op zo'n €1,6 miljard. PostNL kondigde €75 miljoen aan nieuwe kostenbesparingen aan.
12: ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank neemt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van €875 miljoen. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC blijft bestaan en voor klanten verandert voorlopig niets. NIBC telt ongeveer 600 voltijdbanen, waarvan zo'n 550 in Nederland.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK.
15: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten.
17: Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam.
0: Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot.
1: Tadej Pogacar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt. Als de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven. Pogacar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de vijfde keer de Tour de France en pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia. De Voetbalbond van Wales trekt als eerste bond zijn steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond neemt dit besluit vanwege het mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens de Welsche Voetbalbond heeft Infantino het vertrouwen verloren om aan het hoofd te blijven staan van het wereldvoetbal. De bond wijst op tekortkomingen op het gebied van goed bestuur, procedures, leiderschap, waarde, stakeholderbeheer, communicatie en gezond verstand. Wales vindt dat Infantino de belangen van het voetbal niet voorop stelt.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst half tot zwaar bewolkt, maar van het zuiden uit klaart het op. Het blijft droog met een matige wind uit het oosten. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In grote delen van het land een hittekracht 8. De wind is in het noorden matig uit het oosten, in het zuiden zwak. Later op de middag steekt er aan de westkust een matige zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. Voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam moeten twee mannen voor de rechter verschijnen die verdacht worden van het bekladden van het Nationaal Monument. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool worden verdacht van vernieling. Zondag vroeg in de ochtend werd het monument beklad met gele en blauwe graffiti, met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De politie reed toevallig langs en hield de man uit Hoofddorp direct aan. Later werd de Pool opgepakt terwijl hij met lippenstift op de achterkant van het monument schreef. De rechtszaak is op 17 november.
21: Sinds vanochtend 7:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat.
28: Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade.
3: Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken.
4: De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
5: In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden op de Arnhemse weg in Apeldoorn. Daarna ontstond brand in een appartement die snel door de brandweer kon worden geblust. Een bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: De Libanese president Youssef Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijken voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid.
3: Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen verdronken toen afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Volgens Spanje zijn inmiddels vrijwel alle mensen die binnenkwamen ook weer vertrokken. Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag.
4: Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken.
28: Het fonds dat president Donald Trump wilde opzetten om mensen te compenseren die zich benadeeld voelen door justitie, komt er niet. Waarnemend minister van Justitie Todd Blanche heeft dat schriftelijk toegezegd aan het congres. Trump kwam tot dat fonds als onderdeel van een schikking in een zaak tegen de Belastingdienst over het uitlekken van zijn belastingaangifte. Een rechter legde de invoering van het fonds in juni stil, na waarschuwingen dat het vooral gebruikt zou worden door medestanders van Trump. De stap wordt gezien als belangrijke opmaat naar Blanche's mogelijke volledige aanstelling als minister van Justitie.
8: Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en twee personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen.
9: Het Cubaanse elektriciteitsnet is zondag laat volledig ingestort, meldt het Staatsbedrijf voor Elektriciteitsvoorziening. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele stroomvoorziening, die verslechterde nadat de VS in januari een olieblokkade afkondigde. De overheid legt daarom langdurige stroomonderbrekingen op om brandstof te besparen. In delen van Havana zitten bewoners soms meer dan een etmaal zonder stroom. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden op tot ruim 70 uur.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index die de bedrijvigheid meet nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden.
22: Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor een 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop.
23: Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen.
24: De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers, nadat president Trump afgelopen weekend besloot af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte echter de olieprijzen, waardoor Shell 1,5% zakte. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1097,54 punten. PostNL steeg 8% na goed ontvangen resultaten, terwijl Air France KLM profiteerde van de lagere brandstofprijzen met een winst van 5%.
26: PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het internationale volume zakte met bijna 15%, vooral door strengere Europese regels voor pakketjes van buiten de EU. Sinds 1 juli betalen klanten €3 invoerrechten voor zendingen van buiten de EU.
28: De omzet van de pakkettak liep terug. Maar de totale opbrengsten bleven stabiel op zo'n 1,6 miljard euro. PostNL kondigde 75 miljoen euro aan nieuwe kostenbesparingen aan.
0: ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond. De grootbank neemt NIBC over van Blackstone voor een geschatte transactiewaarde van 875 miljoen euro. Met deze stap vergroot ABN AMRO zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC blijft bestaan en voor klanten verandert voorlopig niets. NIBC telt ongeveer

0: Sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten. Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot. Tadej Pogacar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt. Als de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven. Pogacar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de vijfde keer de Tour de France en pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia. De Voetbalbond van Wales trekt als eerste bond zijn steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond neemt dit besluit vanwege het mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens de Welsche Voetbalbond heeft Infantino het vertrouwen verloren om aan het hoofd te blijven staan van het wereldvoetbal. De bond wijst op tekortkomingen op het gebied van goed bestuur, procedures, leiderschap, waarde, stakeholderbeheer, communicatie en gezond verstand. Wales vindt dat Infantino de belangen van het voetbal niet voorop stelt. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst half tot zwaar bewolkt, maar vanuit het zuiden klaart het op. Het blijft droog met een matige oostenwind. Vanmiddag schijnt op veel plekken de zon en wordt het zeer warm. Tussen de 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. In grote delen van het land geldt hittekracht 8. Let op, er is code geel afgegeven vanwege de hitte. Aan de westkust steekt later een matige zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm, boven de 25 graden landinwaarts. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een enkele bui vallen. Morgen opnieuw warm met kans op onweersbuien, vooral in het oosten.

0: was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De watersport en pleziervaart in een deel van Nederland hebben last van de aanhoudende droogte. Sommige boten in het Gelderse rivierengebied, onder meer bij Culemborg, kunnen de jachthaven niet meer uit door de lage waterstand en het afgesloten Twentekanaal. Met name rond de Lek in Gelderland varen minder motor- en zeilboten. De situatie zorgt ook voor minder toerisme en gasten voor de horeca. In de rest van het land speelt dit probleem niet, omdat de meeste jachthavens goed zijn voorbereid en hebben gebaggerd. Op de Dam in Amsterdam moeten twee mannen voor de rechter verschijnen die verdacht worden van het bekladden van het Nationaal Monument. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool worden verdacht van vernieling. Zondag vroeg in de ochtend werd het monument beklad met gele en blauwe graffiti, met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De politie reed toevallig langs en hield de man uit Hoofddorp direct aan. Later werd de Pool opgepakt terwijl hij met lippenstift op de achterkant van het monument schreef. De rechtszaak is op 17 november. Sinds vanochtend 7:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat. Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade. Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken. De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1.444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten. De Libanese president Joseph Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijke voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid. Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen verdronken toen afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Volgens Spanje zijn inmiddels vrijwel alle mensen die binnenkwamen ook weer vertrokken. Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag. Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken. Het fonds dat president Donald Trump wilde opzetten om mensen te compenseren die zich benadeeld voelen door justitie, komt er niet. Waarnemend minister van Justitie Todd Blanche heeft dat schriftelijk toegezegd aan het congres. Trump kwam tot dat fonds als onderdeel van een schikking in een zaak tegen de Belastingdienst over het uitlekken van zijn belastingaangifte. Een rechter legde de invoering van het fonds in juni stil, na waarschuwingen dat het vooral gebruikt zou worden door medestanders van Trump. De stap wordt gezien als belangrijke opmaat naar Blanche's mogelijke volledige aanstelling als minister van Justitie. Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en 2 personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Voor bedrijven die goederen over water laten vervoeren, zijn de gevolgen van de droogte in Nederland inmiddels goed voelbaar. Dat stelt belangenorganisatie Evo-Venedex. Door de lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden er beperkingen op een aantal vaarwegen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. Dit leidt tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning. Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker, gebruiksvriendelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de autoriteit Consumentenmarkt. Bol verbetert de snelheid van de communicatie en klachtenafhandeling aan zakelijke verkopers en maakt het makkelijker om een melding van illegale inhoud te maken. Ook worden de contactmogelijkheden naast de chatbot beter vindbaar en past Bol de prijsweergave aan. Hierdoor kunnen consumenten een beter geïnformeerde aankoopkeuze maken.
3: De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index, die de bedrijvigheid meet, nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden.
4: Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop.
5: Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen.
6: De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers, nadat president Trump afgelopen weekend besloot af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte echter de olieprijzen, waardoor Shell 1,5% zakte. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1097,54 punten. PostNL steeg 8% na goed ontvangen resultaten, terwijl Air France KLM profiteerde van de lagere brandstofprijzen met een winst van 5%.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK.
9: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen.
8: Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten. Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot. Tadej Pogacar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt. Als de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven. Pogacar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de vijfde keer de Tour de France en pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia. De Voetbalbond van Wales trekt als eerste bond zijn steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond neemt dit besluit vanwege het mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Wales spreekt van tekortkomingen op het gebied van goed bestuur, procedures en leiderschap. Infantino is sinds 2016 voorzitter en maakte in april bekend dat hij voor een nieuwe termijn gaat. De verkiezing staat in maart 2027 tijdens het FIFA-congres in het Marokkaanse Rabat op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst half tot zwaar bewolkt, maar vanuit het zuiden klaart het op. Het blijft droog met een matige oostenwind. Vanmiddag schijnt op veel plekken de zon en wordt het zeer warm. Tussen de 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. In grote delen van het land geldt hittekracht 8. Let op, er is code geel afgegeven vanwege de hitte. Aan de westkust steekt later een matige zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm, boven de 25 graden landinwaarts. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een enkele bui vallen. Morgen opnieuw warm met kans op onweersbuien, vooral in het oosten.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De watersport en pleziervaart in een deel van Nederland hebben last van de aanhoudende droogte. Sommige boten in het Gelderse rivierengebied, onder meer bij Culemborg, kunnen de jachthaven niet meer uit door de lage waterstand en het afgesloten Twentekanaal. Met name rond de Lek in Gelderland varen minder motor- en zeilboten. De situatie zorgt ook voor minder toerisme en gasten voor de horeca. In de rest van het land speelt dit probleem niet, omdat de meeste jachthavens goed zijn voorbereid en hebben gebaggerd.
14: Op de Dam in Amsterdam moeten twee mannen voor de rechter verschijnen die verdacht worden van het bekladden van het Nationaal Monument. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool worden verdacht van vernieling. Zondag vroeg in de ochtend werd het monument beklad met gele en blauwe graffiti, met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De politie reed toevallig langs en hield de man uit Hoofddorp direct aan. Later werd de Pool opgepakt terwijl hij met lippenstift op de achterkant van het monument schreef. De rechtszaak is op 17 november.
15: Sinds vanochtend 6:45 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat.
16: Het Erasmus MC in Rotterdam voert vanaf maandag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uit om doofheid door antibiotica gebruik te voorkomen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks worden ruim 4000 kinderen te vroeg geboren en opgenomen op een IC, waar ze bijna allemaal standaard het antibioticum gentamicine krijgen. Naar schatting heeft 1 op de 330 baby's een genetische mutatie waardoor het antibioticum zich bindt aan cellen in het binnenoor, die daardoor kapot gaan met doofheid tot gevolg. Met een eenvoudige DNA-test van wangslijm kan die mutatie worden opgespoord. Baby's met de mutatie krijgen dan een ander antibioticum dat geen risico geeft op gehoorschade.
17: Huisartsen leggen nog maar half zoveel huisbezoeken af als 15 jaar geleden, blijkt uit berekeningen van nu.nl. In 2011 kwamen huisartsen nog ruim 207 keer per 1000 ingeschreven patiënten langs. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk, met 70%. Huisarts David Schaap noemt visites een voorrecht van het vak, maar zegt dat het onhoudbaar is geworden om ze ruimhartig in te plannen. Nederlanders worden ouder en daardoor gemiddeld zieker, terwijl er nauwelijks tijd is voor huisbezoeken.
18: De smokkel van drugs via pakketdiensten neemt sterk toe, terwijl de grote zeehavens juist een daling zien, meldt de Telegraaf. In de eerste helft van 2026 onderschepte douane en politie 2.184 kilo marihuana in 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2025 samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. De smokkel wijkt uit naar luchtvracht en poststromen, onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Het Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten.
21: De Libanese president Joseph Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijke voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid.
22: Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen verdronken toen afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Volgens Spanje zijn inmiddels vrijwel alle mensen die binnenkwamen ook weer vertrokken.
0: Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag.
2: Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken.
3: Het fonds dat president Donald Trump wilde opzetten om mensen te compenseren die zich benadeeld voelen door justitie, komt er niet. Waarnemend minister van Justitie Todd Blanche heeft dat schriftelijk toegezegd aan het congres. Trump kwam tot dat fonds als onderdeel van een schikking in een zaak tegen de Belastingdienst over het uitlekken van zijn belastingaangifte. Een rechter legde de invoering van het fonds in juni stil, na waarschuwingen dat het vooral gebruikt zou worden door medestanders van Trump. De stap wordt gezien als belangrijke opmaat naar Blanche's mogelijke volledige aanstelling als minister van Justitie.
23: Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en twee personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: Voor bedrijven die goederen over water laten vervoeren, zijn de gevolgen van de droogte in Nederland inmiddels goed voelbaar. Dat stelt belangenorganisatie Evo Venedex. Door de lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden er beperkingen op een aantal vaarwegen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. Dit leidt tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning.
28: Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker, gebruiksvriendelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de autoriteit Consumentenmarkt. Bol verbetert de snelheid van de communicatie en klachtenafhandeling aan zakelijke verkopers en maakt het makkelijker om een melding van illegale inhoud te maken. Ook worden de contactmogelijkheden naast de chatbot beter vindbaar en past Bol de prijsweergave aan. Hierdoor kunnen consumenten een beter geïnformeerde aankoopkeuze maken.
29: De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index die de bedrijvigheid meet nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden.
30: Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop.
31: Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen,
4: 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen.
5: De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers, nadat president Trump afgelopen weekend besloot af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte echter de olieprijzen, waardoor Shell 1,5% zakte. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1097,54 punten. PostNL steeg 8% na goed ontvangen resultaten, terwijl Air France KLM profiteerde van de lagere brandstofprijzen met een winst van 5%.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat Jeremy Frimpong snel weer beschikbaar is. De Oranje International verliet tijdens de tweede helft van het oefenduel met Leeds United in Chicago op eigen verzoek het veld. Iraola denkt niet dat er sprake is van een blessure, maar van overbelasting. Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 2-4. Rian Gravenberg, Florian Wirtz en Alexander Isak maakten hun eerste minuten na het WK.
8: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava, begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha.
9: Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten.
10: Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot.
11: Tadej Pogacar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt. Als de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven. Pogacar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de 5e keer de Tour de France en pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia.
1: De Voetbalbond van Wales trekt als eerste bond zijn steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond neemt dit besluit vanwege het mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Wales spreekt van tekortkomingen op het gebied van goed bestuur, procedures en leiderschap. Infantino is sinds 2016 voorzitter en maakte in april bekend dat hij voor een nieuwe termijn gaat. De verkiezing staat in maart 2027 tijdens het FIFA-congres in het Marokkaanse Rabat op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zeer warm, met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het oosten, maar aan de westkust steekt later een zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Let op, er geldt code geel vanwege de hitte. Vanavond is vooral in het zuidoosten kans op een bui of onweer, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. Morgen opnieuw een warme dag met vooral in het oosten kans op onweer. In het westen koelt het later af naar 23 graden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Noordtunnel in de A15 tussen Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht is voor onbepaalde tijd gesloten door een storing. Meerdere systemen in de tunnel zijn uitgevallen, waaronder het cameratoezicht. Monteurs zijn ter plaatse, maar het is nog onduidelijk hoe lang de reparatie gaat duren. Verkeer wordt omgeleid via de brug over de Noord, waar de N915 overheen gaat. Rond het middaguur stonden er in beide richtingen files van in totaal bijna 15 kilometer. Ongeveer 40 demonstranten blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel in Brabant. Ze herdenken de Amerikaanse atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki, precies 81 jaar geleden, en protesteren tegen oorlog in de wereld. De demonstranten uit het hele land willen 81 minuten in stilte voor de poort blijven zitten. Ze verzamelden om 11 uur bij een kerk in Volkel en liepen in stilte naar het vliegveld. Om 12 uur, na het luchtalarm, begon het protest. Op de basis zijn F-35's gestationeerd die kernwapens kunnen dragen. En daar liggen vermoedelijk Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Het Erasmus MC in Rotterdam gaat vanaf maandag bij te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uitvoeren om doofheid door antibiotica te voorkomen. De test moet uitwijzen welke kinderen een genetische mutatie hebben waardoor ze gehoorschade kunnen ontwikkelen door het medicijn gentamicine. 1 op de 3 tot 400 kinderen heeft die mutatie en kan blijven doof worden na toediening van gentamicine. Direct na de geboorte wordt wangslijm afgenomen en de uitslag volgt binnen een uur. Artsen weten dan snel of ze een alternatief middel moeten geven. De watersport en pleziervaart in een deel van Nederland hebben last van de aanhoudende droogte. Sommige boten in het Gelderse rivierengebied, onder meer bij Culemborg, kunnen de jachthaven niet meer uit door de lage waterstand en het afgesloten Twentekanaal. Met name rond de Lek in Gelderland varen minder motor- en zeilboten. De situatie zorgt ook voor minder toerisme en gasten voor de horeca. In de rest van het land speelt dit probleem niet, omdat de meeste jachthavens goed zijn voorbereid en hebben gebaggerd. Op de Dam in Amsterdam moeten twee mannen voor de rechter verschijnen die verdacht worden van het bekladden van het Nationaal Monument. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool worden verdacht van vernieling. Zondag vroeg in de ochtend werd het monument beklad met gele en blauwe graffiti, met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up.
0: De politie reed toevallig langs en hield de man uit Hoofddorp direct aan. Later werd de Pool opgepakt terwijl hij met lippenstift op de achterkant van het monument schreef. De rechtszaak is op 17 november.
2: Sinds vanochtend 7:15 rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar geen treinen door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda die een bovenleiding kapot heeft getrokken. In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen. De treindienst is weer volledig hervat.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Het Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten.
20: De Libanese president Joseph Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijken voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid.
21: Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen verdronken toen afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Volgens Spanje zijn inmiddels vrijwel alle mensen die binnenkwamen ook weer vertrokken. Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag.
22: Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken.
23: Het fonds dat president Donald Trump wilde opzetten om mensen te compenseren die zich benadeeld voelen door justitie, komt er niet. Waarnemend minister van Justitie Todd Blanche heeft dat schriftelijk toegezegd aan het congres. Trump kwam tot dat fonds als onderdeel van een schikking in een zaak tegen de Belastingdienst over het uitlekken van zijn belastingaangifte. Een rechter legde de invoering van het fonds in juni stil, na waarschuwingen dat het vooral gebruikt zou worden door medestanders van Trump. De stap wordt gezien als belangrijke opmaat naar Blanche's mogelijke volledige aanstelling als minister van Justitie.
24: Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit en 2 personen raakten gewond. Wildberries heeft al ongeveer 20 aanvallen op magazijnen gemeld. Oekraïne valt de distributiecentra aan omdat het bedrijf ook de Russische krijgsmacht zou helpen bij de levering van militaire middelen.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De gevolgen van de droogte in Nederland zijn inmiddels goed voelbaar voor bedrijven die goederen over water laten vervoeren. Dat stelt Evo Venedex, de belangenorganisatie voor meer dan 10.000 bedrijven in handel en logistiek. Door de lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden er beperkingen op een aantal vaarwegen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. De bouw, chemie- en voedselsector en containerlogistiek hebben hier last van, met hogere transportkosten en soms verminderde of stilgelegde productie.
7: Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de Autoriteit Consumentenmarkt na onderzoek naar het platform. Bol verbetert onder meer de communicatie met zakelijke verkopers, maakt contactmogelijkheden voor consumenten beter vindbaar en past de prijsweergave aan. Ook zorgt Bol voor eerlijkere concurrentie tussen verkopers door verbeteringen in de manier waarop aanbod prominent wordt getoond. Het onderzoek van de toezichthouder naar Bol is nog niet beëindigd.
8: De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index, die de bedrijvigheid meet, nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden.
25: Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop.
26: Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen.
27: De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers, nadat president Trump afgelopen weekend besloot af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte echter de olieprijzen, waardoor Shell 1,5% zakte. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1097,54 punten. PostNL steeg 8% na goed ontvangen resultaten, terwijl Air France KLM profiteerde van de lagere brandstofprijzen met een winst van 5%.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben in Rio de Janeiro voor het eerst sinds 2023 een elite 16 toernooi gewonnen. De nummers 6 van de wereldranglijst versloegen in de finale titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva uit Brazilië met 21-16, 21-16. Het is de derde medaille op rij voor Stam en Schoon in een elite 16 toernooi. Eind mei pakten ze zilver in het Tsjechische Ostrava. Begin juli volgde brons in het Zwitserse Kustaat. De laatste keer dat ze een elite 16 toernooi wonnen was in februari 2023 in Doha. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten. Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot. Tadej Pogacar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt. Als de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven. Pogacar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de vijfde keer de Tour de France en pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia. De voetbalbond van Wales trekt als eerste bond zijn steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond verloor het vertrouwen in Infantino vanwege het mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Wales spreekt van tekortkomingen op het gebied van goed bestuur, leiderschap en communicatie. Infantino is sinds 2016 voorzitter en de verkiezing staat in maart 2027 op het programma tijdens het FIFA-congres in Rabat. De UEFA of een andere oppositiegroep kan ook aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 bonden. NEC speelt in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Dat heeft de loting van de UEFA maandag uitgewezen. De Nijmegenaren moeten daarvoor eerst in de derde voorronde het Griekse Olympiakos verslaan. NEC speelt dinsdag eerst uit tegen Olympiakos. De return is op 11 augustus in Nijmegen. Bij uitschakeling stroomt NEC door naar de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt volop de zon en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen de 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. Er geldt code geel voor extreme hitte in het hele land. Aan de westkust steekt een matige zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond kan er in het zuidoosten een onweersbui vallen, mogelijk met flinke windstoten.
0: Het blijft nog lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. Vannacht is er in het midden en oosten kans op een enkele bui. De temperatuur zakt naar zo'n 19 graden, maar in de steden blijft het boven de 20. Morgen opnieuw zon, met vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt opnieuw warm met temperaturen tussen de 28 en 33 graden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is

0: handen van de medewerker van het Goudwieselkantoor in Beverwijk, die op 22 april werd doodgestoken tijdens een overval. S. zei maandag in de rechtbank in Haarlem dat hij er heel veel spijt van heeft. Hij wordt verdacht van een strafvermeerderende vorm van doodslag, maar zijn advocaat spreekt van een paniekreactie. S. wordt de komende maanden onderzocht door een psycholoog en een psychiater. De volgende inleidende zitting is op 26 oktober. Het Erasmus MC in Rotterdam gaat vanaf maandag bij te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uitvoeren om doofheid door antibiotica te voorkomen. De test moet uitwijzen welke kinderen een genetische mutatie hebben waardoor ze gehoorschade kunnen ontwikkelen door het medicijn gentamicine. 1 op de 3 tot 400 kinderen heeft de mutatie en kan blijvende doofheid ontwikkelen nadat ze gentamicine hebben gekregen. Direct na de geboorte wordt wangslijm afgenomen en de uitslag van de test moet binnen een uur volgen, zodat artsen snel weten of ze een alternatief middel moeten geven. De genetische mutatie wordt doorgegeven via de moeder. Daarom worden families ook op de hoogte gesteld als blijkt dat een baby de gevoeligheid voor gentamicine heeft. Ongeveer 40 demonstranten blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel in Brabant. Ze herdenken de Amerikaanse atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki, precies 81 jaar geleden, en protesteren tegen oorlog in de wereld. De demonstranten uit het hele land willen 81 minuten in stilte voor de poort blijven zitten. Ze verzamelden om 11 uur bij een kerk in Volkel en liepen in stilte naar het vliegveld. Om 12 uur, na het luchtalarm, begon het protest. Op de basis zijn F-35's gestationeerd die kernwapens kunnen dragen. En daar liggen vermoedelijk Amerikaanse kernwapens opgeslagen. De Noordtunnel in de A15 tussen Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht is voor onbepaalde tijd gesloten door een storing. Meerdere systemen in de tunnel zijn uitgevallen, waaronder het cameratoezicht. Monteurs zijn ter plaatse, maar het is nog onduidelijk hoe lang de reparatie gaat duren. Verkeer wordt omgeleid via de brug over de Noord, waar de N915 overheen gaat. Rond het middaguur stonden er in beide richtingen files van in totaal bijna 15 kilometer. De watersport en pleziervaart in een deel van Nederland hebben last van de aanhoudende droogte. Sommige boten in het Gelderse rivierengebied, onder meer bij Culemborg, kunnen de jachthaven niet meer uit door de lage waterstand en het afgesloten Twentekanaal. Met name rond de Lek in Gelderland varen minder motor- en zeilboten. De situatie zorgt ook voor minder toerisme en gasten voor de horeca. In de rest van het land speelt dit probleem niet, omdat de meeste jachthavens goed zijn voorbereid en hebben gebaggerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense oud-minister van Defensie, Rustem Umerov, wordt de nieuwe leider van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Dat heeft president Volodymyr Zelensky bekendgemaakt. Umerov is nu nog raadssecretaris van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad. Hij wordt opgevolgd door minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klimenko. Zelensky schudde zijn kabinet onlangs flink op, onder meer door premier Julia Sviridenko te vervangen door naftogasbaas Serhii Koretsky. De Britse parlementaire waakhond onderzoekt Richard Tice, de rechterhand van rechtsradicaal politicus Nigel Farage. Tice is plaatsvervangend leider van Reform UK en heeft mogelijk nagelaten zijn belangen te melden. Volgens Tice volgt het onderzoek op een klacht van een groep die hij niet bij naam noemt over zijn Israëlische belangen voor aanvang van een debat over de invloed van Israël in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week opende de politie ook al een onderzoek naar donaties die Reform UK ontving van een bedrijf dat gecontroleerd werd door Tice. Eerder opende de waakhond een onderzoek naar Farage zelf, omdat hij een donatie van £5 miljoen niet had aangegeven.

0: Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten. De Libanese president Joseph Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijken voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid. Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen verdronken toen afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Volgens Spanje zijn inmiddels vrijwel alle mensen die binnenkwamen ook weer vertrokken. Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag. Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen. De gevolgen van de droogte in Nederland zijn inmiddels goed voelbaar voor bedrijven die goederen over water laten vervoeren. Dat stelt EvoVenedex, de belangenorganisatie voor meer dan 10.000 bedrijven in handel en logistiek. Door de lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden er beperkingen op een aantal vaarwegen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. De bouw, chemie- en voedselsector en containerlogistiek hebben hier last van, met hogere transportkosten en soms verminderde of stilgelegde productie. Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de autoriteit Consumentenmarkt na onderzoek naar het platform. Bol verbetert onder meer de communicatie met zakelijke verkopers, maakt contactmogelijkheden voor consumenten beter vindbaar en past de prijsweergave aan. Ook zorgt Bol voor eerlijkere concurrentie tussen verkopers door verbeteringen in de manier waarop aanbod prominent wordt getoond. Het onderzoek van de toezichthouder naar Bol is nog niet beëindigd. De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index die de bedrijvigheid meet nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden. Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop. Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten. Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot. Tadej Pogacar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt. Als de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven. Pogacar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de 5e keer de Tour de France en pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia. De Voetbalbond van Wales trekt als eerste bond zijn steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond verloor het vertrouwen in Infantino vanwege het mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Wales spreekt van tekortkomingen op het gebied van goed bestuur, leiderschap en communicatie. Infantino is sinds 2016 voorzitter en de verkiezing staat in maart 2027 op het programma tijdens het FIFA-congres in Rabat.
2: De UEFA of een andere oppositiegroep kan ook aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 bonden.
3: NEC speelt in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø/Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Dat heeft de loting van de UEFA maandag uitgewezen. De Nijmegenaren moeten daarvoor eerst in de derde voorronde het Griekse Olympiakos verslaan. NEC speelt dinsdag eerst uit tegen Olympiakos. De return is op 11 augustus in Nijmegen. Bij uitschakeling stroomt NEC door naar de Europa League.
4: De UEFA dreigt FIFA-voorzitter Gianni Infantino met juridische stappen vanwege zijn inmiddels mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. In een brief roept de UEFA Infantino op om geen documenten over het voorstel te vernietigen. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen, waaronder het WK en het WK voor clubteams. Die organisatie zou openstaan voor particuliere investeringen die volgens Infantino 4,2 miljard dollar zouden kunnen opleveren. De FIFA heeft het plan inmiddels geschrapt nadat de UEFA dreigde alle FIFA-competities te boycotten.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt volop de zon en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen de 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. Er geldt code geel voor extreme hitte in het hele land. Aan de westkust steekt een matige zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond kan er in het zuidoosten een onweersbui vallen, mogelijk met flinke windstoten. Het blijft nog lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. Vannacht is er in het midden en oosten kans op een enkele bui. De temperatuur zakt naar zo'n 19 graden, maar in de steden blijft het boven de 20. Morgen opnieuw zon, met vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt opnieuw warm met temperaturen tussen de 28 en 33 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering geen peilregulerende functie meer heeft. Het complex bij Amerongen, zo'n 30 kilometer verderop in de rivier, neemt die functie nu over. Het is voor het eerst dat de vizierschuiven in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage rivierafvoer. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland en verdeelt normaal gesproken het water dat via de Rijn het land binnenkomt. De 20-jarige Jaden S. uit Beverwijk heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van de medewerker van het Goudwieselkantoor in Beverwijk, die op 22 april werd doodgestoken tijdens een overval. S. zei maandag in de rechtbank in Haarlem dat hij er heel veel spijt van heeft. Hij wordt verdacht van een strafvermeerderende vorm van doodslag, maar zijn advocaat spreekt van een paniekreactie. S. wordt de komende maanden onderzocht door een psycholoog en een psychiater. De volgende inleidende zitting is op 26 oktober. Het Erasmus MC in Rotterdam gaat vanaf maandag bij te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uitvoeren om doofheid door antibiotica te voorkomen. De test moet uitwijzen welke kinderen een genetische mutatie hebben waardoor ze gehoorschade kunnen ontwikkelen door het medicijn gentamicine. 1 op de 3 tot 400 kinderen heeft de mutatie en kan blijvende doofheid ontwikkelen nadat ze gentamicine hebben gekregen. Direct na de geboorte wordt wangslijm afgenomen en de uitslag van de test moet binnen een uur volgen, zodat artsen snel weten of ze een alternatief middel moeten geven. De genetische mutatie wordt doorgegeven via de moeder. Daarom worden families ook op de hoogte gesteld als blijkt dat een baby de gevoeligheid voor gentamicine heeft. Ongeveer 40 demonstranten blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel in Brabant. Ze herdenken de Amerikaanse atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki, precies 81 jaar geleden, en protesteren tegen oorlog in de wereld. De demonstranten uit het hele land willen 81 minuten in stilte voor de poort blijven zitten. Ze verzamelden om 11 uur bij een kerk in Volkel en liepen in stilte naar het vliegveld. Om 12 uur, na het luchtalarm, begon het protest. Op de basis zijn F-35's gestationeerd die kernwapens kunnen dragen. En daar liggen vermoedelijk Amerikaanse kernwapens opgeslagen.
10: De Noordtunnel in de A15 tussen Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht is voor onbepaalde tijd gesloten door een storing. Meerdere systemen in de tunnel zijn uitgevallen, waaronder het cameratoezicht. Monteurs zijn ter plaatse, maar het is nog onduidelijk hoe lang de reparatie gaat duren. Verkeer wordt omgeleid via de brug over de Noord, waar de N915 overheen gaat. Rond het middaguur stonden er in beide richtingen files van in totaal bijna 15 kilometer.
0: De watersport en pleziervaart in een deel van Nederland hebben last van de aanhoudende droogte. Sommige boten in het Gelderse rivierengebied, onder meer bij Culemborg, kunnen de jachthaven niet meer uit door de lage waterstand en het afgesloten Twentekanaal. Met name rond de Lek in Gelderland varen minder motor- en zeilboten. De situatie zorgt ook voor minder toerisme en gasten voor de horeca. In de rest van het land speelt dit probleem niet, omdat de meeste jachthavens goed zijn voorbereid en hebben gebaggerd.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense oud-minister van Defensie, Rustem Umerov, wordt de nieuwe leider van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Dat heeft president Volodymyr Zelensky bekendgemaakt. Umerov is nu nog raadssecretaris van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad. Hij wordt opgevolgd door minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klimenko. Zelensky schudde zijn kabinet onlangs flink op, onder meer door premier Yulia Sviridenko te vervangen door Naftogazbaas Serhii Koretsky.
0: De Britse parlementaire waakhond onderzoekt Richard Tice, de rechterhand van rechtsradicaal politicus Nigel Farage. Tice is plaatsvervangend leider van Reform UK en heeft mogelijk nagelaten zijn belangen te melden. Volgens Tice volgt het onderzoek op een klacht van een groep die hij niet bij naam noemt over zijn Israëlische belangen voor aanvang van een debat over de invloed van Israël in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week opende de politie ook al een onderzoek naar donaties die Reform UK ontving van een bedrijf dat gecontroleerd werd door Thijs. Eerder opende de waakhond een onderzoek naar Farage zelf, omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet had aangegeven.
7: Het Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten.
0: De Libanese president Joseph Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijken voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid.
11: Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen verdronken toen afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Volgens Spanje zijn inmiddels vrijwel alle mensen die binnenkwamen ook weer vertrokken. Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag. Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen. De gevolgen van de droogte in Nederland zijn inmiddels goed voelbaar voor bedrijven die goederen over water laten vervoeren. Dat stelt Evo Venedex, de belangenorganisatie voor meer dan 10.000 bedrijven in handel en logistiek. Door de lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden er beperkingen op een aantal vaarwegen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. De bouw, chemie- en voedselsector en containerlogistiek hebben hier last van, met hogere transportkosten en soms verminderde of stilgelegde productie. Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt na onderzoek naar het platform. Bol verbetert onder meer de communicatie met zakelijke verkopers, maakt contactmogelijkheden voor consumenten beter vindbaar en past de prijsweergave aan. Ook zorgt Bol voor eerlijkere concurrentie tussen verkopers door verbeteringen in de manier waarop aanbod prominent wordt getoond. Het onderzoek van de toezichthouder naar Bol is nog niet beëindigd. De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index, die de bedrijvigheid meet, nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden. Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren.
13: offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop. Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten.
16: Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot.
17: Tadej Pogacar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt. Als de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven. Pogacar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de 5e keer de Tour de France en pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia.
18: De voetbalbond van Wales trekt als eerste bond zijn steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond verloor het vertrouwen in Infantino vanwege het mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Wales spreekt van tekortkomingen op het gebied van goed bestuur, leiderschap en communicatie. Infantino is sinds 2016 voorzitter en de verkiezing staat in maart 2027 op het programma tijdens het FIFA-congres in Rabat. De UEFA of een andere oppositiegroep kan ook aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 bonden.
19: NEC speelt in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Dat heeft de loting van de UEFA maandag uitgewezen. De Nijmegenaren moeten daarvoor eerst in de derde voorronde het Griekse Olympiakos verslaan. NEC speelt dinsdag eerst uit tegen Olympiakos. De return is op 11 augustus in Nijmegen. Bij uitschakeling stroomt NEC door naar de Europa League.
20: De UEFA dreigt FIFA-voorzitter Gianni Infantino met juridische stappen vanwege zijn inmiddels mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. In een brief roept de UEFA Infantino op om geen documenten over het voorstel te vernietigen.
1: De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen, waaronder het WK en het WK voor clubteams. Die organisatie zou openstaan voor particuliere investeringen die volgens Infantino $4,2 miljard zouden kunnen opleveren. De FIFA heeft het plan inmiddels geschrapt nadat de UEFA dreigde alle FIFA-competities te boycotten.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt volop de zon en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen de 26 graden aan zee en plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. In grote delen van het land geldt code geel vanwege de hitte. De wind waait matig uit het oosten, maar aan de westkust steekt er een zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een bui met mogelijk onweer en windstoten. Het blijft nog lang warm, in veel gebieden boven de 25 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt tijdelijk toe. Morgen schijnt de zon, maar vooral in het oosten is er kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw warm, met temperaturen tussen de 28 graden op de Wadden en 33 graden in het zuidoosten.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Noordtunnel in de A15 tussen Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht is voor onbepaalde tijd gesloten door een storing. Meerdere systemen zijn uitgevallen, waaronder het cameratoezicht. Monteurs zijn ter plaatse, maar het is nog niet duidelijk hoe lang de reparatie duurt. Het verkeer wordt omgeleid via andere snelwegen, omdat de naastgelegen brug over de Noord niet genoeg capaciteit heeft. Rond 1 uur 's middags stonden er aan beide kanten van de tunnel files van in totaal meer dan 8 kilometer. De rechtbank in Den Bosch heeft de 30-jarige Corné H. veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor de gijzeling van medewerkers in de penitentiaire inrichting in Vught. H. zat op de psychiatrische afdeling toen hij op 5 december vorig jaar twee mensen boeide en dreigde met schilmesjes. Hij zat in Vught na een eerdere veroordeling voor een gijzeling in een café in Ede in 2024, waarvoor hij 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging kreeg. Inmiddels verblijft hij in een tbs-kliniek. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij Driel helemaal open, omdat de waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex vrijwel gelijk is. Het complex heeft daardoor geen peilregulerende functie meer en die taak wordt nu overgenomen door de stuw bij Amerongen. Het is voor het eerst dat de vizierschuiven volledig worden opengezet vanwege de extreem lage rivierafvoer. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Waterschappen zorgen waar nodig voor aanvullende maatregelen om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen.
28: De 20-jarige Jaden S. uit Beverwijk heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van de medewerker van het goudwisselkantoor, die hij op 22 april doodstak tijdens een overval op een goudwisselkantoor aan de Breestraat in Beverwijk. S. zei maandag in de rechtbank in Haarlem dat hij er heel veel spijt van heeft. Zijn advocaat stelt dat er sprake was van een paniekreactie en dat S. berecht moet worden volgens het jeugdstrafrecht, omdat hij tijdens de overval 19 jaar was. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem echter volgens het volwassenenstrafrecht en ziet de steekpartij wel als doodslag om de overval te vergemakkelijken. De volgende zitting is op 26 oktober. Het Erasmus MC in Rotterdam gaat vanaf maandag bij te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uitvoeren om doofheid door antibiotica te voorkomen. De test moet uitwijzen welke kinderen een genetische mutatie hebben waardoor ze gehoorschade kunnen ontwikkelen door het medicijn gentamicine. 1 op de 3 tot 400 kinderen heeft de mutatie en kan blijvende doofheid ontwikkelen nadat ze gentamicine hebben gekregen. Direct na de geboorte wordt wangslijm afgenomen en de uitslag van de test moet binnen een uur volgen, zodat artsen snel weten of ze een alternatief middel moeten geven. De genetische mutatie wordt doorgegeven via de moeder. Daarom worden families ook op de hoogte gesteld als blijkt dat een baby de gevoeligheid voor gentamicine heeft.
2: Ongeveer 40 demonstranten blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel in Brabant. Ze herdenken de Amerikaanse atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki, precies 81 jaar geleden, en protesteren tegen oorlog in de wereld. De demonstranten uit het hele land willen 81 minuten in stilte voor de poort blijven zitten. Ze verzamelden om 11 uur bij een kerk in Volkel en liepen in stilte naar het vliegveld. Om 12 uur, na het luchtalarm, begon het protest. Op de basis zijn F-35's gestationeerd die kernwapens kunnen dragen. En daar liggen vermoedelijk Amerikaanse kernwapens opgeslagen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense oud-minister van Defensie, Rustem Umerov, wordt de nieuwe leider van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Dat heeft president Volodymyr Zelensky bekendgemaakt. Umerov is nu nog raadssecretaris van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad. Hij wordt opgevolgd door minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klimenko. Zelensky schudde zijn kabinet onlangs flink op, onder meer door premier Yulia Sviridenko te vervangen door naftogasbaas Serhii Koretsky. De Britse parlementaire waakhond onderzoekt Richard Tice, de rechterhand van rechtsradicaal politicus Nigel Farage. Tice is plaatsvervangend leider van Reform UK en heeft mogelijk nagelaten zijn belangen te melden. Volgens Tice volgt het onderzoek op een klacht van een groep die hij niet bij naam noemt over zijn Israëlische belangen voor aanvang van een debat over de invloed van Israël in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week opende de politie ook al een onderzoek naar donaties die Reform UK ontving van een bedrijf dat gecontroleerd werd door Tice. Eerder opende de waakhond een onderzoek naar Farage zelf, omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet had aangegeven. Het Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten.
2: De Libanese president Joseph Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijke voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid. Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen verdronken toen afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Volgens Spanje zijn inmiddels vrijwel alle mensen die binnenkwamen ook weer vertrokken. Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag. Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de Straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de Straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
6: De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen.
4: De gevolgen van de droogte in Nederland zijn inmiddels goed voelbaar voor bedrijven die goederen over water laten vervoeren. Dat stelt EvoVenedex, de belangenorganisatie voor meer dan 10.000 bedrijven in handel en logistiek. Door de lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden er beperkingen op een aantal vaarwegen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. De bouw, chemie- en voedselsector en containerlogistiek hebben hier last van, met hogere transportkosten en soms verminderde of stilgelegde productie.
7: Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt na onderzoek naar het platform. Bol verbetert onder meer de communicatie met zakelijke verkopers, maakt contactmogelijkheden voor consumenten beter vindbaar en past de prijsweergave aan. Ook zorgt Bol voor eerlijkere concurrentie tussen verkopers door verbeteringen in de manier waarop aanbod prominent wordt getoond. Het onderzoek van de toezichthouder naar Bol is nog niet beëindigd.
4: De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index die de bedrijvigheid meet nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden.
8: Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop.
4: Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen,
27: bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten. Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot. Tadej Pogacar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt. Als de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven. Pogacar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de vijfde keer de Tour de France en pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia. De Voetbalbond van Wales trekt als eerste bond zijn steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond verloor het vertrouwen in Infantino vanwege het mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Wales spreekt van tekortkomingen op het gebied van goed bestuur, leiderschap en communicatie. Infantino is sinds 2016 voorzitter en de verkiezing staat in maart 2027 op het programma tijdens het FIFA-congres in Rabat. De UEFA of een andere oppositiegroep kan ook aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 bonden.
10: NEC speelt in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Dat heeft de loting van de UEFA maandag uitgewezen. De Nijmegenaren moeten daarvoor eerst in de derde voorronde het Griekse Olympiakos verslaan. NEC speelt dinsdag eerst uit tegen Olympiakos. De return is op 11 augustus in Nijmegen. Bij uitschakeling stroomt NEC door naar de Europa League.
9: De UEFA dreigt FIFA-voorzitter Gianni Infantino met juridische stappen vanwege zijn inmiddels mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. In een brief roept de UEFA Infantino op om geen documenten over het voorstel te vernietigen. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen, waaronder het WK en het WK voor clubteams. Die organisatie zou openstaan voor particuliere investeringen die volgens Infantino 4,2 miljard dollar zouden kunnen opleveren. De FIFA heeft het plan inmiddels geschrapt nadat de UEFA dreigde alle FIFA-competities te boycotten. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt volop de zon en blijft het droog.
1: Het wordt zeer warm met temperaturen tussen de 26 graden aan zee en plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. In grote delen van het land geldt code geel vanwege de hitte. De wind waait matig uit het oosten, maar aan de westkust steekt er een zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een bui met mogelijk onweer en windstoten. Het blijft nog lang warm, in veel gebieden boven de 25 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt tijdelijk toe. Morgen schijnt de zon, maar vooral in het oosten is er kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw warm, met temperaturen tussen de 28 graden op de Wadden en 33 graden in het zuidoosten.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Noordtunnel in de A15 tussen Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht is voor onbepaalde tijd gesloten door een storing. Meerdere systemen zijn uitgevallen, waaronder het cameratoezicht. Monteurs zijn ter plaatse, maar het is nog niet duidelijk hoe lang de reparatie duurt. Het verkeer wordt omgeleid via andere snelwegen, omdat de naastgelegen brug over de Noord niet genoeg capaciteit heeft. Rond 1 uur 's middags stonden er aan beide kanten van de tunnel files van in totaal meer dan 8 kilometer.
14: De rechtbank in Den Bosch heeft de 30-jarige Corné H. veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor de gijzeling van medewerkers in de penitentiaire inrichting in Vught. H. zat op de psychiatrische afdeling toen hij op 5 december vorig jaar twee mensen boeide en dreigde met schilmesjes. Hij zat in Vught na een eerdere veroordeling voor een gijzeling in een café in Ede in 2024, waarvoor hij 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging kreeg. Inmiddels verblijft hij in een tbs-kliniek.
15: Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij Driel helemaal open, omdat de waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex vrijwel gelijk is. Het complex heeft daardoor geen peilregulerende functie meer en die taak wordt nu overgenomen door de stuw bij Amerongen. Het is voor het eerst dat de vizierschuiven volledig worden opengezet vanwege de extreem lage rivierafvoer. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Waterschappen zorgen waar nodig voor aanvullende maatregelen om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen.
16: De 20-jarige Jaden S. uit Beverwijk heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van de medewerker van het goudwisselkantoor, die hij op 22 april doodstak tijdens een overval op een goudwisselkantoor aan de Breestraat in Beverwijk. S. zei maandag in de rechtbank in Haarlem dat hij er heel veel spijt van heeft. Zijn advocaat stelt dat er sprake was van een paniekreactie en dat S. berecht moet worden volgens het jeugdstrafrecht, omdat hij tijdens de overval 19 jaar was. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem echter volgens het volwassenenstrafrecht en ziet de steekpartij wel als doodslag om de overval te vergemakkelijken. De volgende zitting is op 26 oktober.
17: Het Erasmus MC in Rotterdam gaat vanaf maandag bij te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uitvoeren om doofheid door antibiotica te voorkomen. De test moet uitwijzen welke kinderen een genetische mutatie hebben waardoor ze gehoorschade kunnen ontwikkelen door het medicijn gentamicine. 1 op de 3 tot 400 kinderen heeft de mutatie en kan blijvende doofheid ontwikkelen nadat ze gentamicine hebben gekregen. Direct na de geboorte wordt wangslijm afgenomen en de uitslag van de test moet binnen een uur volgen, zodat artsen snel weten of ze een alternatief middel moeten geven. De genetische mutatie wordt doorgegeven via de moeder. Daarom worden families ook op de hoogte gesteld als blijkt dat een baby de gevoeligheid voor gentamicine heeft.
18: Ongeveer 40 demonstranten blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel in Brabant. Ze herdenken de Amerikaanse atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki, precies 81 jaar geleden, en protesteren tegen oorlog in de wereld. De demonstranten uit het hele land willen 81 minuten in stilte voor de poort blijven zitten. Ze verzamelden om 11 uur bij een kerk in Volkel en liepen in stilte naar het vliegveld. Om 12 uur, na het luchtalarm, begon het protest.
2: Op de basis zijn F-35's gestationeerd die kernwapens kunnen dragen. En daar liggen vermoedelijk Amerikaanse kernwapens opgeslagen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense oud-minister van Defensie, Rustem Umerov, wordt de nieuwe leider van de buitenlandse

0: van Reform UK en heeft mogelijk nagelaten zijn belangen te melden. Volgens Thijs volgt het onderzoek op een klacht van een groep die hij niet bij naam noemt over zijn Israëlische belangen voor aanvang van een debat over de invloed van Israël in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week opende de politie ook al een onderzoek naar donaties die Reform UK ontving van een bedrijf dat gecontroleerd werd door Thijs. Eerder opende de waakhond een onderzoek naar Farage zelf, omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet had aangegeven. Het Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten. De Libanese president Joseph Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijke voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid. Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen verdronken toen afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Volgens Spanje zijn inmiddels vrijwel alle mensen die binnenkwamen ook weer vertrokken. Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag. Iran voert op dit moment geen gesprekken met de Verenigde Staten. Dat zegt de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gezegd dat onderhandelingen over een staakt het vuren maandag zouden worden hervat. Iran spreekt nu alleen met Oman over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Volgens Iran is een akkoord met Oman niet voldoende om de straat van Hormuz volledig te heropenen. De VS moeten ook alle aanvallen op Iran staken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen. De gevolgen van de droogte in Nederland zijn inmiddels goed voelbaar voor bedrijven die goederen over water laten vervoeren. Dat stelt Evo Venedex, de belangenorganisatie voor meer dan 10.000 bedrijven in handel en logistiek. Door de lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden er beperkingen op een aantal vaarwegen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. De bouw, chemie- en voedselsector en containerlogistiek hebben hier last van, met hogere transportkosten en soms verminderde of stilgelegde productie.

0: Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek naar het platform. Bol verbetert onder meer de communicatie met zakelijke verkopers, maakt contactmogelijkheden voor consumenten beter vindbaar en past de prijsweergave aan. Ook zorgt Bol voor eerlijkere concurrentie tussen verkopers door verbeteringen in de manier waarop aanbod prominent wordt getoond. Het onderzoek van de toezichthouder naar Bol is nog niet beëindigd. De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index, die de bedrijvigheid meet, nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden.
1: Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop.
2: Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een pre-camp in Mission Viejo in Californië. Dat meldt sportkoepel NOC-NSF. De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het Olympisch of Paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie. Directeur Topsport André Katz zegt dat de sportfaciliteiten geweldig zijn en voldoen aan de hoge eisen. Hoewel de officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten. Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot. Tadej Pogačar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt. Als de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven. Pogačar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de 5e keer de Tour de France en pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia. De Voetbalbond van Wales trekt als eerste bond zijn steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond verloor het vertrouwen in Infantino vanwege het mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Wales spreekt van tekortkomingen op het gebied van goed bestuur, leiderschap en communicatie. Infantino is sinds 2016 voorzitter en de verkiezing staat in maart 2027 op het programma tijdens het FIFA-congres in Rabat. De UEFA of een andere oppositiegroep kan ook aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 bonden. NEC speelt in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Dat heeft de loting van de UEFA maandag uitgewezen. De Nijmegenaren moeten daarvoor eerst in de derde voorronde het Griekse Olympiakos verslaan. NEC speelt dinsdag eerst uit tegen Olympiakos. De return is op 11 augustus in Nijmegen. Bij uitschakeling stroomt NEC door naar de Europa League. De UEFA dreigt FIFA-voorzitter Gianni Infantino met juridische stappen vanwege zijn inmiddels mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. In een brief roept de UEFA Infantino op om geen documenten over het voorstel te vernietigen. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen, waaronder het WK en het WK voor clubteams. Die organisatie zou openstaan voor particuliere investeringen die volgens Infantino 4,2 miljard dollar zouden kunnen opleveren. De FIFA heeft het plan inmiddels geschrapt nadat de UEFA dreigde alle FIFA-competities te boycotten. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 26 graden aan zee en lokaal 36 graden in het zuidoosten. In het hele land geldt code geel vanwege de warmte. De wind is matig tot zwak. Aan de westkust steekt een koele zeewind op. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het blijft lang warm, boven de 25 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 19 graden. In steden blijft het boven de 20. Morgen opnieuw veel zon, met vooral in het oosten kans op onweer. Opnieuw warme temperaturen tot 33 graden. In het westen koelt het later af naar 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Aanbieders van riviercruises moeten reizen annuleren of aanpassen door de lage waterstanden. Bij Sifa Cruises liggen 3 van de 4 schepen stil. Destin Travel voert reizen zoveel mogelijk nog uit, maar sommige ligplaatsen zijn niet meer bereikbaar, waardoor reizigers verder met de bus moeten. De Nederlandse rederij Veenstra Rivier Cruises vaart door de droogte helemaal niet meer op Duitsland. De Rijn bereikte vorige week bij Lobit de laagste waterstand ooit gemeten.
9: In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum woedt een zeer grote brand. De brandweer bestrijdt het vuur met veel mensen en voertuigen. Door droge omstandigheden kan de brand zich snel uitbreiden. De veiligheidsregio roept mensen op uit de omgeving weg te blijven. De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray stilgelegd en denkt dat treinen na 3:15 weer rijden.
10: Het is nog niet duidelijk wie achter de flyer zit die zaterdag opdook bij de Canal Parade in Amsterdam. Op de flyer staat volgens het Parool dat mensen uit moeten kijken voor oorlogsmisdadigers tijdens World Pride, met een verwijzing naar soldaten van het Israëlische leger.
11: Voor de opmaak is gebruik gemaakt van de huisstijl van de gemeente Amsterdam en een link naar meldpunt Rita. Rita laat weten niet betrokken te zijn geweest bij het maken of verspreiden van de flyer. De politie roept mensen met meer informatie op zich te melden.
12: De technische storing waardoor de Noordtunnel op de A15 in beide richtingen gesloten was, is grotendeels verholpen. Het verkeer kan weer in beide richtingen door de tunnel. De tunnel is richting Gorinchem helemaal open. Richting Rotterdam is één rijstrook vrijgegeven, omdat een storing met een slagboom bij die tunnelbuis nog niet is verholpen.
13: De rechtbank in Den Bosch heeft de 30-jarige Corné H. veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor de gijzeling van medewerkers van de penitentiaire inrichting in Vught. H. boeide op 5 december vorig jaar twee mensen en dreigde met schilmesjes op de psychiatrische afdeling. De gijzeling duurde enkele uren en eindigde nadat H. zijn gijzelaars liet gaan en werd overmeesterd door agenten. H. zat in Vught na een eerdere veroordeling voor een gijzeling in een café in Ede in 2024, waarvoor hij 9 maanden cel en TBS met dwangverpleging kreeg. De rechtbank vindt een voorwaardelijke straf passend, omdat de TBS-kliniek waar H. nu verblijft de meest veilige omgeving voor hem is.
14: De Noordtunnel in de A15 tussen Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht is voor onbepaalde tijd gesloten door een storing. Meerdere systemen zijn uitgevallen, waaronder het cameratoezicht. Monteurs zijn ter plaatse, maar het is nog niet duidelijk hoe lang de reparatie duurt. Het verkeer wordt omgeleid via andere snelwegen, omdat de naastgelegen brug over de Noord niet genoeg capaciteit heeft. Rond 1 uur 's middags stonden er aan beide kanten van de tunnel files van in totaal meer dan 8 kilometer.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. Ze spreekt in een brief van solidariteit nadat Sanchez afgelopen weekend had geklaagd over een gebrek daaraan. Von der Leyen schreef vrijdag eerst op X dat de situatie onacceptabel was, na de aankomst van circa 50.000 migranten. Andere landen verweten Spanje de grens niet goed te hebben bewaakt en opperden zelfs het land te schorsen als lid van de Schengenzone. In haar brief schrijft von der Leyen nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost.
17: De Oekraïense oud-minister van Defensie, Rustem Umerov, wordt de nieuwe leider van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Dat heeft president Volodymyr Zelensky bekendgemaakt. Umerov is nu nog raadssecretaris van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad. Hij wordt opgevolgd door minister van Binnenlandse Zaken, Ihor Klimenko. Zelensky schudde zijn kabinet onlangs flink op, onder meer door premier Yulia Sviridenko te vervangen door naftogasbaas Serhii Koretsky.
18: De Britse parlementaire waakhond onderzoekt Richard Tice, de rechterhand van rechtsradicaal politicus Nigel Farage. Tice is plaatsvervangend leider van Reform UK en heeft mogelijk nagelaten zijn belangen te melden. Volgens Tice volgt het onderzoek op een klacht van een groep die hij niet bij naam noemt over zijn Israëlische belangen voor aanvang van een debat over de invloed van Israël in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week opende de politie ook al een onderzoek naar donaties die Reform UK ontving van een bedrijf dat gecontroleerd werd door Tice. Eerder opende de waakhond een onderzoek naar Farage zelf, omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet had aangegeven.
19: Het Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat.
20: Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten.
21: De Libanese president Joseph Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijke voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid.
22: Het aantal doden bij de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen verdronken toen afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Volgens Spanje zijn inmiddels vrijwel alle mensen die binnenkwamen ook weer vertrokken. Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen.
27: De gevolgen van de droogte in Nederland zijn inmiddels goed voelbaar voor bedrijven die goederen over water laten vervoeren. Dat stelt Evo Venedex, de belangenorganisatie voor meer dan 10.000 bedrijven in handel en logistiek. Door de lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden er beperkingen op een aantal vaarwegen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. De bouw, chemie- en voedselsector en containerlogistiek hebben hier last van, met hogere transportkosten en soms verminderde of stilgelegde productie.
28: Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de autoriteit Consumentenmarkt na onderzoek naar het platform. Bol verbetert onder meer de communicatie met zakelijke verkopers, maakt contactmogelijkheden voor consumenten beter vindbaar en past de prijsweergave aan. Ook zorgt Bol voor eerlijkere concurrentie tussen verkopers door verbeteringen in de manier waarop aanbod prominent wordt getoond. Het onderzoek van de toezichthouder naar Bol is nog niet beëindigd.
29: De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index, die de bedrijvigheid meet, nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden.
30: Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen.
0: Shell richt zich onder topman Wael Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop.
1: Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Sportief directeur Andreas Rettig van de Duitse Voetbalbond meent dat de relatie met de FIFA onherstelbaar is beschadigd na de affaire rond het investeringsplan van voorzitter Gianni Infantino. Rettig spreekt van een onherstelbaar vertrouwensverlies vanwege de manier waarop het besluit achter gesloten deuren tot stand kwam. Hij vindt dat Infantino zich heeft omringd met mensen uit de financiële sector die principes toepassen die niet op voetbal van toepassing zijn. Volgens Rettig is de positie van Infantino onhoudbaar, verwijzend naar de verklaring van de UEFA over een gebrek aan vertrouwen. De FIFA schrapte inmiddels het plan voor een commerciële dochteronderneming die openstond voor particuliere investeringen, nadat de UEFA zich fel verzette en dreigde met een boycot.
4: Tadej Pogacar staat op 22 augustus aan de start van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates bekendgemaakt. Als de 27-jarige Sloveense wielrenner de Ronde van Spanje wint, heeft hij alle grote ronden op zijn naam geschreven. Pogacar werd in 2019 bij zijn enige deelname in de Vuelta derde. Hij won vorige maand voor de 5e keer de Tour de France en pakte in 2024 de eindzege in de Giro d'Italia. De Voetbalbond van Wales trekt als eerste bond zijn steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond verloor het vertrouwen in Infantino vanwege het mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Wales spreekt van tekortkomingen op het gebied van goed bestuur, leiderschap en communicatie. Infantino is sinds 2016 voorzitter en de verkiezing staat in maart 2027 op het programma tijdens het FIFA-congres in Rabat. De UEFA of een andere oppositiegroep kan ook aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 bonden. NEC speelt in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Dat heeft de loting van de UEFA maandag uitgewezen. De Nijmegenaren moeten daarvoor eerst in de derde voorronde het Griekse Olympiakos verslaan. NEC speelt dinsdag eerst uit tegen Olympiakos. De return is op 11 augustus in Nijmegen. Bij uitschakeling stroomt NEC door naar de Europa League.
5: De UEFA dreigt FIFA-voorzitter Gianni Infantino met juridische stappen vanwege zijn inmiddels mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. In een brief roept de UEFA Infantino op om geen documenten over het voorstel te vernietigen. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen, waaronder het WK en het WK voor clubteams. Die organisatie zou openstaan voor particuliere investeringen die volgens Infantino $4,2 miljard zouden kunnen opleveren. De FIFA heeft het plan inmiddels geschrapt nadat de UEFA dreigde alle FIFA-competities te boycotten.
6: De derde etappe van de Tour de France van is maandag begonnen in het Zwitserse Genève en eindigt na 156,5 kilometer in het Franse Poligny.
7: Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui. De renster van SD Works ProTime won zaterdag en zondag de eerste twee etappes. De rit kent flinke beklimmingen, waaronder de Col de la Faucille, de Côte de la Lajoux, de Col de la Savine en de Côte de Chaux Champagny op zo'n 25 kilometer van de finish. De Tour de France van telt 9 etappes en eindigt zondag in Nice.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zeer warm. Aan zee rond de 26 graden, maar in het zuidoosten kan het lokaal oplopen tot 36 graden. Aan de westkust steekt een wind van zee op, waardoor het daar iets afkoelt. Voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Het blijft nog lang warm, vooral in het oosten boven de 25 graden. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een enkele bui vallen, met temperaturen rond de 19 graden. In de steden blijft het boven de 20 graden. Morgen overdag opnieuw warm, met in het oosten kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden op de Wadden tot lokaal 33 graden in het zuidoosten.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Mensen die afgelopen week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta zijn gegaan en van daaruit naar Nederland komen om asiel aan te vragen, worden teruggestuurd naar Spanje. Dat schrijft asielminister Bart van den Brink in een brief aan de Tweede Kamer. Donderdag en vrijdag trokken binnen een dag bijna 50.000 mensen vanuit Marokko naar Ceuta door te zwemmen of over hekken te klimmen. Daarbij zijn tot nu toe zeker 88 mensen omgekomen. Van den Brink wil dinsdag tijdens een overleg met EU-ministers meer actie van Spanje en Marokko om dit soort situaties te voorkomen. Afgelopen weekend hebben opnieuw vele tientallen mensen melding gemaakt van discriminatie rondom evenementen van World Pride in Amsterdam. De ruim 170 meldingen kwamen uit het hele land. Veelal van mensen die onderweg waren van, naar en tijdens Pride-evenementen in het centrum van de hoofdstad. Volgens organisatie Rita ging het onder meer om mensen die werden uitgescholden, bespuugd of op straat werden lastiggevallen. De organisatie benadrukt dat het waarschijnlijk slechts een deel is van het werkelijke aantal incidenten. World Pride trok de afgelopen dagen honderdduizenden mensen naar Amsterdam.
15: In natuurgebied De Rosmolen woedt een zeer grote brand. De brandweer bestrijdt het vuur met zeer veel mensen en voertuigen en een blushelikopter van Defensie is opgeroepen. Door droge omstandigheden kan het vuur zich snel uitbreiden en springt de brand van boomtop naar boomtop, wat het blussen lastig maakt. De veiligheidsregio roept mensen op uit de omgeving weg te blijven. De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray stilgelegd en verwacht dat treinen na 6 uur 's avonds weer zullen rijden.
16: Zo'n 40 personen hebben maandagmiddag rond lunchtijd de hoofdingang van de vliegbasis in het Brabantse Volkel geblokkeerd. De groep herdacht de Amerikaanse bombardementen met kernwapens op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, deze maand 81 jaar geleden, en protesteerde tegen oorlog in de wereld. De demonstranten zaten 81 minuten lang veelal in stilte voor de poort, zongen soms een lied en hingen spandoeken op. Op de luchtmachtbasis in Volkel zijn F-35's gestationeerd, die kernwapens kunnen dragen en afwerpen. Volgens de politie verliep de demonstratie zonder problemen.
17: Aanbieders van riviercruises moeten reizen annuleren of aanpassen door de lage waterstanden. Bij Sifa Cruises liggen 3 van de 4 schepen stil. Destin Travel voert reizen zoveel mogelijk nog uit, maar sommige ligplaatsen zijn niet meer bereikbaar, waardoor reizigers verder met de bus moeten.
18: De Nederlandse rederij Veenstra Rivier Cruises vaart door de droogte helemaal niet meer op Duitsland. De Rijn bereikte vorige week bij Lobit de laagste waterstand ooit gemeten.
19: De rechtbank in Den Bosch heeft de 30-jarige Corné H. veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor de gijzeling van medewerkers van de penitentiaire inrichting in Vught. H. boeide op 5 december vorig jaar twee mensen en dreigde met schilmesjes op de psychiatrische afdeling. De gijzeling duurde enkele uren en eindigde nadat H. zijn gijzelaars liet gaan en werd overmeesterd door agenten. H. zat in Vught na een eerdere veroordeling voor een gijzeling in een café in Ede in 2024, waarvoor hij 9 maanden cel en TBS met dwangverpleging kreeg. De rechtbank vindt een voorwaardelijke straf passend, omdat de TBS-kliniek waar H. nu verblijft de meest veilige omgeving voor hem is.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Het Roemeense leger heeft rotsen opgeblazen om de loop van de Donau te veranderen. De waterstand is door droogte zo laag dat 2 kerncentrales langs de rivier niet genoeg koelwater krijgen. 1 van de centrales is al gesloten. Door de rotsblokken op te blazen met ongeveer 180 kilo explosieven, moet worden voorkomen dat ook de andere moet sluiten. Ook Servië en Hongarije hebben problemen door de lage waterstand van de Donau.
23: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. Ze spreekt in een brief van solidariteit nadat Sanchez afgelopen weekend had geklaagd over een gebrek daaraan. Von der Leyen schreef vrijdag eerst op X dat de situatie onacceptabel was na de aankomst van circa 50.000 migranten. Andere landen verweten Spanje de grens niet goed te hebben bewaakt en opperden zelfs het land te schorsen als lid van de Schengenzone. In haar brief schrijft von der Leyen nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost.
24: De Oekraïense oud-minister van Defensie, Rustem Umerov, wordt de nieuwe leider van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Dat heeft president Volodymyr Zelensky bekendgemaakt. Umerov is nu nog raadssecretaris van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad. Hij wordt opgevolgd door minister van Binnenlandse Zaken, Ihor Klimenko. Zelensky schudde zijn kabinet onlangs flink op, onder meer door premier Yulia Sviridenko te vervangen door Naftogazbaas Serhii Koretsky.
25: De Britse parlementaire waakhond onderzoekt Richard Tice, de rechterhand van rechtsradicaal politicus Nigel Farage. Tice is plaatsvervangend leider van Reform UK en heeft mogelijk nagelaten zijn belangen te melden. Volgens Tice volgt het onderzoek op een klacht van een groep die hij niet bij naam noemt over zijn Israëlische belangen voor aanvang van een debat over de invloed van Israël in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week opende de politie ook al een onderzoek naar donaties die Reform UK ontving van een bedrijf dat gecontroleerd werd door Tice. Eerder opende de waakhond een onderzoek naar Farage zelf, omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet had aangegeven.
26: Het Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten.
27: De Libanese president Youssef Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijke voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen.
0: De gevolgen van de droogte in Nederland zijn inmiddels goed voelbaar voor bedrijven die goederen over water laten vervoeren. Dat stelt EvoVenedex, de belangenorganisatie voor meer dan 10.000 bedrijven in handel en logistiek. Door de lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden er beperkingen op een aantal vaarwegen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. De bouw, chemie- en voedselsector en containerlogistiek hebben hier last van, met hogere transportkosten en soms verminderde of stilgelegde productie.
3: Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek naar het platform. Bol verbetert onder meer de communicatie met zakelijke verkopers, maakt contactmogelijkheden voor consumenten beter vindbaar en past de prijsweergave aan. Ook zorgt Bol voor eerlijkere concurrentie tussen verkopers door verbeteringen in de manier waarop aanbod prominent wordt getoond. Het onderzoek van de toezichthouder naar Bol is nog niet beëindigd.
0: De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index die de bedrijvigheid meet nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden.
4: Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop.
0: Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. NEC speelt in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Dat heeft de loting van de UEFA maandag uitgewezen. De Nijmegenaren moeten daarvoor eerst in de derde voorronde het Griekse Olympiakos verslaan. NEC speelt dinsdag eerst uit tegen Olympiakos. De return is op 11 augustus in Nijmegen. Bij uitschakeling stroomt NEC door naar de Europa League. De UEFA dreigt FIFA-voorzitter Gianni Infantino met juridische stappen vanwege zijn inmiddels mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. In een brief roept de UEFA Infantino op om geen documenten over het voorstel te vernietigen. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen, waaronder het WK en het WK voor clubteams. Die organisatie zou openstaan voor particuliere investeringen die volgens Infantino 4,2 miljard dollar zouden kunnen opleveren. De FIFA heeft het plan inmiddels geschrapt nadat de UEFA dreigde alle FIFA-competities te boycotten.
7: De derde etappe van de Tour de France Femmes is maandag begonnen in het Zwitserse Genève en eindigt na 156,5 kilometer in het Franse Poligny. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui. De renster van SD Works ProTime won zaterdag en zondag de eerste twee etappes. De rit kent flinke beklimmingen, waaronder de Col de la Faucille, de Côte de la Lajoux, de Col de la Savine en de Côte de Chaux Champagny op zo'n 25 kilometer van de finish. De Tour de France Femmes telt 9 etappes en eindigt zondag in Nice. FC Twente speelt donderdag thuis tegen het Slovaakse DAC 19-4 in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Slowakije. Als de Tuckers doorgaan, wacht in de play-offs het Oekraïense Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan. Die play-offs worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. Wielerploeg Picnic PostNL heeft per direct afscheid genomen van sprinter Fabio Jakobsen. De 29-jarige Nederlander reed sinds 2024 voor de ploeg. Volgens de formatie is de beslissing in goed overleg genomen. Jakobsen kampte bij Picnic PostNL met veel fysieke problemen en onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen. Eerder won hij onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het tuntenklassement in de Vuelta.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zeer warm. Aan zee rond de 26 graden, maar in het zuidoosten kan het lokaal oplopen tot 36 graden. Aan de westkust steekt een wind van zee op, waardoor het daar iets afkoelt. Voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Het blijft nog lang warm, vooral in het oosten boven de 25 graden. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een enkele bui vallen, met temperaturen rond de 19 graden. In de steden blijft het boven de 20 graden. Morgen overdag opnieuw warm, met in het oosten kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden op de Wadden tot lokaal 33 graden in het zuidoosten.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: Mensen die afgelopen week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta zijn gegaan en van daaruit naar Nederland komen om asiel aan te vragen, worden teruggestuurd naar Spanje. Dat schrijft asielminister Bart van den Brink in een brief aan de Tweede Kamer. Donderdag en vrijdag trokken binnen een dag bijna 50.000 mensen vanuit Marokko naar Ceuta door te zwemmen of over hekken te klimmen. Daarbij zijn tot nu toe zeker 88 mensen omgekomen. Van den Brink wil dinsdag tijdens een overleg met EU-ministers meer actie van Spanje en Marokko om dit soort situaties te voorkomen. Afgelopen weekend hebben opnieuw vele tientallen mensen melding gemaakt van discriminatie rondom evenementen van World Pride in Amsterdam. De ruim 170 meldingen kwamen uit het hele land. Veelal van mensen die onderweg waren van, naar en tijdens Pride-evenementen in het centrum van de hoofdstad. Volgens organisatie Rita ging het onder meer om mensen die werden uitgescholden, bespuugd of op straat werden lastiggevallen. De organisatie benadrukt dat het waarschijnlijk slechts een deel is van het werkelijke aantal incidenten. World Pride trok de afgelopen dagen honderdduizenden mensen naar Amsterdam.
15: In natuurgebied De Rosmolen woedt een zeer grote brand. De brandweer bestrijdt het vuur met zeer veel mensen en voertuigen en een blushelikopter van Defensie is opgeroepen. Door droge omstandigheden kan het vuur zich snel uitbreiden en springt de brand van boomtop naar boomtop, wat het blussen lastig maakt. De veiligheidsregio roept mensen op uit de omgeving weg te blijven. De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray stilgelegd en verwacht dat treinen na 6 uur 's avonds weer zullen rijden.
16: Zo'n 40 personen hebben maandagmiddag rond lunchtijd de hoofdingang van de vliegbasis in het Brabantse Volkel geblokkeerd. De groep herdacht de Amerikaanse bombardementen met kernwapens op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, deze maand 81 jaar geleden, en protesteerde tegen oorlog in de wereld. De demonstranten zaten 81 minuten lang veelal in stilte voor de poort, zongen soms een lied en hingen spandoeken op. Op de luchtmachtbasis in Volkel zijn F-35's gestationeerd, die kernwapens kunnen dragen en afwerpen. Volgens de politie verliep de demonstratie zonder problemen.
17: Aanbieders van riviercruises moeten reizen annuleren of aanpassen door de lage waterstanden. Bij Sifa Cruises liggen 3 van de 4 schepen stil. Destin Travel voert reizen zoveel mogelijk nog uit, maar sommige ligplaatsen zijn niet meer bereikbaar, waardoor reizigers verder met de bus moeten. De Nederlandse rederij Veenstra Rivier Cruises vaart door de droogte helemaal niet meer op Duitsland. De Rijn bereikte vorige week bij Lobith de laagste waterstand ooit gemeten.
18: De rechtbank in Den Bosch heeft de 30-jarige Corné H. veroordeeld tot 1 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor de gijzeling van medewerkers van de penitentiaire inrichting in Vught. H. boeide op 5 december vorig jaar 2 mensen en dreigde met schilmesjes op de psychiatrische afdeling. De gijzeling duurde enkele uren en eindigde nadat H. zijn gijzelaars liet gaan en werd overmeesterd door agenten. H. zat in Vught na een eerdere veroordeling voor een gijzeling in een café in Ede in 2024, waarvoor hij 9 maanden cel en TBS met dwangverpleging kreeg. De rechtbank vindt een voorwaardelijke straf passend, omdat de TBS-kliniek waar H. nu verblijft de meest veilige omgeving voor hem is.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
21: Het Roemeense leger heeft rotsen opgeblazen om de loop van de Donau te veranderen. De waterstand is door droogte zo laag dat 2 kerncentrales langs de rivier niet genoeg koelwater krijgen. 1 van de centrales is al gesloten. Door de rotsblokken op te blazen met ongeveer 180 kilo explosieven, moet worden voorkomen dat ook de andere moet sluiten. Ook Servië en Hongarije hebben problemen door de lage waterstand van de Donau.
1: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. Ze spreekt in een brief van solidariteit nadat Sanchez afgelopen weekend had geklaagd over een gebrek daaraan. Von der Leyen schreef vrijdag eerst op X dat de situatie onacceptabel was na de aankomst van circa 50.000 migranten. Andere landen verweten Spanje de grens niet goed te hebben bewaakt en opperden zelfs het land te schorsen als lid van de Schengenzone. In haar brief schrijft von der Leyen nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost. De Oekraïense oud-minister van Defensie, Rustem Umerov, wordt de nieuwe leider van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Dat heeft president Volodymyr Zelensky bekendgemaakt. Umerov is nu nog raadssecretaris van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad. Hij wordt opgevolgd door minister van Binnenlandse Zaken, Ihor Klimenko. Zelensky schudde zijn kabinet onlangs flink op, onder meer door premier Yulia Sviridenko te vervangen door Naftogasbaas Serhii Koretsky. De Britse parlementaire waakhond onderzoekt Richard Tice, de rechterhand van rechtsradicaal politicus Nigel Farage. Tice is plaatsvervangend leider van Reform UK en heeft mogelijk nagelaten zijn belangen te melden. Volgens Tice volgt het onderzoek op een klacht van een groep die hij niet bij naam noemt over zijn Israëlische belangen voor aanvang van een debat over de invloed van Israël in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week opende de politie ook al een onderzoek naar donaties die Reform UK ontving van een bedrijf dat gecontroleerd werd door Tice. Eerder opende de waakhond een onderzoek naar Farage zelf, omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet had aangegeven. Het Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten. De Libanese president Joseph Aoun heeft justitie opgeroepen haast te maken met een aanklacht tegen de verantwoordelijke voor de grote explosie in de haven van Beirut in 2020. Bij die explosie kwamen meer dan 200 mensen om en raakten meer dan 6500 mensen gewond. De ontploffing ontstond door onveilig opgeslagen ammoniumnitraat, een zeer explosieve kunstmest. Hoewel een juridisch vooronderzoek loopt, is vooralsnog niemand veroordeeld. Zo'n 70 mensen worden onderzocht voor mogelijke betrokkenheid.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen.
23: De gevolgen van de droogte in Nederland zijn inmiddels goed voelbaar voor bedrijven die goederen over water laten vervoeren. Dat stelt Evo Venedex, de belangenorganisatie voor meer dan 10.000 bedrijven in handel en logistiek. Door de lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden er beperkingen op een aantal vaarwegen, zoals de sluiting van het Twentekanaal.
0: De bouw, chemie- en voedselsector en containerlogistiek hebben hier last van, met hogere transportkosten en soms verminderde of stilgelegde productie.
3: Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek naar het platform. Bol verbetert onder meer de communicatie met zakelijke verkopers.

0: CPI-index, die de bedrijvigheid meet, nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden. Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop. Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd dan een jaar eerder. In juli kwamen 55.018 aanvragen binnen, 1% meer dan in juli vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd is het aandeel kopers licht gestegen. 2 op de 3 aanvragen waren voor de aankoop van een woning. De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4% tot een recordbedrag van €537.815. Maar het gemiddelde hypotheekbedrag bleef vrijwel stabiel, op €378.170. Dat verschil duidt erop dat kopers gemiddeld een groter deel van de aankoop financieren met eigen middelen, bijvoorbeeld door overwaarde of spaargeld in te brengen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC speelt in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Dat heeft de loting van de UEFA maandag uitgewezen. De Nijmegenaren moeten daarvoor eerst in de derde voorronde het Griekse Olympiakos verslaan. NEC speelt dinsdag eerst uit tegen Olympiakos. De return is op 11 augustus in Nijmegen. Bij uitschakeling stroomt NEC door naar de Europa League. De UEFA dreigt FIFA-voorzitter Gianni Infantino met juridische stappen vanwege zijn inmiddels mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. In een brief roept de UEFA Infantino op om geen documenten over het voorstel te vernietigen. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen, waaronder het WK en het WK voor clubteams. Die organisatie zou openstaan voor particuliere investeringen die volgens Infantino $4,2 miljard zouden kunnen opleveren. De FIFA heeft het plan inmiddels geschrapt nadat de UEFA dreigde alle FIFA-competities te boycotten.
2: De derde etappe van de Tour de France Femme is maandag begonnen in het Zwitserse Genève en eindigt na 156,5 kilometer in het Franse Poligny. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui. De renster van SD Works ProTime won zaterdag en zondag de eerste 2 etappes. De rit kent flinke beklimmingen, waaronder de Col de la Faucille, de Côte de la Lajoux, de Col de la Savine en de Côte de Chaux Champagny op zo'n 25 kilometer van de finish. De Tour de France Femme telt 9 etappes en eindigt zondag in Nice. FC Twente speelt donderdag thuis tegen het Slovaakse DAC 19-4 in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Slowakije. Als de Tuckers doorgaan, wacht in de play-offs het Oekraïense Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan. Die play-offs worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. Wielerploeg Picnic PostNL heeft per direct afscheid genomen van sprinter Fabio Jakobsen. De 29-jarige Nederlander reed sinds 2024 voor de ploeg. Volg

0: Volgens de formatie is de beslissing in goed overleg genomen. Jacobsen kampte bij PicknickPost.nl met veel fysieke problemen en onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen. Eerder won hij onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het puntenklassement in de Vuelta. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen de 26 graden aan zee en plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. Aan de westkust steekt er een wind van zee op, waardoor het daar iets afkoelt. In het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een bui met mogelijk onweer en windstoten. Het blijft nog lang warm, vooral in het oosten boven de 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw warm met maximaal 33 graden in het zuidoosten. Later in de middag zakt de temperatuur in het westen naar 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant vindt de uitlatingen van zangeres Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret niet strafbaar. Straat riep in juni witte mannen op naar achteren te gaan tijdens een moshpit om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het OM ziet de uitspraak als een symbolische oproep om aandacht te vragen voor inclusie en niet als groepsbelediging of aanzetten tot haat. De twee aangiftes worden niet verder opgepakt, maar de aangevers kunnen nog een klacht indienen bij het gerechtshof. Straat zei na haar optreden een stortvloed aan haatberichten en doodsbedreigingen te hebben ontvangen. Aanbieders van riviercruises moeten reizen annuleren of aanpassen door de lage waterstanden. Bij rederij Seifa Cruises liggen 3 van de 4 schepen stil, waaronder schepen die normaal op de Rijn en de Donau varen. Veenstra Riviercruises vaart door de droogte helemaal niet meer op Duitsland. Andere aanbieders voeren reizen nog wel uit, maar passagiers moeten soms met de bus verder, omdat bepaalde havens niet meer bereikbaar zijn. Riviercruises door Nederland en België hebben minder last van de lage waterstand. In natuurgebied De Rosmolen woedt een zeer grote brand. De brandweer bestrijdt het vuur met veel mensen en voertuigen en heeft een blushelikopter van Defensie opgeroepen. Door droge omstandigheden kan het vuur zich snel uitbreiden en springt het van boomtop naar boomtop, wat het blussen lastig maakt. De veiligheidsregio roept mensen op uit de omgeving weg te blijven en hulpdiensten niet te hinderen. De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray stilgelegd en verwacht dat treinen na 18 uur weer rijden. Mensen die afgelopen week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta zijn gegaan en van daaruit naar Nederland komen om asiel aan te vragen, worden teruggestuurd naar Spanje. Dat schrijft asielminister Bart van den Brink in een brief aan de Tweede Kamer. Donderdag en vrijdag trokken binnen een dag bijna 50.000 mensen vanuit Marokko naar Ceuta door te zwemmen of over hekken te klimmen. Daarbij zijn tot nu toe zeker 88 mensen omgekomen. Van den Brink wil dinsdag tijdens een overleg met EU-ministers meer actie van Spanje en Marokko om dit soort situaties te voorkomen. Afgelopen weekend hebben opnieuw vele tientallen mensen melding gemaakt van discriminatie rondom evenementen van World Pride in Amsterdam. De ruim 170 meldingen kwamen uit het hele land, veelal van mensen die onderweg waren van, naar en tijdens Pride-evenementen in het centrum van de hoofdstad. Volgens organisatie Rita ging het onder meer om mensen die werden uitgescholden, bespuugd of op straat werden lastiggevallen. De organisatie benadrukt dat het waarschijnlijk slechts een deel is van het werkelijke aantal incidenten. World Pride trok de afgelopen dagen honderdduizenden mensen naar Amsterdam. Zo'n 40 personen hebben maandagmiddag rond lunchtijd de hoofdingang van de vliegbasis in het Brabantse Volkel geblokkeerd. De groep herdacht de Amerikaanse bombardementen met kernwapens op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, deze maand 81 jaar geleden, en protesteerde tegen oorlog in de wereld. De demonstranten zaten 81 minuten lang veelal in stilte voor de poort, zongen soms een lied en hingen spandoeken op. Op de luchtmachtbasis in Volkel zijn F-35's gestationeerd, die kernwapens kunnen dragen en afwerpen. Volgens de politie verliep de demonstratie zonder problemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische badplaats Archipo-Osipovka aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Dat meldt de regio-gouverneur. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder op maandag vielen op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. De Krim is sinds de invasie van Oekraïne vaker doelwit van aanvallen, wat de toerismesector onder druk zet. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de manier waarop Spanje de migrantencrisis in Ceuta heeft aangepakt. Dat schrijft ze in een brief, meldt El País. Afgelopen weekend had Sanchez nog expliciet geklaagd over een gebrek aan solidariteit van andere EU-landen. Von der Leyen schrijft nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost en dankt beide landen voor het voorkomen dat de migranten naar het vasteland van Europa konden komen. Maandag praten de ambassadeurs uit alle EU-landen verder over de crisis, in voorbereiding op een overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken op dinsdag. Het Roemeense leger heeft rotsen opgeblazen om de loop van de Donau te veranderen. De waterstand is door droogte zo laag dat 2 kerncentrales langs de rivier niet genoeg koelwater krijgen. 1 van de centrales is al gesloten. Door de rotsblokken op te blazen met ongeveer 180 kilo explosieven, moet worden voorkomen dat ook de andere moet sluiten. Ook Servië en Hongarije hebben problemen door de lage waterstand van de Donau. De Oekraïense oud-minister van Defensie, Rustem Umerov, wordt de nieuwe leider van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Dat heeft president Volodymyr Zelensky bekendgemaakt. Umerov is nu nog raadssecretaris van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad. Hij wordt opgevolgd door minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klimenko. Zelensky schudde zijn kabinet onlangs flink op, onder meer door premier Julia Sviridenko te vervangen door naftogasbaas Serhii Koretsky. De Britse parlementaire waakhond onderzoekt Richard Tice, de rechterhand van rechtsradicaal politicus Nigel Farage. Tice is plaatsvervangend leider van Reform UK en heeft mogelijk nagelaten zijn belangen te melden. Volgens Tice volgt het onderzoek op een klacht van een groep die hij niet bij naam noemt over zijn Israëlische belangen voor aanvang van een debat over de invloed van Israël in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week opende de politie ook al een onderzoek naar donaties die Reform UK ontving van een bedrijf dat gecontroleerd werd door Thijs. Eerder opende de waakhond een onderzoek naar Farage zelf, omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet had aangegeven. Het Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Autofabrikanten Dacia en Ford hebben de productie in hun Roemeense fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege een stroomgebrek in het land. De bedrijven doen dit vrijwillig om hun elektriciteitsverbruik te verminderen. De productie ligt in ieder geval tot 19 augustus stil. Roemenië heeft een noodtoestand uitgeroepen omdat de lage waterstand in de Donau en andere rivieren de elektriciteitsproductie ernstig belemmert. De productie van kernenergie in Roemenië is inmiddels gehalveerd. Bedrijven die goederen laten vervoeren over water merken de gevolgen van de droogte in Nederland inmiddels goed, meldt belangenorganisatie Evofenedex. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden op een aantal vaarwegen beperkingen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. Het Hoogheemraadschap van Delfland sluit vanaf woensdag de sluizen voor de beroeps- en recreatievaart. De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen. Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de autoriteit Consumentenmarkt na onderzoek naar het platform. Bol verbetert onder meer de communicatie met zakelijke verkopers, maakt contactmogelijkheden voor consumenten beter vindbaar en past de prijsweergave aan. Ook zorgt Bol voor eerlijkere concurrentie tussen verkopers door verbeteringen in de manier waarop aanbod prominent wordt getoond. Het onderzoek van de toezichthouder naar Bol is nog niet beëindigd. De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index, die de bedrijvigheid meet, nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden. Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De UEFA dreigt FIFA-voorzitter Gianni Infantino met juridische stappen vanwege zijn inmiddels mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. In een brief roept de UEFA Infantino op om geen documenten over het voorstel te vernietigen. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen, waaronder het WK en het WK voor clubteams. Die organisatie zou openstaan voor particuliere investeringen die volgens Infantino 4,2 miljard dollar zouden kunnen opleveren. De FIFA heeft het plan inmiddels geschrapt nadat de UEFA dreigde alle FIFA-competities te boycotten.
4: De derde etappe van de Tour de France Femme is maandag begonnen in het Zwitserse Genève en eindigt na 156,5 kilometer in het Franse Poligny. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui. De renster van SD Works ProTime won zaterdag en zondag de eerste twee etappes. De rit kent flinke beklimmingen, waaronder de Col de la Faucille, de Côte de la Lajoux, de Col de la Savine en de Côte de Chaux Champagny op zo'n 25 kilometer van de finish. De Tour de France Femme telt 9 etappes en eindigt zondag in Nice. Wielerploeg Picnic PostNL heeft per direct afscheid genomen van sprinter Fabio Jakobsen. De 29-jarige Nederlander reed sinds 2024 voor de ploeg. Volgens de formatie is de beslissing in goed overleg genomen. Jakobsen kampte bij Picnic PostNL met veel fysieke problemen en onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen. Eerder won hij onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het tuntenklassement in de Vuelta. FC Twente speelt donderdag thuis tegen het Slovaakse DAC 19-4 in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Slowakije. Als de Tuckers doorgaan, wacht in de play-offs het Oekraïense Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan. Die play-offs worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de Amerikaanse regering om steun gevraagd. Dat meldt de New York Post. Infantino ligt onder vuur vanwege een inmiddels mislukt plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens de krant probeerde Infantino herhaaldelijk president Trump telefonisch te bereiken en heeft hij nu een privégesprek met minister Rubio ingepland. De FIFA schrapte het plan na fel verzet van onder meer de UEFA. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen de 26 graden aan zee en plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. Aan de westkust steekt er een wind van zee op, waardoor het daar iets afkoelt. In het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een bui met mogelijk onweer en windstoten. Het blijft nog lang warm, vooral in het oosten boven de 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw warm met maximaal 33 graden in het zuidoosten. Later in de middag zakt de temperatuur in het westen naar 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant vindt de uitlatingen van zangeres Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret niet strafbaar. Straat riep in juni witte mannen op naar achteren te gaan tijdens een moshpit om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het OM ziet de uitspraak als een symbolische oproep om aandacht te vragen voor inclusie en niet als groepsbelediging of aanzetten tot haat. De twee aangiftes worden niet verder opgepakt, maar de aangevers kunnen nog een klacht indienen bij het gerechtshof. Straat zei na haar optreden een stortvloed aan haatberichten en doodsbedreigingen te hebben ontvangen. Aanbieders van riviercruises moeten reizen annuleren of aanpassen door de lage waterstanden. Bij rederij Seyfa Cruises liggen 3 van de 4 schepen stil, waaronder schepen die normaal op de Rijn en de Donau varen. Veenstra Riviercruises vaart door de droogte helemaal niet meer op Duitsland. Andere aanbieders voeren reizen nog wel uit, maar passagiers moeten soms met de bus verder, omdat bepaalde havens niet meer bereikbaar zijn. Riviercruises door Nederland en België hebben minder last van de lage waterstand. In natuurgebied De Rosmolen woedt een zeer grote brand. De brandweer bestrijdt het vuur met veel mensen en voertuigen en heeft een blushelikopter van Defensie opgeroepen. Door droge omstandigheden kan het vuur zich snel uitbreiden en springt het van boomtop naar boomtop, wat het blussen lastig maakt. De veiligheidsregio roept mensen op uit de omgeving weg te blijven en hulpdiensten niet te hinderen. De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray stilgelegd en verwacht dat treinen na 18 uur weer rijden. Mensen die afgelopen week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta zijn gegaan en van daaruit naar Nederland komen om asiel aan te vragen, worden teruggestuurd naar Spanje. Dat schrijft asielminister Bart van den Brink in een brief aan de Tweede Kamer. Donderdag en vrijdag trokken binnen een dag bijna 50.000 mensen vanuit Marokko naar Ceuta door te zwemmen of over hekken te klimmen. Daarbij zijn tot nu toe zeker 88 mensen omgekomen. Van den Brink wil dinsdag tijdens een overleg met EU-ministers meer actie van Spanje en Marokko om dit soort situaties te voorkomen. Afgelopen weekend hebben opnieuw vele tientallen mensen melding gemaakt van discriminatie rondom evenementen van World Pride in Amsterdam. De ruim 170 meldingen kwamen uit het hele land. Veelal van mensen die onderweg waren van, naar en tijdens Pride-evenementen in het centrum van de hoofdstad. Volgens organisatie RITA ging het onder meer om mensen die werden uitgescholden, bespuugd of op straat werden lastiggevallen. De organisatie benadrukt dat het waarschijnlijk slechts een deel is van het werkelijke aantal incidenten. World Pride trok de afgelopen dagen honderdduizenden mensen naar Amsterdam. Zo'n 40 personen hebben maandagmiddag rond lunchtijd de hoofdingang van de vliegbasis in het Brabantse Volkel geblokkeerd. De groep herdacht de Amerikaanse bombardementen met kernwapens op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, deze maand 81 jaar geleden, en protesteerde tegen oorlog in de wereld. De demonstranten zaten 81 minuten lang veelal in stilte voor de poort, zongen soms een lied en hingen spandoeken op. Op de luchtmachtbasis in Volkel zijn F-35's gestationeerd, die kernwapens kunnen dragen en afwerpen. Volgens de politie verliep de demonstratie zonder problemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische badplaats Archipo-Ossipovka aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Dat meldt de regio-gouverneur. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder op maandag vielen op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. De Krim is sinds de invasie van Oekraïne vaker doelwit van aanvallen, wat de toerismesector onder druk zet. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de manier waarop Spanje de migrantencrisis in Ceuta heeft aangepakt. Dat schrijft ze in een brief, meldt El País. Afgelopen weekend had Sanchez nog expliciet geklaagd over een gebrek aan solidariteit van andere EU-landen. Von der Leyen schrijft nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost en dankt beide landen voor het voorkomen dat de migranten naar het vasteland van Europa konden komen. Maandag praten de ambassadeurs uit alle EU-landen verder over de crisis, in voorbereiding op een overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken op dinsdag. Het Roemeense leger heeft rotsen opgeblazen om de loop van de Donau te veranderen. De waterstand is door droogte zo laag dat twee kerncentrales langs de rivier niet genoeg koelwater krijgen. Een van de centrales is al gesloten. Door de rotsblokken op te blazen met ongeveer 180 kilo explosieven, moet worden voorkomen dat ook de andere moet sluiten. Ook Servië en Hongarije hebben problemen door de lage waterstand van de Donau. De Oekraïense oud-minister van Defensie, Rustem Umerov, wordt de nieuwe leider van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Dat heeft president Volodymyr Zelensky bekendgemaakt. Umerov is nu nog raadssecretaris van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad. Hij wordt opgevolgd door minister van Binnenlandse Zaken, Ihor Klimenko. Zelensky schudde zijn kabinet onlangs flink op, onder meer door premier Yulia Sviridenko te vervangen door Naftogazbaas Serhii Koretsky. De Britse parlementaire waakhond onderzoekt Richard Tice, de rechterhand van rechtsradicaal politicus Nigel Farage. Tice is plaatsvervangend leider van Reform UK en heeft mogelijk nagelaten zijn belangen te melden. Volgens Tice volgt het onderzoek op een klacht van een groep die hij niet bij naam noemt over zijn Israëlische belangen voor aanvang van een debat over de invloed van Israël in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week opende de politie ook al een onderzoek naar donaties die Reform UK ontving van een bedrijf dat gecontroleerd werd door Thijs. Eerder opende de waakhond een onderzoek naar Farage zelf, omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet had aangegeven. Het Rode Kruis heeft de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi bezocht. Haar zoon noemt dat de eerste positieve ontwikkeling in meer dan 5 jaar. De Nobelprijswinnares werd in 2021 door de krijgsmacht afgezet nadat haar partij de verkiezingen had gewonnen. Ze heeft nu huisarrest, maar het is onduidelijk waar ze precies wordt vastgehouden en hoe het met haar gaat. Het Rode Kruis bevestigt dat een vertegenwoordiger met de 81-jarige politica heeft kunnen praten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Autofabrikanten Dacia en Ford hebben de productie in hun Roemeense fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege een stroomgebrek in het land. De bedrijven doen dit vrijwillig om hun elektriciteitsverbruik te verminderen. De productie ligt in ieder geval tot 19 augustus stil. Roemenië heeft een noodtoestand uitgeroepen omdat de lage waterstand in de Donau en andere rivieren de elektriciteitsproductie ernstig belemmert. De productie van kernenergie in Roemenië is inmiddels gehalveerd. Bedrijven die goederen laten vervoeren over water merken de gevolgen van de droogte in Nederland inmiddels goed, meldt belangenorganisatie Evofenedex. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden op een aantal vaarwegen beperkingen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. Het Hoogheemraadschap van Delfland sluit vanaf woensdag de sluizen voor de beroeps- en recreatievaart. De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen. Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek naar het platform. Bol verbetert onder meer de communicatie met zakelijke verkopers, maakt contactmogelijkheden voor consumenten beter vindbaar en past de prijsweergave aan. Ook zorgt Bol voor eerlijkere concurrentie tussen verkopers door verbeteringen in de manier waarop aanbod prominent wordt getoond. Het onderzoek van de toezichthouder naar Bol is nog niet beëindigd. De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index, die de bedrijvigheid meet, nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden. Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energies. Het gaat om wind- en zonneparken in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 0,5 gigawatt aan duurzaam opgewekte energie. In Nederland worden onder meer 5 zonneparken en het gecombineerde zon- en windpark Pottendijk bij Emmen overgedragen. Shell richt zich onder topman Waal Sawan weer meer op fossiele brandstoffen en wil kapitaal inzetten waar dit de sterkste waarde op de lange termijn kan opleveren. Offshore wind, waterstof en CO2-afvang maken geen deel uit van de verkoop. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De UEFA dreigt FIFA-voorzitter Gianni Infantino met juridische stappen vanwege zijn inmiddels mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. In een brief roept de UEFA Infantino op om geen documenten over het voorstel te vernietigen. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen, waaronder het WK en het WK voor clubteams. Die organisatie zou openstaan voor particuliere investeringen die volgens Infantino 4,2 miljard dollar zouden kunnen opleveren. De FIFA heeft het plan inmiddels geschrapt nadat de UEFA dreigde alle FIFA-competities te boycotten. De derde etappe van de Tour de France Femme is maandag begonnen in het Zwitserse Genève en eindigt na 156,5 kilometer in het Franse Poligny. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui. De renster van SD Works ProTime won zaterdag en zondag de eerste 2 etappes. De rit kent flinke beklimmingen, waaronder de Col de la Faucille, de Côte de la Lajoux, de Col de la Savine en de Côte de Chaux Champagny op zo'n 25 kilometer van de finish. De Tour de France van telt 9 etappes en eindigt zondag in Nice. Wielerploeg Picnic PostNL heeft per direct afscheid genomen van sprinter Fabio Jakobsen. De 29-jarige Nederlander reed sinds 2024 voor de ploeg. Volgens de formatie is de beslissing in goed overleg genomen. Jakobsen kampte bij Picnic PostNL met veel fysieke problemen en onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen. Eerder won hij onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het tuntenklassement in de Vuelta. FC Twente speelt donderdag thuis tegen het Slovaakse DAC 1904 in de 3e voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Slowakije. Als de Tuckers doorgaan, wacht in de play-offs het Oekraïense Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan. Die play-offs worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de 3e voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de Amerikaanse regering om steun gevraagd. Dat meldt de New York Post. Infantino ligt onder vuur vanwege een inmiddels mislukt plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens de krant probeerde Infantino herhaaldelijk president Trump telefonisch te bereiken en heeft hij nu een privégesprek met minister Rubio ingepland. De FIFA schrapte het plan na fel verzet van onder meer de UEFA. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plekken de zon en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 26 graden aan zee en plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. In het hele land geldt code geel vanwege de hitte. De wind is in het noorden matig uit het oosten, in het zuiden zwak. Aan de westkust steekt er een matige wind van zee op, waardoor het daar wat afkoelt. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm. De wind komt uit het oosten en in het Waddengebied waait het vrij krachtig. In de rest van het land gaat de wind naar het noordwesten draaien, waardoor het van het westen uit afkoelt. Landinwaarts blijft het nog lang boven de 25 graden. Vannacht is in het midden en oosten een enkele bui mogelijk. Het koelt af tot rond 19 graden. In grotere steden blijft het boven de 20 graden. Morgen begint droog met zon. Overdag is het wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt opnieuw warm, tussen 28 graden op de Wadden en 33 graden in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voor de vierde keer dit jaar is in Nederland een blushhelikopter opgeroepen voor een natuurbrand. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft Defensie maandag om hulp gevraagd bij het bestrijden van de zeer grote brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in de gemeente Venraai. Van 1 april tot en met 1 oktober staat er altijd minimaal een team van een Chinook-transporthelikopter paraat om uit te rukken. Onder die helikopter kan een grote waterzak worden gehangen om het vuur vanuit de lucht te blussen. Eerder dit jaar werden blushhelikopters ingezet bij natuurbranden in Het Harde en Weert. Tuinbouwbedrijven hebben Waterschap Delfland om een uitzondering gevraagd op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glas Tuinbouw Nederland pleit voor praktische alternatieven, zoals de mogelijkheid om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen om gewassen te beregenen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt vanwege de droogte voor het eerst een onttrekkingsverbod in, wat betekent dat geen water meer gehaald mag worden uit sloten, beken en kanalen. Volgens Glastuinbouw Nederland heeft dat gevolgen voor zo'n 150 bedrijven in de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnakker-Nooddorp. De organisatie noemt als alternatieven ook het inlaten van brak water of het aanvullen van oppervlaktewater met gezuiverd rioolwater. Aanbieders van riviercruises moeten reizen annuleren of aanpassen door de lage waterstanden. Vooral vaartochten naar Duitsland worden niet of in een andere vorm uitgevoerd. Bij Saifa Cruises liggen 3 van de 4 schepen stil. Sommige ligplaatsen of havens zijn niet meer bereikbaar, waardoor er verder met de bus gereisd moet worden om op de bestemming te komen. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten bij Lobith, waar de rivier Nederland binnenkomt. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum boet een zeer grote brand. De brandweer bestrijdt de brand met zeer veel mensen en voertuigen en een blushhelikopter van Defensie is opgeroepen. Door droge omstandigheden kan het vuur zich snel uitbreiden en het brandt hoog in de bomen, wat het blussen lastig maakt. Ongeveer 300 gasten op de nabijgelegen camping De Oude Barrier zijn geëvacueerd vanwege de slechte luchtkwaliteit. De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray stilgelegd. En Rijkswaterstaat heeft een afrit van de A73 afgezet vanwege de brand. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant vindt de uitlatingen van zangeres Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret niet strafbaar. Straat riep in juni witte mannen op naar achteren te gaan tijdens een moshpit om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het OM ziet de uitspraak als een symbolische oproep om aandacht te vragen voor inclusie en niet als groepsbelediging of aanzetten tot haat. De twee aangiftes worden niet verder opgepakt, maar de aangevers kunnen nog een klacht indienen bij het gerechtshof. Straat zei na haar optreden een stortvloed aan haatberichten en doodsbedreigingen te hebben ontvangen. Mensen die afgelopen week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta zijn gegaan en van daaruit naar Nederland komen om asiel aan te vragen, worden teruggestuurd naar Spanje. Dat schrijft asielminister Bart van den Brink in een brief aan de Tweede Kamer. Donderdag en vrijdag trokken binnen een dag bijna 50.000 mensen vanuit Marokko naar Ceuta door te zwemmen of over hekken te klimmen. Daarbij zijn tot nu toe zeker 88 mensen omgekomen. Van den Brink wil dinsdag tijdens een overleg met EU-ministers meer actie van Spanje en Marokko om dit soort situaties te voorkomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Door de lage waterstand van de Donau is in Slowakije een mijn uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat vermoedelijk om een Britse zeemijn die bij Veert in het zuiden van het land op de drooggevallen oevers lag. De mijnen werden tijdens de oorlog vanuit de lucht afgeworpen om het transport van militaire goederen over de Donau te verhinderen. Een deel van de rivier is maandag afgesloten vanwege de vondst. Verschillende landen ervaren problemen door de lage waterstand. In Roemenië en Hongarije werden kerncentrales stilgelegd en burgers en bedrijven wordt gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zei het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadezhdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadezhdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische badplaats Archipo-Osipovka aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Dat meldt de regio-gouverneur. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder op maandag vielen op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. De Krim is sinds de invasie van Oekraïne vaker doelwit van aanvallen, wat de toerismesector onder druk zet. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de manier waarop Spanje de migrantencrisis in Ceuta heeft aangepakt. Dat schrijft ze in een brief, meldt El País. Afgelopen weekend had Sanchez nog expliciet geklaagd over een gebrek aan solidariteit van andere EU-landen. Von der Leyen schrijft nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost en dankt beide landen voor het voorkomen dat de migranten naar het vasteland van Europa konden komen. Maandag praten de ambassadeurs uit alle EU-landen verder over de crisis, in voorbereiding op een overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken op dinsdag. Het Roemeense leger heeft rotsen opgeblazen om de loop van de Donau te veranderen. De waterstand is door droogte zo laag dat twee kerncentrales langs de rivier niet genoeg koelwater krijgen. Een van de centrales is al gesloten. Door de rotsblokken op te blazen met ongeveer 180 kilo explosieven, moet worden voorkomen dat ook de andere moet sluiten. Ook Servië en Hongarije hebben problemen door de lage waterstand van de Donau. De Oekraïense oud-minister van Defensie, Rustem Umerov, wordt de nieuwe leider van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Dat heeft president Volodymyr Zelensky bekendgemaakt. Umerov is nu nog raadssecretaris van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad. Hij wordt opgevolgd door minister van Binnenlandse Zaken, Ihor Klimenko. Zelensky schudde zijn kabinet onlangs flink op, onder meer door premier Yulia Sviridenko te vervangen door naftogasbaas Serhii Koretsky. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Bristol Myers Squibb stijgt 4% op de beurs in New York. Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf zou in gesprek zijn met de Britse concurrent AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna 350 miljard euro. In Londen daalt AstraZeneca 7,3%. De stemming op Wall Street is verre positief. De Dow Jones-index staat 1,2% hoger. Autofabrikanten Dacia en Ford hebben de productie in hun Roemeense fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege een stroomgebrek in het land. De bedrijven doen dit vrijwillig om hun elektriciteitsverbruik te verminderen. De productie ligt in ieder geval tot 19 augustus stil. Roemenië heeft een noodtoestand uitgeroepen omdat de lage waterstand in de Donau en andere rivieren de elektriciteitsproductie ernstig belemmert. De productie van kernenergie in Roemenië is inmiddels gehalveerd. Bedrijven die goederen laten vervoeren over water merken de gevolgen van de droogte in Nederland inmiddels goed, meldt belangenorganisatie Evofenedex. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden op een aantal vaarwegen beperkingen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. Het Hoogheemraadschap van Delfland sluit vanaf woensdag de sluizen voor de beroeps- en recreatievaart. De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen. Webwinkel Bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek naar het platform. Bol verbetert onder meer de communicatie met zakelijke verkopers, maakt contactmogelijkheden voor consumenten beter vindbaar en past de prijsweergave aan. Ook zorgt Bol voor eerlijkere concurrentie tussen verkopers door verbeteringen in de manier waarop aanbod prominent wordt getoond. Het onderzoek van de toezichthouder naar Bol is nog niet beëindigd. De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken. De fabrieksproductie steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar, meldt marktonderzoeker S&P Global. De index, die de bedrijvigheid meet, nam toe tot 51,9, het hoogste niveau sinds april. De orders stegen echter slechts marginaal, wat erop wijst dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe opdrachten. De kosten van fabrikanten daalden in juli naar het laagste niveau in 5 maanden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De derde etappe van de Tour de France van is maandag begonnen in het Zwitserse Genève en eindigt na 156,5 kilometer in het Franse Poligny. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui. De renster van SD Works ProTime won zaterdag en zondag de eerste 2 etappes. De rit kent flinke beklimmingen, waaronder de Col de la Faucille, de Côte de la Lajoux, de Col de la Savine en de Côte de Chaux Champagny op zo'n 25 kilometer van de finish. De Tour de France van telt 9 etappes en eindigt zondag in Nice. Wielerploeg Picnic PostNL heeft per direct afscheid genomen van sprinter Fabio Jakobsen. De 29-jarige Nederlander reed sinds 2024 voor de ploeg. Volgens de formatie is de beslissing in goed overleg genomen. Jakobsen kampte bij Picnic PostNL met veel fysieke problemen en onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen. Eerder won hij onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het puntenklassement in de Vuelta. FC Twente speelt donderdag thuis tegen het Slovaakse DAC 19-4 in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Slowakije. Als de Tuckers doorgaan, wacht in de play-offs het Oekraïense Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan. Die play-offs worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de Amerikaanse regering om steun gevraagd. Dat meldt de New York Post. Infantino ligt onder vuur vanwege een inmiddels mislukt plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens de krant probeerde Infantino herhaaldelijk president Trump telefonisch te bereiken en heeft hij nu een privégesprek met minister Rubio ingepland. De FIFA schrapte het plan na fel verzet van onder meer de UEFA. De Amerikaanse Voetbalbond heeft het contract van bondscoach Mauricio Pochettino verlengd tot en met het WK van 2030. Het contract van de 54-jarige Argentijn liep na het afgelopen WK af. Amerika eindigde op dat toernooi als groepswinnaar met 6 punten en versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales. In de 8e finales was België met 1-4 te sterk. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 26 graden aan zee en lokaal 36 graden in het zuidoosten. In grote delen van het land geldt hittekracht 7 tot 8. Er is code geel afgegeven vanwege de hitte. De wind is matig uit het oosten. Aan de westkust steekt een koele zeewind op. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met windstoten. Het blijft lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een enkele bui vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden. In grotere steden blijft het boven de 20 graden. Morgen weer veel zon, maar vooral in het oosten kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw warm met lokaal 33 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken aan de Waterleidingstraat. De veiligheidsregio kon nog geen informatie geven over de inzet van de brandweer of mogelijke gevolgen voor omwonenden. Ook bij Venraai in Limburg woedt een grote natuurbrand, waarbij veel brandweereenheden uit omliggende regio's helpen. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico, het hoogste niveau. Bij fase 2 zijn terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert en kunnen bepaalde activiteiten in natuurgebieden worden verboden, zoals barbecuen.

0: Beert. Tuinbouwbedrijven hebben Waterschap Delfland om een uitzondering gevraagd op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glas Tuinbouw Nederland pleit voor praktische alternatieven, zoals de mogelijkheid om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen om gewassen te beregenen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt vanwege de droogte voor het eerst een onttrekkingsverbod in, wat betekent dat geen water meer gehaald mag worden uit sloten, beken en kanalen. Volgens Glas Tuinbouw Nederland heeft dat gevolgen voor zo'n 150 bedrijven in de gemeente Westland, Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnakker-Nooddorp. De organisatie noemt als alternatieven ook het inlaten van brak water of het aanvullen van oppervlaktewater met gezuiverd rioolwater. Aanbieders van riviercruises moeten reizen annuleren of aanpassen door de lage waterstanden. Vooral vaartochten naar Duitsland worden niet of in een andere vorm uitgevoerd. Bij Saifa Cruises liggen 3 van de 4 schepen stil. Sommige ligplaatsen of havens zijn niet meer bereikbaar, waardoor er verder met de bus gereisd moet worden om op de bestemming te komen. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten bij Lobit, waar de rivier Nederland binnenkomt. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum woedt een zeer grote brand. De brandweer bestrijdt de brand met zeer veel mensen en voertuigen en een blushelikopter van Defensie is opgeroepen. Door droge omstandigheden kan het vuur zich snel uitbreiden en het brandt hoog in de bomen, wat het blussen lastig maakt. Ongeveer 300 gasten op de nabijgelegen camping De Oude Barrier zijn geëvacueerd vanwege de slechte luchtkwaliteit. De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray stilgelegd. En Rijkswaterstaat heeft een afrit van de A73 afgezet vanwege de brand. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant vindt de uitlatingen van zangeres Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret niet strafbaar. Straat riep in juni witte mannen op naar achteren te gaan tijdens een moshpit om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het OM ziet de uitspraak als een symbolische oproep om aandacht te vragen voor inclusie en niet als groepsbelediging of aanzetten tot haat. De 2 aangiftes worden niet verder opgepakt, maar de aangevers kunnen nog een klacht indienen bij het gerechtshof. Straat zei na haar optreden een stortvloed aan haatberichten en doodsbedreigingen te hebben ontvangen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd, die van onderdelen voor het Taat-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigd. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadjezdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zij het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadjezdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadjezdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen. Door de lage waterstand van de Donau is in Slowakije een mijn uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat vermoedelijk om een Britse zeemijn die bij Veert in het zuiden van het land op de drooggevallen oevers lag. De mijnen werden tijdens de oorlog vanuit de

0: lucht afgeworpen om het transport van militaire goederen over de Donau te verhinderen. Een deel van de rivier is maandag afgesloten vanwege de vondst. Verschillende landen ervaren problemen door de lage waterstand. In Roemenië en Hongarije werden kerncentrales stilgelegd en burgers en bedrijven wordt gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische badplaats Archipo-Osipovka aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Dat meldt de regio-gouverneur. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder op maandag vielen op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. De Krim is sinds de invasie van Oekraïne vaker doelwit van aanvallen, wat de toerismesector onder druk zet. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de manier waarop Spanje de migrantencrisis in Ceuta heeft aangepakt. Dat schrijft ze in een brief, meldt El País. Afgelopen weekend had Sanchez nog expliciet geklaagd over een gebrek aan solidariteit van andere EU-landen. Von der Leyen schrijft nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost en dankt beide landen voor het voorkomen dat de migranten naar het vasteland van Europa konden komen. Maandag praten de ambassadeurs uit alle EU-landen verder over de crisis, in voorbereiding op een overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken op dinsdag. Het Roemeense leger heeft rotsen opgeblazen om de loop van de Donau te veranderen. De waterstand is door droogte zo laag dat 2 kerncentrales langs de rivier niet genoeg koelwater krijgen. 1 van de centrales is al gesloten. Door de rotsblokken op te blazen met ongeveer 180 kilo explosieven, moet worden voorkomen dat ook de andere moet sluiten. Ook Servië en Hongarije hebben problemen door de lage waterstand van de Donau. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Bristol Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna 350 miljard euro. Het aandeel Bristol Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven. De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden. FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september tussen 11:15 en 19:00 het werk neer te leggen. De staking treft de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Schepen worden die dag niet behandeld, waardoor laden, lossen, vastzetten, slepen en het controleren van ladingen flinke vertraging kan oplopen. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Autofabrikanten Dacia en Ford hebben de productie in hun Roemeense fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege een stroomgebrek in het land. De bedrijven doen dit vrijwillig om hun elektriciteitsverbruik te verminderen. De productie ligt in ieder geval tot 19 augustus stil. Roemenië heeft een noodtoestand uitgeroepen omdat de lage waterstand in de Donau en andere rivieren de elektriciteitsproductie ernstig belemmert. De productie van kernenergie in Roemenië is inmiddels gehalveerd. Bedrijven die goederen laten vervoeren over water merken de gevolgen van de droogte in Nederland inmiddels goed, meldt belangenorganisatie Evo-Venedex. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden op een aantal vaarwegen beperkingen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. Het Hoogheemraadschap van Delfland sluit vanaf woensdag de sluizen voor de beroeps- en recreatievaart. De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De derde etappe van de Tour de France van is maandag begonnen in het Zwitserse Genève en eindigt na 156,5 kilometer in het Franse Poligny. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui. De renster van SD Works ProTime won zaterdag en zondag de eerste twee etappes. De rit kent flinke beklimmingen, waaronder de Col de la Faucille, de Côte de la Lajoux, de Col de la Savine en de Côte de Chaux Champagny op zo'n 25 kilometer van de finish. De Tour de France van telt 9 etappes en eindigt zondag in Nice. Wielerploeg Picnic PostNL heeft per direct afscheid genomen van sprinter Fabio Jakobsen. De 29-jarige Nederlander reed sinds 2024 voor de ploeg. Volgens de formatie is de beslissing in goed overleg genomen. Jakobsen kampte bij Picnic PostNL met veel fysieke problemen en onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen. Eerder won hij onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het tuntenklassement in de Vuelta. FC Twente speelt donderdag thuis tegen het Slovaakse DAC 19-4 in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Slowakije. Als de Tukkers doorgaan, wacht in de play-offs het Oekraïense Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan. Die play-offs worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de Amerikaanse regering om steun gevraagd. Dat meldt de New York Post. Infantino ligt onder vuur vanwege een inmiddels mislukt plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens de krant probeerde Infantino herhaaldelijk president Trump telefonisch te bereiken en heeft hij nu een privégesprek met minister Rubio ingepland. De FIFA schrapte het plan na fel verzet van onder meer de UEFA. De Amerikaanse Voetbalbond heeft het contract van bondscoach Mauricio Pochettino verlengd tot en met het WK van 2030. Het contract van de 54-jarige Argentijn liep na het afgelopen WK af. Amerika eindigde op dat toernooi als groepswinnaar met 6 punten en versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales. In de 8e finales was België met 1-4 te sterk. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 26 graden aan zee en lokaal 36 graden in het zuidoosten. In grote delen van het land geldt hittekracht 7 tot 8. Er is code geel afgegeven vanwege de hitte. De wind is matig uit het oosten. Aan de westkust steekt een koele zeewind op. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met windstoten. Het blijft lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een enkele bui vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden. In grotere steden blijft het boven de 20 graden. Morgen weer veel zon, maar vooral in het oosten kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw warm met lokaal 33 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken aan de Waterleidingstraat. De veiligheidsregio kon nog geen informatie geven over de inzet van de brandweer of mogelijke gevolgen voor omwonenden. Ook bij Venraai in Limburg woedt een grote natuurbrand, waarbij veel brandweereenheden uit omliggende regio's helpen. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico, het hoogste niveau. Bij fase 2 zijn terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert en kunnen bepaalde activiteiten in natuurgebieden worden verboden, zoals barbecuen. Voor de vierde keer dit jaar is in Nederland een blushhelikopter opgeroepen voor een natuurbrand. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft Defensie maandag om hulp gevraagd bij het bestrijden van de zeer grote brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in de gemeente Venraai. Van 1 april tot en met 1 oktober staat er altijd minimaal een team van een Chinook-transporthelikopter paraat om uit te rukken. Onder die helikopter kan een grote waterzak worden gehangen om het vuur vanuit de lucht te blussen. Eerder dit jaar werden blushhelikopters ingezet bij natuurbranden in Het Harde en Weert. Tuinbouwbedrijven hebben Waterschap Delfland om een uitzondering gevraagd op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glas Tuinbouw Nederland pleit voor praktische alternatieven, zoals de mogelijkheid om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen om gewassen te beregenen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt vanwege de droogte voor het eerst een onttrekkingsverbod in, wat betekent dat geen water meer gehaald mag worden uit sloten, beken en kanalen. Volgens Glastuinbouw Nederland heeft dat gevolgen voor zo'n 150 bedrijven in de gemeente Westland, Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnakker-Nooddorp. De organisatie noemt als alternatieven ook het inlaten van brak water of het aanvullen van oppervlaktewater met gezuiverd rioolwater. Aanbieders van riviercruises moeten reizen annuleren of aanpassen door de lage waterstanden. Vooral vaartochten naar Duitsland worden niet of in een andere vorm uitgevoerd. Bij Saifa Cruises liggen 3 van de 4 schepen stil. Sommige ligplaatsen of havens zijn niet meer bereikbaar, waardoor er verder met de bus gereisd moet worden om op de bestemming te komen. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten bij Lobith, waar de rivier Nederland binnenkomt. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum woedt een zeer grote brand. De brandweer bestrijdt de brand met zeer veel mensen en voertuigen en een blushhelikopter van Defensie is opgeroepen. Door droge omstandigheden kan het vuur zich snel uitbreiden en het brandt hoog in de bomen, wat het blussen lastig maakt. Ongeveer 300 gasten op de nabijgelegen camping De Oude Barrier zijn geëvacueerd vanwege de slechte luchtkwaliteit. De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venraai stilgelegd. En Rijkswaterstaat heeft een afrit van de A73 afgezet vanwege de brand. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant vindt de uitlatingen van zangeres Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret niet strafbaar. Straat riep in juni witte mannen op naar achteren te gaan tijdens een moshpit om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het OM ziet de uitspraak als een symbolische oproep om aandacht te vragen voor inclusie en niet als groepsbelediging of aanzetten tot haat. De twee aangiftes worden niet verder opgepakt, maar de aangevers kunnen nog een klacht indienen bij het gerechtshof. Straat zei na haar optreden een stortvloed aan haatberichten en doodsbedreigingen te hebben ontvangen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd, die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigd. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zij het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadezhdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadezhdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen. Door de lage waterstand van de Donau is in Slowakije een mijn uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat vermoedelijk om een Britse zeemijn die bij Veert in het zuiden van het land op de drooggevallen oevers lag. De mijnen werden tijdens de oorlog vanuit de lucht afgeworpen om het transport van militaire goederen over de Donau te verhinderen. Een deel van de rivier is maandag afgesloten vanwege de vondst. Verschillende landen ervaren problemen door de lage waterstand. In Roemenië en Hongarije werden kerncentrales stilgelegd en burgers en bedrijven wordt gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische badplaats Archipo-Osipovka aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Dat meldt de regio-gouverneur. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder op maandag vielen op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. De Krim is sinds de invasie van Oekraïne vaker doelwit van aanvallen, wat de toerismesector onder druk zet. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de manier waarop Spanje de migrantencrisis in Ceuta heeft aangepakt. Dat schrijft ze in een brief, meldt El País. Afgelopen weekend had Sanchez nog expliciet geklaagd over een gebrek aan solidariteit van andere EU-landen. Von der Leyen schrijft nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost en dankt beide landen voor het voorkomen dat de migranten naar het vasteland van Europa konden komen. Maandag praten de ambassadeurs uit alle EU-landen verder over de crisis, in voorbereiding op een overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken op dinsdag. Het Roemeense leger heeft rotsen opgeblazen om de loop van de Donau te veranderen. De waterstand is door droogte zo laag dat 2 kerncentrales langs de rivier niet genoeg koelwater krijgen. 1 van de centrales is al gesloten. Door de rotsblokken op te blazen met ongeveer 180 kilo explosieven, moet worden voorkomen dat ook de andere moet sluiten. Ook Servië en Hongarije hebben problemen door de lage waterstand van de Donau. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Bristol Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna 350 miljard euro. Het aandeel Bristol Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven. De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden. FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september tussen 11:15 en 19:00 het werk neer te leggen. De staking treft de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Schepen worden die dag niet behandeld, waardoor laden, lossen, vastzetten, slepen en het controleren van ladingen flinke vertraging kan oplopen. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Autofabrikanten Dacia en Ford hebben de productie in hun Roemeense fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege een stroomgebrek in het land. De bedrijven doen dit vrijwillig om hun elektriciteitsverbruik te verminderen. De productie ligt in ieder geval tot 19 augustus stil. Roemenië heeft een noodtoestand uitgeroepen omdat de lage waterstand in de Donau en andere rivieren de elektriciteitsproductie ernstig belemmert. De productie van kernenergie in Roemenië is inmiddels gehalveerd. Bedrijven die goederen laten vervoeren over water merken de gevolgen van de droogte in Nederland inmiddels goed, meldt belangenorganisatie Evofenedex. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden op een aantal vaarwegen beperkingen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. Het Hoogheemraadschap van Delfland sluit vanaf woensdag de sluizen voor de beroeps- en recreatievaart. De Duitse Zeiss Groep, een belangrijke leverancier van chipmachinemaker ASML, heeft er vertrouwen in dat het bedrijf kan voldoen aan de grote vraag naar zijn producten. Het Duitse bedrijf levert optische apparatuur aan ASML, waaronder ultragladde spiegels die essentieel zijn voor de EUV-machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt. Door de grote wereldwijde vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bouwen chipmakers als TSMC, Intel en Samsung in snel tempo nieuwe fabrieken. Die snelle uitbreiding zorgt voor angst bij investeerders dat ASML en leveranciers zoals Zeiss het tempo niet kunnen bijhouden. In juli kondigde ASML zelf ook plannen aan om de productiecapaciteit van zijn EUV-machines te verhogen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De derde etappe van de Tour de France Femme is maandag begonnen in het Zwitserse Genève en eindigt na 156,5 kilometer in het Franse Poligny. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui. De renster van SD Works ProTime won zaterdag en zondag de eerste twee etappes. De rit kent flinke beklimmingen, waaronder de Col de la Faucille, de Col de la Lajou, de Col de la Savine en de Côte de Chaux Champagny op zo'n 25 kilometer van de finish. De Tour de France Femme telt 9 etappes en eindigt zondag in Nice. Wielerploeg Picnic PostNL heeft per direct afscheid genomen van sprinter Fabio Jakobsen. De 29-jarige Nederlander reed sinds 2024 voor de ploeg.
4: Volgens de formatie is de beslissing in goed overleg genomen. Jacobsen kampte bij PicknickPost.nl met veel fysieke problemen en onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen. Eerder won hij onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het puntenklassement in de Vuelta. FC Twente speelt donderdag thuis tegen het Slovaakse DAC 19-4 in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Slowakije. Als de Tuckers doorgaan, wacht in de play-offs het Oekraïense Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan. Die play-offs worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de Amerikaanse regering om steun gevraagd. Dat meldt de New York Post. Infantino ligt onder vuur vanwege een inmiddels mislukt plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens de krant probeerde Infantino herhaaldelijk president Trump telefonisch te bereiken en heeft hij nu een privégesprek met minister Rubio ingepland. De FIFA schrapte het plan na fel verzet van onder meer de UEFA. De Amerikaanse Voetbalbond heeft het contract van bondscoach Mauricio Pochettino verlengd tot en met het WK van 2030. Het contract van de 54-jarige Argentijn liep na het afgelopen WK af. Amerika eindigde op dat toernooi als groepswinnaar met 6 punten en versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales. In de 8e finales was België met 1-4 te sterk. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 26 graden aan zee en lokaal 36 graden in het zuidoosten. In het hele land geldt code geel vanwege de warmte. De wind is matig uit het oosten. Aan de westkust steekt er een koele zeewind op. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een bui met onweer en windstoten. Het blijft lang warm, boven de 25 graden. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een bui vallen, met minima rond de 19 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met kans op onweersbuien, vooral in het oosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een tweede Chinook-helikopter is onderweg naar de natuurbrand in natuurgebied De Rosmolen bij het Noord-Limburgse Oostrum. De eerste Chinook is al ter plaatse en helpt bij het blussen. De helikopters maken lage vliegbewegingen, wat voor herrie kan zorgen. Het is de vierde keer dit jaar dat blushelikopters worden ingezet bij een natuurbrand. Van 1 april tot 1 oktober staat er altijd minimaal één Chinook paraat voor dit soort branden. Bij Rosmalen in Brabant is een grote natuurbrand uitgebroken aan de Waterleidingstraat ten oosten van de plaats. Meerdere brandweereenheden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Even voor 16 uur was de brand ingesloten en kon die zich niet meer verspreiden. De brandweer richt zich nu op het volledig blussen en nablussen van brandhaarden. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico, het hoogste niveau. Voor de vierde keer dit jaar is in Nederland een blushelikopter opgeroepen voor een natuurbrand. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft Defensie maandag om hulp gevraagd bij het bestrijden van de zeer grote brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in de gemeente Venraai. Van 1 april tot en met 1 oktober staat er altijd minimaal een team van een Chinook transporthelikopter paraat om uit te rukken. Onder die helikopter kan een grote waterzak worden gehangen om het vuur vanuit de lucht te blussen. Eerder dit jaar werden blushelikopters ingezet bij natuurbranden in Het Harde en Weert.
6: Tuinbouwbedrijven hebben Waterschap Delfland om een uitzondering gevraagd op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glas Tuinbouw Nederland pleit voor praktische alternatieven, zoals de mogelijkheid om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen om gewassen te beregenen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt vanwege de droogte voor het eerst een onttrekkingsverbod in, wat betekent dat geen water meer gehaald mag worden uit sloten, beken en kanalen. Volgens Glas Tuinbouw Nederland heeft dat gevolgen voor zo'n 150 bedrijven in de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnakker-Nooddorp. De organisatie noemt als alternatieven ook het inlaten van brak water of het aanvullen van oppervlaktewater met gezuiverd rioolwater.
7: Aanbieders van riviercruises moeten reizen annuleren of aanpassen door de lage waterstanden. Vooral vaartochten naar Duitsland worden niet of in een andere vorm uitgevoerd. Bij Saifa Cruises liggen 3 van de 4 schepen stil. Sommige ligplaatsen of havens zijn niet meer bereikbaar, waardoor er verder met de bus gereisd moet worden om op de bestemming te komen. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten bij Lobith, waar de rivier Nederland binnenkomt. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum woedt een zeer grote brand. De brandweer bestrijdt de brand met zeer veel mensen en voertuigen en een blushelikopter van Defensie is opgeroepen. Door droge omstandigheden kan het vuur zich snel uitbreiden en het brandt hoog in de bomen, wat het blussen lastig maakt. Ongeveer 300 gasten op de nabijgelegen camping De Oude Barrier zijn geëvacueerd vanwege de slechte luchtkwaliteit. De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray stilgelegd. En Rijkswaterstaat heeft een afrit van de A73 afgezet vanwege de brand.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden, in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland, om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
11: De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd. Die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigt.
12: De Russische oppositiepoliticus Boris Nadjezdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zij het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadjezdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadjezdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen.
13: Door de lage waterstand van de Donau is in Slowakije een mijn uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat vermoedelijk om een Britse zeemijn die bij Veert in het zuiden van het land op de drooggevallen oevers lag. De mijnen werden tijdens de oorlog vanuit de lucht afgeworpen om het transport van militaire goederen over de Donau te verhinderen. Een deel van de rivier is maandag afgesloten vanwege de vondst. Verschillende landen ervaren problemen door de lage waterstand. In Roemenië en Hongarije werden kerncentrales stilgelegd en burgers en bedrijven wordt gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken.
14: Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische badplaats Archipo-Osipovka aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Dat meldt de regio-gouverneur. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder op maandag vielen op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. De Krim is sinds de invasie van Oekraïne vaker doelwit van aanvallen, wat de toerismesector onder druk zet.
15: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de manier waarop Spanje de migrantencrisis in Ceuta heeft aangepakt. Dat schrijft ze in een brief, meldt El País. Afgelopen weekend had Sanchez nog expliciet geklaagd over een gebrek aan solidariteit van andere EU-landen. Von der Leyen schrijft nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost en dankt beide landen voor het voorkomen dat de migranten naar het vasteland van Europa konden komen. Maandag praten de ambassadeurs uit alle EU-landen verder over de crisis, in voorbereiding op een overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken op dinsdag.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het 5e bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Vrijdag ging het aandeel al 15% omhoog na sterke kwartaalcijfers, goed voor een stijging van $400 miljard in marktwaarde. De cloud-divisie van Amazon bleef groeien door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Eerder bereikten ook Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple een beurswaarde van $3 biljoen.
19: Bristol Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven.
20: De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
21: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september tussen 11:15 en 19:00 het werk neer te leggen. De staking treft de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Schepen worden die dag niet behandeld, waardoor laden, lossen, vastzetten, slepen en het controleren van ladingen flinke vertraging kan oplopen. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van €6,5 miljard op de sociale zekerheid per direct intrekt.
22: Autofabrikanten Dacia en Ford hebben de productie in hun Roemeense fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege een stroomgebrek in het land. De bedrijven doen dit vrijwillig om hun elektriciteitsverbruik te verminderen. De productie ligt in ieder geval tot 19 augustus stil.
2: Roemenië heeft een noodtoestand uitgeroepen omdat de lage waterstand in de Donau en andere rivieren de elektriciteitsproductie ernstig belemmert. De productie van kernenergie in Roemenië is inmiddels gehalveerd.
3: Bedrijven die goederen laten vervoeren over water merken de gevolgen van de droogte in Nederland inmiddels goed, meldt belangenorganisatie Evo Venedex. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden op een aantal vaarwegen beperkingen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. Het Hoogheemraadschap van Delfland sluit vanaf woensdag de sluizen voor de beroeps- en recreatievaart.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Picnic PostNL heeft per direct afscheid genomen van sprinter Fabio Jakobsen. De 29-jarige Nederlander reed sinds 2024 voor de ploeg. Volgens de formatie is de beslissing in goed overleg genomen. Jakobsen kampte bij Picnic PostNL met veel fysieke problemen en onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen. Eerder won hij onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het puntenklassement in de Vuelta. FC Twente speelt donderdag thuis tegen het Slovaakse DAC 1904 in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Slowakije. Als de Tuckers doorgaan, wacht in de play-offs het Oekraïense Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan. Die play-offs worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de Amerikaanse regering om steun gevraagd. Dat meldt de New York Post. Infantino ligt onder vuur vanwege een inmiddels mislukt plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens de krant probeerde Infantino herhaaldelijk president Trump telefonisch te bereiken en heeft hij nu een privégesprek met minister Rubio ingepland. De FIFA schrapte het plan na fel verzet van onder meer de UEFA. De Amerikaanse Voetbalbond heeft het contract van bondscoach Mauricio Pochettino verlengd tot en met het WK van 2030. Het contract van de 54-jarige Argentijn liep na het afgelopen WK af. Amerika eindigde op dat toernooi als groepswinnaar met 6 punten en versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales. In de 8e finales was België met 1-4 te sterk. De Judobond Nederland heeft Mark Haasjes benoemd tot algemeen directeur per 1 augustus 2026. Haasjes was sinds december 2024 plaatsvervangend directeur en leidde de organisatie vanaf januari dit jaar al op interimbasis. De bond kiest met de aanstelling voor rust, continuïteit en de verdere uitvoering van de ingezette strategische koers. De 52-jarige Haasjes werkte eerder bij de Judobond als manager groei. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
27: Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 26 graden aan zee en lokaal 36 graden in het zuidoosten. In het hele land geldt code geel vanwege de warmte. De wind is matig uit het oosten. Aan de westkust steekt er een koele zeewind op. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een bui met onweer en windstoten. Het blijft lang warm, boven de 25 graden. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een bui vallen, met minima rond de 19 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met kans op onweersbuien, vooral in het oosten.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een tweede Chinook-helikopter is onderweg naar de natuurbrand in natuurgebied De Rosmolen, bij het Noord-Limburgse Oostrum. De eerste Chinook is al ter plaatse en helpt bij het blussen. De helikopters maken lage vliegbewegingen, wat voor herrie kan zorgen. Het is de vierde keer dit jaar dat blushelikopters worden ingezet bij een natuurbrand. Van 1 april tot 1 oktober staat er altijd minimaal één Chinook paraat voor dit soort branden. Bij Rosmalen in Brabant is een grote natuurbrand uitgebroken aan de Waterleidingstraat ten oosten van de plaats. Meerdere brandweereenheden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Even voor 16 uur was de brand ingesloten en kon die zich niet meer verspreiden. De brandweer richt zich nu op het volledig blussen en nablussen van brandhaarden. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico, het hoogste niveau. Voor de vierde keer dit jaar is in Nederland een blushelikopter opgeroepen voor een natuurbrand. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft Defensie maandag om hulp gevraagd bij het bestrijden van de zeer grote brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in de gemeente Venraai. Van 1 april tot en met 1 oktober staat er altijd minimaal een team van een Chinook transporthelikopter paraat om uit te rukken. Onder die helikopter kan een grote waterzak worden gehangen om het vuur vanuit de lucht te blussen. Eerder dit jaar werden blushelikopters ingezet bij natuurbranden in Het Harde en Weert.
6: Tuinbouwbedrijven hebben Waterschap Delfland om een uitzondering gevraagd op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland pleit voor praktische alternatieven, zoals de mogelijkheid om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen om gewassen te beregenen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt vanwege de droogte voor het eerst een onttrekkingsverbod in, wat betekent dat geen water meer gehaald mag worden uit sloten, beken en kanalen. Volgens Glastuinbouw Nederland heeft dat gevolgen voor zo'n 150 bedrijven in de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnakker-Nooddorp. De organisatie noemt als alternatieven ook het inlaten van brak water of het aanvullen van oppervlaktewater met gezuiverd rioolwater.
7: Aanbieders van riviercruises moeten reizen annuleren of aanpassen door de lage waterstanden. Vooral vaartochten naar Duitsland worden niet of in een andere vorm uitgevoerd. Bij Saifa Cruises liggen 3 van de 4 schepen stil. Sommige ligplaatsen of havens zijn niet meer bereikbaar, waardoor er verder met de bus gereisd moet worden om op de bestemming te komen. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten bij Lobit, waar de rivier Nederland binnenkomt. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum boet een zeer grote brand. De brandweer bestrijdt de brand met zeer veel mensen en voertuigen en een blushelikopter van Defensie is opgeroepen. Door droge omstandigheden kan het vuur zich snel uitbreiden en het brandt hoog in de bomen, wat het blussen lastig maakt. Ongeveer 300 gasten op de nabijgelegen camping De Oude Barrier zijn geëvacueerd vanwege de slechte luchtkwaliteit. De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venraai stilgelegd. En Rijkswaterstaat heeft een afrit van de A73 afgezet vanwege de brand.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden, in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen.
11: Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
12: De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd, die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigd. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zij het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadezhdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadezhdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen.
13: Door de lage waterstand van de Donau is in Slowakije een mijn uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat vermoedelijk om een Britse zeemijn die bij Veert in het zuiden van het land op de drooggevallen oevers lag. De mijnen werden tijdens de oorlog vanuit de lucht afgeworpen om het transport van militaire goederen over de Donau te verhinderen. Een deel van de rivier is maandag afgesloten vanwege de vondst. Verschillende landen ervaren problemen door de lage waterstand. In Roemenië en Hongarije werden kerncentrales stilgelegd en burgers en bedrijven wordt gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken.
14: Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische badplaats Archipo-Osipovka aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Dat meldt de regio-gouverneur. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder op maandag vielen op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. De Krim is sinds de invasie van Oekraïne vaker doelwit van aanvallen, wat de toerismesector onder druk zet.
15: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de manier waarop Spanje de migrantencrisis in Ceuta heeft aangepakt. Dat schrijft ze in een brief, meldt El País. Afgelopen weekend had Sanchez nog expliciet geklaagd over een gebrek aan solidariteit van andere EU-landen. Von der Leyen schrijft nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost en dankt beide landen voor het voorkomen dat de migranten naar het vasteland van Europa konden komen. Maandag praten de ambassadeurs uit alle EU-landen verder over de crisis, in voorbereiding op een overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken op dinsdag.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het 5e bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Vrijdag ging het aandeel al 15% omhoog na sterke kwartaalcijfers, goed voor een stijging van $400 miljard in marktwaarde. De cloud-divisie van Amazon bleef groeien door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Eerder bereikten ook Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple een beurswaarde van $3 biljoen.
28: Bristol-Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie.
2: Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna 350 miljard euro. Het aandeel Bristol-Myers Squibb steeg maandag 4% in New York.

0: Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
1: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september tussen 10:15 en 19:00 het werk neer te leggen. De staking treft de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Schepen worden die dag niet behandeld, waardoor laden, lossen, vastzetten, slepen en het controleren van ladingen flinke vertraging kan oplopen. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt.
2: Autofabrikanten Dacia en Ford hebben de productie in hun Roemeense fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege een stroomgebrek in het land. De bedrijven doen dit vrijwillig om hun elektriciteitsverbruik te verminderen. De productie ligt in ieder geval tot 19 augustus stil. Roemenië heeft een noodtoestand uitgeroepen omdat de lage waterstand in de Donau en andere rivieren de elektriciteitsproductie ernstig belemmert. De productie van kernenergie in Roemenië is inmiddels gehalveerd.
3: Bedrijven die goederen laten vervoeren over water merken de gevolgen van de droogte in Nederland inmiddels goed, meldt belangenorganisatie Evofenedex. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden op een aantal vaarwegen beperkingen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. Het Hoogheemraadschap van Delfland sluit vanaf woensdag de sluizen voor de beroeps- en recreatievaart.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Picnic PostNL heeft per direct afscheid genomen van sprinter Fabio Jakobsen. De 29-jarige Nederlander reed sinds 2024 voor de ploeg. Volgens de formatie is de beslissing in goed overleg genomen. Jakobsen kampte bij Picnic PostNL met veel fysieke problemen en onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen. Eerder won hij onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het puntenklassement in de Vuelta. FC Twente speelt donderdag thuis tegen het Slovaakse DAC 19-4 in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Slowakije. Als de Tuckers doorgaan, wacht in de play-offs het Oekraïense Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan. Die play-offs worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de Amerikaanse regering om steun gevraagd. Dat meldt de New York Post. Infantino ligt onder vuur vanwege een inmiddels mislukt plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens de krant probeerde Infantino herhaaldelijk president Trump telefonisch te bereiken en heeft hij nu een privégesprek met minister Rubio ingepland. De FIFA schrapte het plan na fel verzet van onder meer de UEFA.
5: De Amerikaanse Voetbalbond heeft het contract van bondscoach Mauricio Pochettino verlengd tot en met het WK van 2030. Het contract van de 54-jarige Argentijn liep na het afgelopen WK af. Amerika eindigde op dat toernooi als groepswinnaar met 6 punten en versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales. In de 8e finales was België met 1-4 te sterk. De Judobond Nederland heeft Mark Haasjes benoemd tot algemeen directeur per 1 augustus 2026.
4: Haasjes was sinds december 2024 plaatsvervangend directeur en leidde de organisatie vanaf januari dit jaar al op interimbasis.

0: basis. De bond kiest met de aanstelling voor rust, continuïteit en de verdere uitvoering van de ingezette strategische koers. De 52-jarige Haasjes werkte eerder bij de Judobond als manager groei. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 26 graden aan zee en plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. In grote delen van het land geldt hittekracht 7 tot 8. De wind is matig uit het oosten. Aan de westkust steekt een zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een bui of onweer, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm. In het hele land geldt code geel vanwege de hitte. Morgen opnieuw warm en zonnig, met in de loop van de middag vooral in het oosten kans op een onweersbui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie kan geen boetes uitdelen aan boeren die donderdag met ongeveer 80 tractoren de snelweg blokkeerden, omdat alle kentekens waren afgeplakt. Een politiewoordvoerder zegt dat er onvoldoende informatie is om op te treden. Het afplakken van kentekens is verboden, maar de politie zegt daar in deze situatie weinig aan te kunnen doen. De tractoren zorgden voor een file van 4,4 kilometer op de A35 bij Almelo. De boeren demonstreerden tegen de stikstofplannen van het kabinet.
6: Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom zit vast, omdat hij zich mogelijk wilde aansluiten bij ISKP, een Afghaanse tak van Islamitische Staat. De man werd donderdagavond aangehouden door de dienst Speciale Interventies en blijft nog 2 weken vastzitten. Hij zou in contact staan met personen die aansturen op aanslagen namens ISKP en had plannen om uit te reizen. De verdachte wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Een NL-alert is verstuurd vanwege rookontwikkeling bij een natuurbrand in het Noord-Limburgse natuurgebied De Rosmolen. Mensen ten noorden van de brand krijgen de oproep om ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te zetten en weg te blijven uit het gebied. De brand breidt zich nog steeds uit. De brandweer blust het vuur met ondersteuning van 2 blushelikopters van Defensie. Een 2e Chinook-helikopter is onderweg naar de natuurbrand in natuurgebied De Rosmolen bij het Noord-Limburgse Oostrum. De 1e Chinook is al ter plaatse en helpt bij het blussen. De helikopters maken lage vliegbewegingen, wat voor herrie kan zorgen. Het is de 4e keer dit jaar dat blushelikopters worden ingezet bij een natuurbrand. Van 1 april tot 1 oktober staat er altijd minimaal 1 Chinook paraat voor dit soort branden. Bij Rosmalen in Brabant is een grote natuurbrand uitgebroken aan de Waterleidingstraat ten oosten van de plaats. Meerdere brandweereenheden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Even voor 16 uur was de brand ingesloten en kon die zich niet meer verspreiden. De brandweer richt zich nu op het volledig blussen en nablussen van brandhaarden. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico, het hoogste niveau. Voor de 4e keer dit jaar is in Nederland een blushelikopter opgeroepen voor een natuurbrand. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft Defensie maandag om hulp gevraagd bij het bestrijden van de zeer grote brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in de gemeente Venraai. Van 1 april tot en met 1 oktober staat er altijd minimaal een team van een Chinook-transporthelikopter paraat om uit te rukken. Onder die helikopter kan een grote waterzak worden gehangen om het vuur vanuit de lucht te blussen. Eerder dit jaar werden blushelikopters ingezet bij natuurbranden in Het Harde en Weert.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden, in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arktische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland, om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst. De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd, die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigd. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zij het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadezhdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadezhdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen. Door de lage waterstand van de Donau is in Slowakije een mijn uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat vermoedelijk om een Britse zeemijn die bij Veert in het zuiden van het land op de drooggevallen oevers lag. De mijnen werden tijdens de oorlog vanuit de lucht afgeworpen om het transport van militaire goederen over de Donau te verhinderen. Een deel van de rivier is maandag afgesloten vanwege de vondst. Verschillende landen ervaren problemen door de lage waterstand. In Roemenië en Hongarije werden kerncentrales stilgelegd en burgers en bedrijven wordt gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische badplaats Archipo-Osipovka aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Dat meldt de regio-gouverneur. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder op maandag vielen op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. De Krim is sinds de invasie van Oekraïne vaker doelwit van aanvallen, wat de toerismesector onder druk zet. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de manier waarop Spanje de migrantencrisis in Ceuta heeft aangepakt. Dat schrijft ze in een brief, meldt El País. Afgelopen weekend had Sanchez nog expliciet geklaagd over een gebrek aan solidariteit van andere EU-landen. Von der Leyen schrijft nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost en dankt beide landen voor het voorkomen dat de migranten naar het vasteland van Europa konden komen. Maandag praten de ambassadeurs uit alle EU-landen verder over de crisis, in voorbereiding op een overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken op dinsdag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
2: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
9: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 19:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van €6,5 miljard op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
2: Bristol Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven. De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
10: Autofabrikanten Dacia en Ford hebben de productie in hun Roemeense fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege een stroomgebrek in het land. De bedrijven doen dit vrijwillig om hun elektriciteitsverbruik te verminderen. De productie ligt in ieder geval tot 19 augustus stil. Roemenië heeft een noodtoestand uitgeroepen omdat de lage waterstand in de Donau en andere rivieren de elektriciteitsproductie ernstig belemmert. De productie van kernenergie in Roemenië is inmiddels gehalveerd.
11: Bedrijven die goederen laten vervoeren over water merken de gevolgen van de droogte in Nederland inmiddels goed, meldt belangenorganisatie Evo Venedex. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden op een aantal vaarwegen beperkingen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. Het Hoogheemraadschap van Delfland sluit vanaf woensdag de sluizen voor de beroeps- en recreatievaart.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. FC Twente speelt donderdag thuis tegen het Slovaakse DAC 19-4 in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Slowakije. Als de Tukkers doorgaan, wacht in de play-offs het Oekraïense Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan. Die play-offs worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de Amerikaanse regering om steun gevraagd. Dat meldt de New York Post. Infantino ligt onder vuur vanwege een inmiddels mislukt plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen.
14: Volgens de krant probeerde Infantino herhaaldelijk president Trump telefonisch te bereiken en heeft hij nu een privégesprek met minister Rubio ingepland. De FIFA schrapte het plan na fel verzet van onder meer de UEFA.
15: De Amerikaanse Voetbalbond heeft het contract van bondscoach Mauricio Pochettino verlengd tot en met het WK van 2030. Het contract van de 54-jarige Argentijn liep na het afgelopen WK af. Amerika eindigde op dat toernooi als groepswinnaar met 6 punten en versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales. In de 8e finales was België met 1-4 te sterk. De Judobond Nederland heeft Mark Haasjes benoemd tot algemeen directeur per 1 augustus 2026. Haasjes was sinds december 2024 plaatsvervangend directeur en leidde de organisatie vanaf januari dit jaar al op interimbasis. De bond kiest met de aanstelling voor rust, continuïteit en de verdere uitvoering van de ingezette strategische koers. De 52-jarige Haasjes werkte eerder bij de Judobond als manager groei. De Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen gewonnen. De renner van Lidl Trek was in de massasprint sneller dan de Fransman Paul Magnier en de Brit Noah Hobbs. Het is de 34ste ritzege in de loopbaan van Milan en zijn eerste in de Italiaanse kampioenstrui. In het algemeen klassement heeft de 25-jarige sprinter 2 seconden voorsprong op de Pool Camille Malecki en 4 seconden op Magnier. Dinsdag staat de tweede etappe op het programma. Een relatief vlakke rit van 150,1 kilometer naar Szczecin.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 26 graden aan zee en plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. In grote delen van het land geldt hittekracht 7 tot 8. De wind is matig uit het oosten. Aan de westkust steekt een zeewind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een bui of onweer, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm. In het hele land geldt code geel vanwege de hitte. Morgen opnieuw warm en zonnig, met in de loop van de middag vooral in het oosten kans op een onweersbui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie kan geen boetes uitdelen aan boeren die donderdag met ongeveer 80 tractoren de snelweg blokkeerden, omdat alle kentekens waren afgeplakt. Een politiewoordvoerder zegt dat er onvoldoende informatie is om op te treden. Het afplakken van kentekens is verboden, maar de politie zegt daar in deze situatie weinig aan te kunnen doen. De tractoren zorgden voor een file van 4,4 kilometer op de A35 bij Almelo. De boeren demonstreerden tegen de stikstofplannen van het kabinet.
20: Een 20-jarige man uit Bergen-op-Zoom zit vast, omdat hij zich mogelijk wilde aansluiten bij ISKP, een Afghaanse tak van Islamitische Staat. De man werd donderdagavond aangehouden door de dienst Speciale Interventies en blijft nog 2 weken vastzitten. Hij zou in contact staan met personen die aansturen op aanslagen namens ISKP en had plannen om uit te reizen. De verdachte wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.
21: Een NL-alert is verstuurd vanwege rookontwikkeling bij een natuurbrand in het Noord-Limburgse natuurgebied De Rosmolen. Mensen ten noorden van de brand krijgen de oproep om ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te zetten en weg te blijven uit het gebied. De brand breidt zich nog steeds uit. De brandweer blust het vuur met ondersteuning van 2 blushelikopters van Defensie.
0: Een tweede Chinook-helikopter is onderweg naar de natuurbrand in natuurgebied De Rosmolen bij het Noord-Limburgse Oostrum. De eerste Chinook is al ter plaatse en helpt bij het blussen. De helikopters maken lage vliegbewegingen, wat voor herrie kan zorgen. Het is de vierde keer dit jaar dat blushelikopters worden ingezet bij een natuurbrand. Van 1 april tot 1 oktober staat er altijd minimaal één Chinook paraat voor dit soort branden. Bij Rosmalen in Brabant is een grote natuurbrand uitgebroken aan de Waterleidingstraat ten oosten van de plaats. Meerdere brandweereenheden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Even voor 16 uur was de brand ingesloten en kon die zich niet meer verspreiden. De brandweer richt zich nu op het volledig blussen en nablussen van brandhaarden. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico, het hoogste niveau. Voor de vierde keer dit jaar is in Nederland een blushelikopter opgeroepen voor een natuurbrand. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft Defensie maandag om hulp gevraagd bij het bestrijden van de zeer grote brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in de gemeente Venraai. Van 1 april tot en met 1 oktober staat er altijd minimaal een team van een Chinook-transporthelikopter paraat om uit te rukken. Onder die helikopter kan een grote waterzak worden gehangen om het vuur vanuit de lucht te blussen. Eerder dit jaar werden blushelikopters ingezet bij natuurbranden in Het Harde en Weert. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden, in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland, om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
23: De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd. Die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigt.
24: De Russische oppositiepoliticus Boris Nadjezdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zij het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadjezdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadjezdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen.
25: Door de lage waterstand van de Donau is in Slowakije een mijn uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat vermoedelijk om een Britse zeemijn die bij Veert in het zuiden van het land op de drooggevallen oevers lag. De mijnen werden tijdens de oorlog vanuit de lucht afgeworpen om het transport van militaire goederen over de Donau te verhinderen. Een deel van de rivier is maandag afgesloten vanwege de vondst. Verschillende landen ervaren problemen door de lage waterstand. In Roemenië en Hongarije werden kerncentrales stilgelegd en burgers en bedrijven wordt gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken.
2: bij een Oekraïense droneaanval op de Russische badplaats Archipo-Osipovka aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Dat meldt de regio-gouverneur. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder op maandag vielen op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. De Krim is sinds de invasie van Oekraïne vaker doelwit van aanvallen, wat de toerismesector onder druk zet.
6: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de manier waarop Spanje de migrantencrisis in Ceuta heeft aangepakt. Dat schrijft ze in een brief, meldt El País. Afgelopen weekend had Sanchez nog expliciet geklaagd over een gebrek aan solidariteit van andere EU-landen. Von der Leyen schrijft nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost en dankt beide landen voor het voorkomen dat de migranten naar het vasteland van Europa konden komen. Maandag praten de ambassadeurs uit alle EU-landen verder over de crisis, in voorbereiding op een overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken op dinsdag.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
10: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het 5e bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
26: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 19:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jette de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
27: Bristol-Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol-Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven.
28: De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
29: Autofabrikanten Dacia en Ford hebben de productie in hun Roemeense fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege een stroomgebrek in het land. De bedrijven doen dit vrijwillig om hun elektriciteitsverbruik te verminderen. De productie ligt in ieder geval tot 19 augustus stil. Roemenië heeft een noodtoestand uitgeroepen omdat de lage waterstand in de Donau en andere rivieren de elektriciteitsproductie ernstig belemmert. De productie van kernenergie in Roemenië is inmiddels gehalveerd.
30: Bedrijven die goederen laten vervoeren over water merken de gevolgen van de droogte in Nederland inmiddels goed, meldt belangenorganisatie Evofenedex. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning.
1: Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden, waardoor meer schepen nodig zijn, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is. Ook lopen de wachttijden bij sluizen op en gelden op een aantal vaarwegen beperkingen, zoals de sluiting van het Twentekanaal. Het Hoogheemraadschap van Delfland sluit vanaf woensdag de sluizen voor de beroeps- en recreatievaart.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. FC Twente speelt donderdag thuis tegen het Slovaakse DAC 19-4 in de derde voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Slowakije. Als de Tuckers doorgaan, wacht in de play-offs het Oekraïense Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan. Die play-offs worden op 20 en 27 augustus gespeeld. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de Amerikaanse regering om steun gevraagd. Dat meldt de New York Post. Infantino ligt onder vuur vanwege een inmiddels mislukt plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens de krant probeerde Infantino herhaaldelijk president Trump telefonisch te bereiken en heeft hij nu een privégesprek met minister Rubio ingepland. De FIFA schrapte het plan na fel verzet van onder meer de UEFA. De Amerikaanse Voetbalbond heeft het contract van bondscoach Mauricio Pochettino verlengd tot en met het WK van 2030. Het contract van de 54-jarige Argentijn liep na het afgelopen WK af. Amerika eindigde op dat toernooi als groepswinnaar met 6 punten en versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales. In de 8e finales was België met 1-4 te sterk. De Judobond Nederland heeft Mark Haasjes benoemd tot algemeen directeur per 1 augustus 2026. Haasjes was sinds december 2024 plaatsvervangend directeur en leidde de organisatie vanaf januari dit jaar al op interimbasis. De bond kiest met de aanstelling voor rust, continuïteit en de verdere uitvoering van de ingezette strategische koers. De 52-jarige Haasjes werkte eerder bij de Judobond als manager groei. De Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen gewonnen. De renner van Lidl Trek was in de massasprint sneller dan de Fransman Paul Magnier en de Brit Noah Hobbs. Het is de 34ste ritzege in de loopbaan van Milan en zijn eerste in de Italiaanse kampioenstrui. In het algemeen klassement heeft de 25-jarige sprinter 2 seconden voorsprong op de Pool Camille Malecki en 4 seconden op Magnier. Dinsdag staat de tweede etappe op het programma. Een relatief vlakke rit van 150,1 kilometer naar Szczecin. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
14: Vanmiddag schijnt volop de zon en blijft het droog. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 26 graden aan zee en plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. In grote delen van het land geldt code geel vanwege de warmte. De wind is matig uit oostelijke richting in het noorden en zwak in het zuiden. Aan de westkust steekt er een wind van zee op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Het blijft nog lang warm. De wind komt uit het oosten en noordwesten en in het Waddengebied vrij krachtig. Van het westen uit koelt het geleidelijk iets af. Morgen blijft het warm met opnieuw kans op onweersbuien, vooral in het oosten. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden op de Wadden tot 33 graden in het oosten.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Limburg is het maandag op 3 plekken boven de 35 graden geworden. Daarmee is dit de 7e extreem hete dag van het jaar. Evenveel als het record uit 2020. In Maastricht werd het 35,5 graden. In El 35,2 en in Horst 35,1 graden. Volgens Weeronline komen zeer hete dagen door klimaatopwarming steeds vaker voor. In de afgelopen 10 jaar was het alleen in 2021, 2023 en 2024 niet regionaal extreem heet.
16: Een tweede blushelikopter is onderweg naar de natuurbrand in het Noord-Limburgse natuurgebied De Rosmolen. Het gaat om een Chinook-transporthelikopter met een waterzak. De eerste Chinook helpt al bij het blussen en maakt daarbij lage vliegbewegingen. Vliegbasis Volkel blijft langer open, zodat de helikopters kunnen bijtanken. Het is de 4e keer dit jaar dat blushelikopters worden ingezet bij een natuurbrand.
17: De politie kan geen boetes uitdelen aan boeren die donderdag met ongeveer 80 tractoren de snelweg blokkeerden, omdat alle kentekens waren afgeplakt. Een politiewoordvoerder zegt dat er onvoldoende informatie is om op te treden. Het afplakken van kentekens is verboden, maar de politie zegt daar in deze situatie weinig aan te kunnen doen. De tractoren zorgden voor een file van 4,4 kilometer op de A35 bij Almelo. De boeren demonstreerden tegen de stikstofplannen van het kabinet.
18: Een 20-jarige man uit Bergen-op-Zoom zit vast, omdat hij zich mogelijk wilde aansluiten bij ISKP, een Afghaanse tak van Islamitische Staat. De man werd donderdagavond aangehouden door de dienst Speciale Interventies en blijft nog 2 weken vastzitten. Hij zou in contact staan met personen die aansturen op aanslagen namens ISKP en had plannen om uit te reizen. De verdachte wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.
19: Een NL-alert is verstuurd vanwege rookontwikkeling bij een natuurbrand in het Noord-Limburgse natuurgebied De Rosmolen. Mensen ten noorden van de brand krijgen de oproep om ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te zetten en weg te blijven uit het gebied. De brand breidt zich nog steeds uit. De brandweer blust het vuur met ondersteuning van 2 blushelikopters van Defensie.
20: Bij Rosmalen in Brabant is een grote natuurbrand uitgebroken aan de waterleidingstraat ten oosten van de plaats. Meerdere brandweereenheden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Even voor 16 uur was de brand ingesloten en kon die zich niet meer verspreiden. De brandweer richt zich nu op het volledig blussen en nablussen van brandhaarden. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico, het hoogste niveau.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden, in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland, om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
24: De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren.
2: De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd, die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigd.
6: De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zij het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadezhdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadezhdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen.
7: Door de lage waterstand van de Donau is in Slowakije een mijn uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat vermoedelijk om een Britse zeemijn die bij Veert in het zuiden van het land op de drooggevallen oevers lag. De mijnen werden tijdens de oorlog vanuit de lucht afgeworpen om het transport van militaire goederen over de Donau te verhinderen. Een deel van de rivier is maandag afgesloten vanwege de vondst. Verschillende landen ervaren problemen door de lage waterstand. In Roemenië en Hongarije werden kerncentrales stilgelegd en burgers en bedrijven wordt gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken.
8: Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische badplaats Archipo-Ossipovka aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Dat meldt de regio-gouverneur. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder op maandag vielen op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. De Krim is sinds de invasie van Oekraïne vaker doelwit van aanvallen, wat de toerismesector onder druk zet.
9: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sanchez bedankt voor de manier waarop Spanje de migrantencrisis in Ceuta heeft aangepakt. Dat schrijft ze in een brief, meldt El País. Afgelopen weekend had Sanchez nog expliciet geklaagd over een gebrek aan solidariteit van andere EU-landen. Von der Leyen schrijft nu dat Spanje en Marokko de crisis efficiënt hebben opgelost en dankt beide landen voor het voorkomen dat de migranten naar het vasteland van Europa konden komen. Maandag praten de ambassadeurs uit alle EU-landen verder over de crisis, in voorbereiding op een overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken op dinsdag.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door de aanhoudende droogte en hitte. Dat zegt Evelien Drent, sectorspecialist akkerbouw bij LTO Nederland. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder door sterk gedaalde grondwaterstanden. Als de droogte te lang aanhoudt, sterven de bieten af. Ook in Duitsland valt de suikerproductie in het zuiden van het land naar verwachting 1/3 lager uit dan vorig jaar. Wat mogelijk gevolgen heeft voor de consumentenprijzen.
26: De meeste Europese beurzen zijn maandag met duidelijke winsten gesloten door gedaalde olieprijzen. De aanleiding is de hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten. President Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag van start gaan. De AEX-index steeg 0,3% tot 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was met een plus van 0,36% de koploper op het Damrak.
27: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het 5e bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
1: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 7:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jette de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
4: Bristol-Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol-Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven.
5: De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff Arena op tegen het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Ierland. Bij een overwinning treffen de Amsterdammers in de play-offs het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. Die play-offs staan gepland op 20 en 27 augustus. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de Amerikaanse regering om steun gevraagd. Dat meldt de New York Post. Infantino ligt onder vuur vanwege een inmiddels mislukt plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens de krant probeerde Infantino herhaaldelijk president Trump telefonisch te bereiken en heeft hij nu een privégesprek met minister Rubio ingepland. De FIFA schrapte het plan na fel verzet van onder meer de UEFA.
13: De Amerikaanse Voetbalbond heeft het contract van bondscoach Mauricio Pochettino verlengd tot en met het WK van 2030. Het contract van de 54-jarige Argentijn liep na het afgelopen WK af. Amerika eindigde op dat toernooi als groepswinnaar met 6 punten en versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales. In de 8e finales was België met 1-4 te sterk. De Judobond Nederland heeft Mark Haasjes benoemd tot algemeen directeur per 1 augustus 2026. Haasjes was sinds december 2024 plaatsvervangend directeur en leidde de organisatie vanaf januari dit jaar al op interimbasis. De bond kiest met de aanstelling voor rust, continuïteit en de verdere uitvoering van de ingezette strategische koers. De 52-jarige Haasjes werkte eerder bij de Judobond als manager groei. De Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen gewonnen. De renner van Lidl Trek was in de massasprint sneller dan de Fransman Paul Magnier en de Brit Noah Hobbs. Het is de 34ste ritzege in de loopbaan van Milan en zijn eerste in de Italiaanse kampioenstrui. In het algemeen klassement heeft de 25-jarige sprinter 2 seconden voorsprong op de Pool Camille Malecki en 4 seconden op Magnier. Dinsdag staat de 2e etappe op het programma. Een relatief vlakke rit van 150,1 kilometer naar Szczecin.
0: De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vooral in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft nog lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. In Limburg geldt code geel voor onweer en in het hele land is code geel van kracht vanwege de warmte. Vannacht mogelijk nog een enkele bui in het midden en oosten met temperaturen rond de 19 graden. In steden blijft het boven de 20. Morgen start droog en zonnig, maar in de middag wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt opnieuw zeer warm met 28 graden op de Wadden tot lokaal 33 graden in het zuidoosten.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand. Ongeveer een vijfde van het gebied. De brand is nog niet onder controle en wordt door de wind aangewakkerd in noordelijke richting. De brandweer legt bij de Maasessenweg een stoplijn aan om de brand te stoppen. 3 helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Venraai is tot tenminste 23 uur gestremd. De natuurbrand die maandagmiddag woedde bij Rosmalen is onder controle. De brand brak rond 15 uur uit aan de Waterleidingstraat. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om verspreiding tegen te gaan. Een gebied van enkele honderden vierkante meters is afgebrand. Het nablussen kan nog enkele uren duren, omdat de brand diep in de grond is doorgedrongen.
19: Een man die bezig was met werkzaamheden aan een flat in Nijmegen is maandag van het gebouw gevallen en overleden. Het ongeluk gebeurde aan de Aldenhof in stadsdeel Dukenburg. De Nederlandse arbeidsinspectie doet onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. In Limburg is het maandag op 3 plekken boven de 35 graden geworden. Daarmee is dit de 7e extreem hete dag van het jaar. Evenveel als het record uit 2020. In Maastricht werd het 35,5 graden. In El 35,2 en in Horst 35,1 graden. Volgens Weeronline komen zeer hete dagen door klimaatopwarming steeds vaker voor. In de afgelopen 10 jaar was het alleen in 2021, 2023 en 2024 niet regionaal extreem heet. Een tweede blushelikopter is onderweg naar de natuurbrand in het Noord-Limburgse natuurgebied De Rosmolen. Het gaat om een Chinook-transporthelikopter met een waterzak. De eerste Chinook helpt al bij het blussen en maakt daarbij lage vliegbewegingen. Vliegbasis Volkel blijft langer open, zodat de helikopters kunnen bijtanken. Het is de 4e keer dit jaar dat blushelikopters worden ingezet bij een natuurbrand. De politie kan geen boetes uitdelen aan boeren die donderdag met ongeveer 80 tractoren de snelweg blokkeerden, omdat alle kentekens waren afgeplakt. Een politiewoordvoerder zegt dat er onvoldoende informatie is om op te treden. Het afplakken van kentekens is verboden, maar de politie zegt daar in deze situatie weinig aan te kunnen doen. De tractoren zorgden voor een file van 4,4 kilometer op de A35 bij Almelo. De boeren demonstreerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
2: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim 90.000 euro aan uitkeringen. Zijn

0: praten over veilige vaarroutes in de Straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt. Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie om de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldde. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. De Spaanse premier Pedro Sánchez reageerde boos op die oproep. Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden, in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland, om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst. De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd, die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigd. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zij het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadezhdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadezhdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs. De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie 1/3 lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt. Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit.

0: ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
1: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 19:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid. Bristol-Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna 350 miljard euro. Het aandeel Bristol-Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven. De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen gewonnen. De renner van Lidl Trek was in de massasprint sneller dan de Fransman Paul Magnier en de Brit Noah Hobbs. Het is de 34ste ritzege in de loopbaan van Milan en zijn eerste in de Italiaanse kampioenstrui. In het algemeen klassement heeft de 25-jarige sprinter 2 seconden voorsprong op de Pool Camille Malecki en 4 seconden op Magnier. Dinsdag staat de tweede etappe op het programma. Een relatief vlakke rit van 150,1 kilometer naar Szczecin. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Itehus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van UnoX Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugseth is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France van. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit. De Noorse Sigrid Itehus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van UnoX Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham. Puk Pietersen heeft in de derde etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Joux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugset en bracht haar totaal op 16 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vooral in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft nog lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. In Limburg geldt code geel voor onweer en in het hele land is code geel van kracht vanwege de warmte. Vannacht mogelijk nog een enkele bui in het midden en oosten met temperaturen rond de 19 graden. In steden blijft het boven de 20. Morgen start droog en zonnig, maar in de middag wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt opnieuw zeer warm met 28 graden op de Wadden tot lokaal 33 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: In het natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand. Ongeveer een vijfde van het gebied. De brand is nog niet onder controle en wordt door de wind aangewakkerd in noordelijke richting. De brandweer legt bij de Maasessenweg een stoplijn aan om de brand te stoppen. Drie helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Venraai is tot tenminste 23 uur gestremd.
10: De natuurbrand die maandagmiddag woedde bij Rosmalen is onder controle. De brand brak rond 15 uur uit aan de Waterleidingstraat. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om verspreiding tegen te gaan. Een gebied van enkele honderden vierkante meters is afgebrand. Het nablussen kan nog enkele uren duren, omdat de brand diep in de grond is doorgedrongen.
11: Een man die bezig was met werkzaamheden aan een flat in Nijmegen is maandag van het gebouw gevallen en overleden. Het ongeluk gebeurde aan de Aldenhof in stadsdeel Dukenburg. De Nederlandse arbeidsinspectie doet onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. In Limburg is het maandag op drie plekken boven de 35 graden geworden. Daarmee is dit de zevende extreem hete dag van het jaar. Evenveel als het record uit 2020. In Maastricht werd het 35,5 graden. In El 35,2 en in Horst 35,1 graden. Volgens Weeronline komen zeer hete dagen door klimaatopwarming steeds vaker voor. In de afgelopen 10 jaar was het alleen in 2021, 2023 en 2024 niet regionaal extreem heet.
12: Een tweede blushelikopter is onderweg naar de natuurbrand in het Noord-Limburgse natuurgebied De Rosmolen. Het gaat om een Chinook-transporthelikopter met een waterzak. De eerste Chinook helpt al bij het blussen en maakt daarbij lage vliegbewegingen. Vliegbasis Volkel blijft langer open, zodat de helikopters kunnen bijtanken. Het is de vierde keer dit jaar dat blushelikopters worden ingezet bij een natuurbrand.
13: De politie kan geen boetes uitdelen aan boeren die donderdag met ongeveer 80 tractoren de snelweg blokkeerden, omdat alle kentekens waren afgeplakt. Een politiewoordvoerder zegt dat er onvoldoende informatie is om op te treden. Het afplakken van kentekens is verboden, maar de politie zegt daar in deze situatie weinig aan te kunnen doen. De tractoren zorgden voor een file van 4,4 kilometer op de A35 bij Almelo. De boeren demonstreerden tegen de stikstofplannen van het kabinet.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel, omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim 90.000 euro aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
16: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt.
17: Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie om de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldde. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. De Spaanse premier Pedro Sanchez reageerde boos op die oproep.
18: Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden, in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland, om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
19: De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd. Die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigd.
20: De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zij het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadezhdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadezhdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs. De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt. Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard. FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 7:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jette de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid. Bristol-Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol-Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven. De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. De Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen gewonnen. De renner van Lidl Trek was in de massasprint sneller dan de Fransman Paul Magnier en de Brit Noah Hobbs. Het is de 34ste ritzege in de loopbaan van Milan en zijn eerste in de Italiaanse kampioenstrui. In het algemeen klassement heeft de 25-jarige sprinter 2 seconden voorsprong op de Pool Camille Malecki en 4 seconden op Magnier. Dinsdag staat de tweede etappe op het programma. Een relatief vlakke rit van 150,1 kilometer naar Szczecin. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Itehus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugseth is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France van. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit. De Noorse Sigrid Itehus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs 4e en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham. Puk Pietersen heeft in de 3e etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Itehus Haugseth en bracht haar totaal op 16 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vooral in het zuidoosten nog oppassen voor een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten tot 75 km per uur. Het blijft nog lang warm. Vooral in het binnenland blijft het boven de 25 graden. Er is code geel voor de hitte in het hele land en voor onweer in Limburg. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een bui vallen. De temperatuur zakt naar rond de 19 graden, maar in de steden blijft het boven de 20. Morgen wordt het opnieuw zeer warm, met in het oosten lokaal 33 graden. In de middag is er vooral in het oosten kans op onweer. Later in de avond koelt het in het westen wat af naar 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Limburg kunnen maandagavond lokaal onweersbuien voorkomen met windstoten, waarschuwt het KNMI. In de provincie gold al code geel voor aanhoudende warmte, net als in de rest van het land. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in het noorden van Limburg moet momenteel een grote natuurbrand. De brand brak rond het middaguur uit en besloeg rond 5:30 al 21 hectare. De brand breidde zich nog steeds uit.
24: In het natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand, ongeveer een vijfde van het gebied.
5: De brand is nog niet onder controle en wordt door de wind aangewakkerd in noordelijke richting. De brandweer legt bij de Maasessenweg een stoplijn aan om de brand te stoppen. 3 helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Venraai is tot tenminste 23 uur gestremd. De natuurbrand die maandagmiddag woedde bij Rosmalen is onder controle. De brand brak rond 15 uur uit aan de Waterleidingstraat. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om verspreiding tegen te gaan. Een gebied van enkele honderden vierkante meters is afgebrand. Het nablussen kan nog enkele uren duren, omdat de brand diep in de grond is doorgedrongen. Een man die bezig was met werkzaamheden aan een flat in Nijmegen is maandag van het gebouw gevallen en overleden. Het ongeluk gebeurde aan de Aldenhof in stadsdeel Dukenburg. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. In Limburg is het maandag op 3 plekken boven de 35 graden geworden. Daarmee is dit de 7e extreem hete dag van het jaar. Evenveel als het record uit 2020. In Maastricht werd het 35,5 graden. In El 35,2 en in Horst 35,1 graden. Volgens Weeronline komen zeer hete dagen door klimaatopwarming steeds vaker voor. In de afgelopen 10 jaar was het alleen in 2021, 2023 en 2024 niet regionaal extreem heet. Een tweede blushelikopter is onderweg naar de natuurbrand in het Noord-Limburgse natuurgebied De Rosmolen. Het gaat om een Chinook-transporthelikopter met een waterzak. De eerste Chinook helpt al bij het blussen en maakt daarbij lage vliegbewegingen. Vliegbasis Volkel blijft langer open, zodat de helikopters kunnen bijtanken. Het is de 4e keer dit jaar dat blushelikopters worden ingezet bij een natuurbrand.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
5: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim 90.000 euro aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt. Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne.
8: Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
9: De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd, die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigd.
10: De Russische oppositiepoliticus Boris Nadjezdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zei het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadjezdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadjezdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
26: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie 1/3 lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
27: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het 5e bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
28: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 19:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van €6,5 miljard op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
29: Bristol-Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie.
7: Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna 350 miljard euro. Het aandeel Bristol-Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven. De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. De Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen gewonnen. De renner van Lidl Trek was in de massasprint sneller dan de Fransman Paul Magnier en de Brit Noah Hobbs. Het is de 34ste ritzege in de loopbaan van Milan en zijn eerste in de Italiaanse kampioenstrui. In het algemeen klassement heeft de 25-jarige sprinter 2 seconden voorsprong op de Pool Camille Malecki en 4 seconden op Magnier. Dinsdag staat de tweede etappe op het programma. Een relatief vlakke rit van 150,1 kilometer naar Szczecin. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als 2e. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd 3e. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Puk Pietersen heeft in de 3e etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen 2e achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugseth en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als 2e op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd 3e. Haugseth is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France van. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit.
15: Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs 4e en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio.
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vooral in het zuidoosten nog oppassen voor een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten tot 75 km per uur. Het blijft nog lang warm. Vooral in het binnenland blijft het boven de 25 graden. Er is code geel voor de hitte in het hele land en voor onweer in Limburg. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een bui vallen. De temperatuur zakt naar rond de 19 graden, maar in de steden blijft het boven de 20. Morgen wordt het opnieuw zeer warm, met in het oosten lokaal 33 graden. In de middag is er vooral in het oosten kans op onweer. Later in de avond koelt het in het westen wat af naar 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Limburg kunnen maandagavond lokaal onweersbuien voorkomen met windstoten, waarschuwt het KNMI. In de provincie gold al code geel voor aanhoudende warmte, net als in de rest van het land. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in het noorden van Limburg moet momenteel een grote natuurbrand. De brand brak rond het middaguur uit en besloeg rond 5:30 al 21 hectare. De brand breidde zich nog steeds uit.
18: In het natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand, ongeveer een vijfde van het gebied. De brand is nog niet onder controle en wordt door de wind aangewakkerd in noordelijke richting. De brandweer legt bij de Maasessenweg een stoplijn aan om de brand te stoppen. Drie helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Venraai is tot tenminste 23 uur gestremd.
19: De natuurbrand die maandagmiddag woedde bij Rosmalen is onder controle. De brand brak rond 15 uur uit aan de Waterleidingstraat. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om verspreiding tegen te gaan. Een gebied van enkele honderden vierkante meters is afgebrand. Het nablussen kan nog enkele uren duren, omdat de brand diep in de grond is doorgedrongen.
20: Een man die bezig was met werkzaamheden aan een flat in Nijmegen is maandag van het gebouw gevallen en overleden. Het ongeluk gebeurde aan de Aldenhof in stadsdeel Dukenburg. De Nederlandse arbeidsinspectie doet onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. In Limburg is het maandag op drie plekken boven de 35 graden geworden. Daarmee is dit de zevende extreem hete dag van het jaar. Evenveel als het record uit 2020. In Maastricht werd het 35,5 graden. In El 35,2 en in Horst 35,1 graden. Volgens Weeronline komen zeer hete dagen door klimaatopwarming steeds vaker voor. In de afgelopen 10 jaar was het alleen in 2021, 2023 en 2024 niet regionaal extreem heet.
22: Een tweede blushelikopter is onderweg naar de natuurbrand in het Noord-Limburgse natuurgebied De Rosmolen. Het gaat om een Chinook-transporthelikopter met een waterzak. De eerste Chinook helpt al bij het blussen en maakt daarbij lage vliegbewegingen. Vliegbasis Volkel blijft langer open, zodat de helikopters kunnen bijtanken. Het is de vierde keer dit jaar dat blushelikopters worden ingezet bij een natuurbrand.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen.
3: enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilde Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
4: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
5: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt.
6: Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
8: De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd. Die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigt.
9: De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, zij het niet in Rusland. Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten. Nadezhdin stond onder druk. Hij werd in juli veroordeeld voor het verspreiden van extremistische symbolen. Die aantijging ging om een fragment van wijle oppositieleider Alexei Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd. Eerder werd Nadezhdin al door Rusland aangemerkt als buitenlands agent. Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon hij al niet meer meedoen aan verkiezingen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
24: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte.
7: In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar. De laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
12: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
13: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 19:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jette de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
14: Bristol-Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol-Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven.
15: De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen gewonnen. De renner van Lidl Trek was in de massasprint sneller dan de Fransman Paul Magnier en de Brit Noah Hobbs. Het is de 34ste ritzege in de loopbaan van Milan en zijn eerste in de Italiaanse kampioenstrui. In het algemeen klassement heeft de 25-jarige sprinter 2 seconden voorsprong op de Pool Camille Malecki en 4 seconden op Magnier. Dinsdag staat de tweede etappe op het programma. Een relatief vlakke rit van 150,1 kilometer naar Szczecin. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Puk Pietersen heeft in de 3e etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Joux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pieterse tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugset en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van UnoX Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky

0: Rijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vooral in het zuidoosten nog opletten. Daar kan een regen- of onweersbui voorbij komen met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft nog lang warm. Vooral in het binnenland blijft het boven de 25 graden. In Limburg geldt code geel voor onweer en in het hele land is code geel van kracht vanwege de warmte. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een enkele bui vallen. De temperatuur zakt naar zo'n 19 graden, maar in de grote steden blijft het boven de 20. Morgen begint droog en zonnig, maar in de middag wordt het wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt opnieuw warm, 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in het zuidoosten. Later koelt het in het westen af naar 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij Oostrom in de gemeente Vendraai woedde maandagavond een grote brand in natuurgebied De Rosmolen. Naar schatting staat 21 hectare in brand, vooral dennenbos. De brand is lastig te blussen, omdat het vuur hoog in de boomtoppen woedt en zich van boom naar boom verspreidt. 3 blushelikopters van Defensie helpen bij het blussen. Een camping in het gebied is ontruimd. Ongeveer 300 mensen zijn geëvacueerd. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand. Ongeveer een vijfde van het hele gebied. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasense weg legt de brandweer een stoplijn aan om het vuur te stoppen. 3 helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Maandagavond rijden er geen treinen meer tussen Vendraai en Nijmegen. Of het treinverkeer dinsdagochtend hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. In Limburg kunnen maandagavond lokaal onweersbuien voorkomen met windstoten, waarschuwt het KNMI. In de provincie gold al code geel voor aanhoudende warmte, net als in de rest van het land. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in het noorden van Limburg moet momenteel een grote natuurbrand. De brand brak rond het middaguur uit en besloeg rond 5:30 al 21 hectare. De brand breidde zich nog steeds uit. De natuurbrand die maandagmiddag woedde bij Rosmalen is onder controle. De brand brak rond 15 uur uit aan de Waterleidingstraat. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om verspreiding tegen te gaan. Een gebied van enkele honderden vierkante meters is afgebrand. Het nablussen kan nog enkele uren duren, omdat de brand diep in de grond is doorgedrongen. Een man die bezig was met werkzaamheden aan een flat in Nijmegen is maandag van het gebouw gevallen en overleden. Het ongeluk gebeurde aan de Aldenhof in stadsdeel Dukenburg. De Nederlandse arbeidsinspectie doet onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. In Limburg is het maandag op 3 plekken boven de 35 graden geworden. Daarmee is dit de 7e extreem hete dag van het jaar. Evenveel als het record uit 2020. In Maastricht werd het 35,5 graden. In El 35,2 en in Horst 35,1 graden. Volgens Weer Online komen zeer hete dagen door klimaatopwarming steeds vaker voor. In de afgelopen 10 jaar was het alleen in 2021, 2023 en 2024 niet regionaal extreem heet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet

0: zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is. Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie. Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim 90.000 euro aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de Straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt. Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden, in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst. De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd, die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigt.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
3: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt. Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna 5 biljoen dollar waard.
4: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 7:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
5: Bristol-Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna 350 miljard euro. Het aandeel Bristol-Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven.
6: De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de derde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Puk Pietersen heeft in de derde etappe van de Tour de France Femmes de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pieterse tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugseth en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugseth is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France Femme. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit. Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham. Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vooral in het zuidoosten nog opletten. Daar kan een regen- of onweersbui voorbij komen met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft nog lang warm. Vooral in het binnenland blijft het boven de 25 graden. In Limburg geldt code geel voor onweer en in het hele land is code geel van kracht vanwege de warmte. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een enkele bui vallen. De temperatuur zakt naar zo'n 19 graden, maar in de grote steden blijft het boven de 20. Morgen begint droog en zonnig, maar in de middag wordt het wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt opnieuw warm, 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in het zuidoosten. Later koelt het in het westen af naar 23 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij Oostrom in de gemeente Vendrai woedde maandagavond een grote brand in natuurgebied De Rosmolen. Naar schatting staat 21 hectare in brand, vooral dennenbos. De brand is lastig te blussen omdat het vuur hoog in de boomtoppen woedt en zich van boom naar boom verspreidt. 3 blushelikopters van Defensie helpen bij het blussen. Een camping in het gebied is ontruimd. Ongeveer 300 mensen zijn geëvacueerd. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand. Ongeveer een vijfde van het hele gebied. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasense weg legt de brandweer een stoplijn aan om het vuur te stoppen. 3 helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Maandagavond rijden er geen treinen meer tussen Vendrai en Nijmegen. Of het treinverkeer dinsdagochtend hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. In Limburg kunnen maandagavond lokaal onweersbuien voorkomen met windstoten, waarschuwt het KNMI. In de provincie gold al code geel voor aanhoudende warmte, net als in de rest van het land. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in het noorden van Limburg moet momenteel een grote natuurbrand.
14: De brand brak rond het middaguur uit en besloeg rond 5:30 al 21 hectare. De brand breidde zich nog steeds uit.
15: De natuurbrand die maandagmiddag woedde bij Rosmalen is onder controle. De brand brak rond 15 uur uit aan de Waterleidingstraat. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om verspreiding tegen te gaan. Een gebied van enkele honderden vierkante meters is afgebrand. Het nablussen kan nog enkele uren duren, omdat de brand diep in de grond is doorgedrongen.
16: Een man die bezig was met werkzaamheden aan een flat in Nijmegen is maandag van het gebouw gevallen en overleden. Het ongeluk gebeurde aan de Aldenhof in stadsdeel Dukenburg. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. In Limburg is het maandag op 3 plekken boven de 35 graden geworden. Daarmee is dit de 7e extreem hete dag van het jaar. Evenveel als het record uit 2020. In Maastricht werd het 35,5 graden. In El 35,2 en in Horst 35,1 graden. Volgens Weeronline komen zeer hete dagen door klimaatopwarming steeds vaker voor. In de afgelopen 10 jaar was het alleen in 2021, 2023 en 2024 niet regionaal extreem heet.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
20: Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
21: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim 90.000 euro aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
22: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de Straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt.
23: Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden, in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne.
0: Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
1: De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd, die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigd.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
26: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie 1/3 lager verwacht dan vorig jaar. De laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
27: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het 5e bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
28: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 19:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van €6,5 miljard op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
29: Bristol-Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol-Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven.
30: De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst.
4: Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Puk Pietersen heeft in de 3e etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugseth en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugseth is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France Femme. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
7: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vooral in het zuidoosten nog oppassen. Daar kan een regen- of onweersbui vallen. Mogelijk met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft voorlopig warm. In het binnenland zelfs boven de 25 graden. Er gelden waarschuwingen voor zeer warm weer in het hele land en voor onweer in Limburg. Komende nacht koelt het iets af naar 19 graden. In de steden blijft het boven de 20. Ook dan is hier en daar nog een bui mogelijk. Morgen schijnt de zon, maar in de middag wordt het wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD Gor stoppen op 1 oktober met de jeugdgezondheidszorg op COA-locaties. De commerciële zorgketen Arts en Zorg neemt de jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen van 0 tot en met 17 jaar pas op 1 juni volgend jaar over, meldt NRC. Beroepsvereniging AJN trekt namens 1500 jeugdartsen aan de bel. Voorzitter Petra de Jong noemt de onzekerheid over de preventieve basiszorg voor bijna 20.000 asielzoekerskinderen onverteerbaar. Ze waarschuwt voor versnippering van de collectieve en preventieve jeugdgezondheidszorg en vindt het onbegrijpelijk dat deze kinderen onder een ander regime gaan vallen dan de andere 3,3 miljoen kinderen in Nederland.
14: Bij Oostrom in de gemeente Vendraai woedde maandagavond een grote brand in natuurgebied De Rosmolen. Naar schatting staat 21 hectare in brand, vooral dennenbos. De brand is lastig te blussen, omdat het vuur hoog in de boomtoppen woedt en zich van boom naar boom verspreidt. 3 blushelikopters van Defensie helpen bij het blussen. Een camping in het gebied is ontruimd. Ongeveer 300 mensen zijn geëvacueerd.
15: In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand. Ongeveer een vijfde van het hele gebied. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasenseweg legt de brandweer een stoplijn aan om het vuur te stoppen. 3 helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Maandagavond rijden er geen treinen meer tussen Vendraai en Nijmegen. Of het treinverkeer dinsdagochtend hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand.
16: In Limburg kunnen maandagavond lokaal onweersbuien voorkomen met windstoten, waarschuwt het KNMI. In de provincie gold al code geel voor aanhoudende warmte, net als in de rest van het land. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in het noorden van Limburg moet momenteel een grote natuurbrand. De brand brak rond het middaguur uit en besloeg rond 5:30 al 21 hectare. De brand breidde zich nog steeds uit.
17: De natuurbrand die maandagmiddag woedde bij Rosmalen is onder controle. De brand brak rond 15 uur uit aan de Waterleidingstraat. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om verspreiding tegen te gaan. Een gebied van enkele honderden vierkante meters is afgebrand. Het nablussen kan nog enkele uren duren, omdat de brand diep in de grond is doorgedrongen.
18: Een man die bezig was met werkzaamheden aan een flat in Nijmegen is maandag van het gebouw gevallen en overleden. Het ongeluk gebeurde aan de Aldenhof in stadsdeel Dukenburg. De Nederlandse arbeidsinspectie doet onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
22: Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen.
0: enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilde Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
1: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt.
3: Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
23: De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd, die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigd.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
27: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie 1/3 lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
28: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het 5e bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI.
4: Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
5: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 19:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
6: Bristol-Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol-Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven.
7: De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X-Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Puk Pietersen heeft in de 3e etappe van de Tour de France Femmes de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Joux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugseth en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugseth is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France Femmes. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit.
10: Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs 4e en is houder van het Nederlands record met 8607 punten.
11: Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
12: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vooral in het zuidoosten nog oppassen. Daar kan een regen- of onweersbui vallen, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft voorlopig warm, in het binnenland zelfs boven de 25 graden. Er gelden waarschuwingen voor zeer warm weer in het hele land en voor onweer in Limburg. Komende nacht koelt het iets af naar 19 graden. In de steden blijft het boven de 20. Ook dan is hier en daar nog een bui mogelijk. Morgen schijnt de zon, maar in de middag wordt het wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD Gor stoppen op 1 oktober met de jeugdgezondheidszorg op COA-locaties. De commerciële zorgketen Arts en Zorg neemt de jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen van 0 tot en met 17 jaar pas op 1 juni volgend jaar over, meldt NRC. Beroepsvereniging AJN trekt namens 1500 jeugdartsen aan de bel. Voorzitter Petra de Jong noemt de onzekerheid over de preventieve basiszorg voor bijna 20.000 asielzoekerskinderen onverteerbaar. Ze waarschuwt voor versnippering van de collectieve en preventieve jeugdgezondheidszorg en vindt het onbegrijpelijk dat deze kinderen onder een ander regime gaan vallen dan de andere 3,3 miljoen kinderen in Nederland.
18: Bij Oostrom in de gemeente Vendraai woedde maandagavond een grote brand in natuurgebied De Rosmolen. Naar schatting staat 21 hectare in brand, vooral dennenbos. De brand is lastig te blussen omdat het vuur hoog in de boomtoppen woedt en zich van boom naar boom verspreidt. 3 blushelikopters van Defensie helpen bij het blussen. Een camping in het gebied is ontruimd. Ongeveer 300 mensen zijn geëvacueerd.
19: In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand. Ongeveer een vijfde van het hele gebied. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maassenseweg legt de brandweer een stoplijn aan om het vuur te stoppen. 3 helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Maandagavond rijden er geen treinen meer tussen Vendraai en Nijmegen. Of het treinverkeer dinsdagochtend hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand.
29: In Limburg kunnen maandagavond lokaal onweersbuien voorkomen met windstoten, waarschuwt het KNMI. In de provincie gold al code geel voor aanhoudende warmte, net als in de rest van het land. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in het noorden van Limburg woedt momenteel een grote natuurbrand. De brand brak rond het middaguur uit en besloeg rond 5:30 al 21 hectare. De brand breidde zich nog steeds uit.
30: De natuurbrand die maandagmiddag woedde bij Rosmalen is onder controle. De brand brak rond 15 uur uit aan de Waterleidingstraat. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om verspreiding tegen te gaan. Een gebied van enkele honderden vierkante meters is afgebrand. Het nablussen kan nog enkele uren duren, omdat de brand diep in de grond is doorgedrongen.
0: Een man die bezig was met werkzaamheden aan een flat in Nijmegen is maandag van het gebouw gevallen en overleden. Het ongeluk gebeurde aan de Aldenhof in stadsdeel Dukenburg. De Nederlandse arbeidsinspectie doet onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
20: Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
21: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
22: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de Straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt.
23: Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
24: De Verenigde Staten gaan de productie van Patriot-raketten flink opschroeven. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor een deal gesloten met defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman. De voorraad van de geavanceerde luchtverdedigingsraketten is sterk geslonken door het conflict in het Midden-Oosten en de tijd die het duurt om ze te produceren. De VS zouden naar verluid circa 2/3 van hun bestaande voorraad hebben verschoten. De productie van Patriot-raketten moet worden verdrievoudigd, die van onderdelen voor het TAAT-luchtafweersysteem zelfs verviervoudigd.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
4: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%.

0: extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar. De laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt. Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
1: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 7:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jette de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
0: Bristol Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven. De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Puk Pietersen heeft in de derde etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugset en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als

0: tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Hauxet is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France van. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham. Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vooral in het zuidoosten nog oppassen voor een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten tot 75 km per uur. Het blijft voorlopig warm, vooral landinwaarts nog lang boven de 25 graden. Vannacht kan er in het midden en oosten ook nog een bui vallen. De temperatuur zakt niet veel, rond de 19 graden. In de steden blijft het boven de 20. Morgenochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Morgenmiddag wordt het opnieuw warm, in het oosten zelfs plaatselijk 33 graden. Daar is ook kans op onweer met windstoten. In het westen wordt het wat koeler, rond de 23 graden. Er geldt een hitteplan voor het hele land en code geel voor onweer in Limburg.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Mensen die op camping De Oude Barrier bij Venray verblijven, kunnen vannacht terecht in Hotel Asteria. De camping is ontruimd vanwege een bosbrand in de buurt. De gemeente betaalt de hotelkosten voor gasten die zelf geen opvang kunnen regelen. Bij de Boshuizer Bergen en de Rosmolen staat meer dan 20 hectare natuur in brand, ongeveer een vijfde van het gebied. Drie helikopters van Defensie helpen de brandweer met blussen. Het treinverkeer ligt stil. In de duinen bij Overveen woedt maandagavond een brand. Een deel van een camping is uit voorzorg ontruimd. De brandweer is bezig met nablussen. Ook in het duingebied van Goederede is brand uitgebroken. Die brand breidt zich snel uit. Daarom zet de veiligheidsregio veel mensen en materieel in. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD Gor stoppen op 1 oktober met de jeugdgezondheidszorg op COA-locaties. De commerciële zorgketen Arts en Zorg neemt de jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen van 0 tot en met 17 jaar pas op 1 juni volgend jaar over, meldt NRC. Beroepsvereniging AJN trekt namens 1500 jeugdartsen aan de bel. Voorzitter Petra de Jong noemt de onzekerheid over de preventieve basiszorg voor bijna 20.000 asielzoekerskinderen onverteerbaar. Ze waarschuwt voor versnippering van de collectieve en preventieve jeugdgezondheidszorg en vindt het onbegrijpelijk dat deze kinderen onder een ander regime gaan vallen dan de andere 3,3 miljoen kinderen in Nederland. Bij Oostrom in de gemeente Venray woedde maandagavond een grote brand in natuurgebied De Rosmolen. Naar schatting staat 21 hectare in brand, vooral dennenbos. De brand is lastig te blussen, omdat het vuur hoog in de boomtoppen woedt en zich van boom naar boom verspreidt. Drie blushelikopters van Defensie helpen bij het blussen. Een camping in het gebied is ontruimd. Ongeveer 300 mensen zijn geëvacueerd. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand. Ongeveer een vijfde van het hele gebied. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasense weg legt de brandweer een stoplijn aan om het vuur te stoppen. Drie helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Maandagavond rijden er geen treinen meer tussen Venray en Nijmegen. Of het treinverkeer dinsdagochtend hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. In Limburg kunnen maandagavond lokaal onweersbuien voorkomen met windstoten, waarschuwt het KNMI. In de provincie gold al code geel voor aanhoudende warmte, net als in de rest van het land. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum in het noorden van Limburg moet momenteel een grote natuurbrand. De brand brak rond het middaguur uit en besloeg rond 5:30 al 21 hectare. De brand breidde zich nog steeds uit. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure. In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is. Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie. Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de Straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt. Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden, in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland, om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs. De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt. Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het 5e bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard. FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 19:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jette de voorgenomen bezuiniging van €6,5 miljard op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid. Bristol-Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol-Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven. De versoepeling van het Europese emissiehandelssysteem geeft de industrie op korte termijn lucht, maar vergroot het economische risico op de lange termijn. Dat zegt Albert-Jan Knol van BDO Accountants en Adviseurs. Volgens hem dreigt Europa een veel grotere rekening door te schuiven naar de toekomst. Klimaatverandering verdwijnt niet wanneer maatregelen worden uitgesteld, stelt Knol. Hij pleit voor een eerlijkere financiële afweging, waarbij ook de kosten van uitstel inzichtelijk worden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Puk Pietersen heeft in de 3e etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugset en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugset is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France Femme. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs 4e en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
6: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan het vooral in het zuidoosten nog regenen of onweren met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft voorlopig nog warm. Vanaf het westen koelt het wat af, maar landinwaarts blijft het lang boven de 25 graden. Vannacht mogelijk hier en daar een bui met temperaturen rond de 19 graden. In grotere steden blijft het boven de 20 graden. Morgen begint droog met zon. In de middag is er vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt opnieuw warm tot zeer warm. Op de Wadden 28 graden, in het zuidoosten plaatselijk 33 graden. Later daalt de temperatuur in het westen naar 23 graden. Er geldt code geel voor hitte in het hele land en voor onweer in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Mensen die op camping De Oude Barrier bij Venray verbleven, kunnen vannacht terecht in Hotel Asteria. De camping is ontruimd vanwege een bosbrand in de buurt. Ongeveer 30 campinggasten maken gebruik van het hotel. De kosten zijn voor de gemeente. Het grootste deel van de geëvacueerde gasten heeft zelf opvang geregeld. De camping is verboden terrein. Er worden metingen gedaan om te kijken of mensen achtergelaten spullen kunnen ophalen. Bij Oostrum in de gemeente Venray staat meer dan 21 hectare natuur in brand. Het gaat voornamelijk om dennenbomen en de hars werkt als brandstof. Het vuur boet hoog in de boomtoppen en verspreidt zich van boom naar boom, wat het blussen lastig maakt. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand onder controle te krijgen. 3 helikopters van Defensie helpen daarbij. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd en er rijden geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De brand is nog niet onder controle. In de duinen bij Overveen is maandagavond brand uitgebroken. Een deel van een camping werd uit voorzorg ontruimd, maar rond 8 uur 's avonds mochten de gasten terug. De brandweer is bezig met nablussen. Ook in het duingebied bij Goederede woedde brand, die rond 7:45 onder controle was. Daar is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD Gor stoppen op 1 oktober met de jeugdgezondheidszorg op COA-locaties. De commerciële zorgketen Arts en Zorg neemt de jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen van 0 tot en met 17 jaar pas op 1 juni volgend jaar over, meldt NRC. Beroepsvereniging AJN trekt namens 1500 jeugdartsen aan de bel. Voorzitter Petra de Jong noemt de onzekerheid over de preventieve basiszorg voor bijna 20.000 asielzoekerskinderen onverteerbaar. Ze waarschuwt voor versnippering van de collectieve en preventieve jeugdgezondheidszorg en vindt het onbegrijpelijk dat deze kinderen onder een ander regime gaan vallen dan de andere 3,3 miljoen kinderen in Nederland. Bij Oostrom in de gemeente Venray woedde maandagavond een grote brand in natuurgebied De Rosmolen. Naar schatting staat 21 hectare in brand, vooral dennenbos. De brand is lastig te blussen omdat het vuur hoog in de boomtoppen woedt en zich van boom naar boom verspreidt. 3 blushelikopters van Defensie helpen bij het blussen. Een camping in het gebied is ontruimd. Ongeveer 300 mensen zijn geëvacueerd. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand, ongeveer een vijfde van het hele gebied. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasense weg legt de brandweer een stoplijn aan om het vuur te stoppen. 3 helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Maandagavond rijden er geen treinen meer tussen Venray en Nijmegen. Of het treinverkeer dinsdagochtend hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is. Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
7: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim 90.000 euro aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
8: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de Straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt.
9: Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
12: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
13: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland.
7: Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar. De laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
14: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
15: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 7:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jette de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
16: Bristol Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Puk Pietersen heeft in de derde etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugseth en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugseth is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France Femme. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit.
19: Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure.
20: De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
21: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan het vooral in het zuidoosten nog regenen of onweren met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft voorlopig nog warm. Vanaf het westen koelt het wat af, maar landinwaarts blijft het lang boven de 25 graden. Vannacht mogelijk hier en daar een bui met temperaturen rond de 19 graden. In grotere steden blijft het boven de 20 graden. Morgen begint droog met zon. In de middag is er vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt opnieuw warm tot zeer warm. Op de Wadden 28 graden, in het zuidoosten plaatselijk 33 graden. Later daalt de temperatuur in het westen naar 23 graden. Er geldt code geel voor hitte in het hele land en voor onweer in Limburg.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Mensen die op camping De Oude Barrier bij Venray verbleven, kunnen vannacht terecht in Hotel Asteria. De camping is ontruimd vanwege een bosbrand in de buurt. Ongeveer 30 campinggasten maken gebruik van het hotel. De kosten zijn voor de gemeente. Het grootste deel van de geëvacueerde gasten heeft zelf opvang geregeld. De camping is verboden terrein. Er worden metingen gedaan om te kijken of mensen achtergelaten spullen kunnen ophalen. Bij Oostrum in de gemeente Venray staat meer dan 21 hectare natuur in brand. Het gaat voornamelijk om dennenbomen en de hars werkt als brandstof. Het vuur boet hoog in de boomtoppen en verspreidt zich van boom naar boom, wat het blussen lastig maakt. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand onder controle te krijgen. 3 helikopters van Defensie helpen daarbij. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd en er rijden geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De brand is nog niet onder controle.
28: In de duinen bij Overveen is maandagavond brand uitgebroken. Een deel van een camping werd uit voorzorg ontruimd, maar rond 8 uur 's avonds mochten de gasten terug. De brandweer is bezig met nablussen. Ook in het duingebied bij Goederede woedde brand, die rond 8:15 onder controle was. Daar is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand.
29: Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD Gor stoppen op 1 oktober met de jeugdgezondheidszorg op COA-locaties. De commerciële zorgketen Arts en Zorg neemt de jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen van 0 tot en met 17 jaar pas op 1 juni volgend jaar over, meldt NRC. Beroepsvereniging AJN trekt namens 1500 jeugdartsen aan de bel. Voorzitter Petra de Jong noemt de onzekerheid over de preventieve basiszorg voor bijna 20.000 asielzoekerskinderen onverteerbaar. Ze waarschuwt voor versnippering van de collectieve en preventieve jeugdgezondheidszorg en vindt het onbegrijpelijk dat deze kinderen onder een ander regime gaan vallen dan de andere 3,3 miljoen kinderen in Nederland.
28: Bij Oostrom in de gemeente Venray woedde maandagavond een grote brand in natuurgebied De Rosmolen.
27: Naar schatting staat 21 hectare in brand, vooral dennenbos. De brand is lastig te blussen omdat het vuur hoog in de boomtoppen woedt en zich van boom naar boom verspreidt. 3 blushelikopters van Defensie helpen bij het blussen. Een camping in het gebied is ontruimd. Ongeveer 300 mensen zijn geëvacueerd.
28: In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand. Ongeveer een vijfde van het hele gebied. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasseseweg legt de brandweer een stoplijn aan om het vuur te stoppen. 3 helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Maandagavond rijden er geen treinen meer tussen Venraai en Nijmegen. Of het treinverkeer dinsdagochtend hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is. Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
0: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim 90.000 euro aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
27: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de Straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt. Ongeveer 1600 militaire recruten zijn maandag in Denemarken begonnen aan een verlengde dienstplicht van 11 maanden, in plaats van de eerdere 4 maanden. De dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen.
1: Denemarken versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied. Onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland en de oorlog in Oekraïne. Later deze maand stuurt het land voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen. De recruten krijgen 5 maanden basistraining, gevolgd door 6 maanden operationele dienst.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
5: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
6: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie 1/3 lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
8: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het 5e bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
9: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 19:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van €6,5 miljard op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
10: Bristol Myers Squibb voert gesprekken met het Britse AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna €350 miljard. Het aandeel Bristol Myers Squibb steeg maandag 4% in New York. AstraZeneca daalde in Londen 7,3%. Analisten vragen zich af waarom AstraZeneca, waarvan de marktwaarde in de afgelopen jaren flink is gestegen door nieuwe medicijnen van het bedrijf, een dergelijke transactie zou nastreven.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd 3e. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Puk Pietersen heeft in de 3e etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen 2e achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugseth en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als 2e op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd 3e. Haugseth is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France van. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit. Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs 4e en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
12: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vooral in het zuidoosten nog oppassen voor regen- of onweersbuien, met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft nog lang warm, vooral in het binnenland. Vannacht koelt het langzaam af naar zo'n 19 graden. In de steden blijft het boven de 20. Er gelden waarschuwingen. In heel het land code geel voor de warmte en in Limburg voor onweer. Morgen begint droog en zonnig. In de middag wordt het opnieuw heet, tot 33 graden in het oosten, met vooral daar kans op onweersbuien. In de avond kunnen er nog wat buien vallen.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij Oostrum in de gemeente Venray staat meer dan 21 hectare natuur in brand. Het gaat voornamelijk om dennenbomen en de hars werkt als brandstof.
27: Het vuur boet hoog in de boomtoppen en verspreidt zich van boom naar boom, wat het blussen lastig maakt. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand onder controle te krijgen. 3 helikopters van Defensie helpen daarbij. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd en er rijden geen treinen tussen Venray en Nijmegen.

0: In de duinen bij Overveen is maandagavond brand uitgebroken. Een deel van een camping werd uit voorzorg ontruimd, maar rond 8 uur 's avonds mochten de gasten terug. De brandweer is bezig met nablussen. Ook in het duingebied bij Goederede woedde brand, die rond 8:15 onder controle was. Daar is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD Gor stoppen op 1 oktober met de jeugdgezondheidszorg op COA-locaties. De commerciële zorgketen Arts en Zorg neemt de jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen van 0 tot en met 17 jaar pas op 1 juni volgend jaar over, meldt NRC. Beroepsvereniging AJN trekt namens 1500 jeugdartsen aan de bel. Voorzitter Petra de Jong noemt de onzekerheid over de preventieve basiszorg voor bijna 20.000 asielzoekerskinderen onverteerbaar. Ze waarschuwt voor versnippering van de collectieve en preventieve jeugdgezondheidszorg en vindt het onbegrijpelijk dat deze kinderen onder een ander regime gaan vallen dan de andere 3,3 miljoen kinderen in Nederland. Bij Oostrom in de gemeente Vendraai woedde maandagavond een grote brand in natuurgebied De Rosmolen. Naar schatting staat 21 hectare in brand, vooral dennenbos. De brand is lastig te blussen omdat het vuur hoog in de boomtoppen woedt en zich van boom naar boom verspreidt. 3 blushelikopters van Defensie helpen bij het blussen. Een camping in het gebied is ontruimd. Ongeveer 300 mensen zijn geëvacueerd. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand. Ongeveer een vijfde van het hele gebied. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasense weg legt de brandweer een stoplijn aan om het vuur te stoppen. 3 helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Maandagavond rijden er geen treinen meer tussen Vendraai en Nijmegen. Of het treinverkeer dinsdagochtend hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
2: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
0: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
2: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.

0: Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
1: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim 90.000 euro aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de Straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat de bedrijven veel te veel geld verdienen door het tekort. De grote Amerikaanse olie- en gasbedrijven ExxonMobil en Chevron boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Ook Shell rapporteerde vorige week de hoogste kwartaalwinst in jaren. Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs. De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie 1/3 lager verwacht dan vorig jaar. De laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
0: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
3: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 7:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jette de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui. Puk Pietersen heeft in de 3e etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugset en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugset is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France Femme. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs 4e en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
4: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vooral in het zuidoosten nog oppassen voor regen- of onweersbuien, met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft nog lang warm, vooral in het binnenland. Vannacht koelt het langzaam af naar zo'n 19 graden. In de steden blijft het boven de 20. Er gelden waarschuwingen. In heel het land code geel voor de warmte en in Limburg voor onweer. Morgen begint droog en zonnig. In de middag wordt het opnieuw heet, tot 33 graden in het oosten, met vooral daar kans op onweersbuien. In de avond kunnen er nog wat buien vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij Oostrum in de gemeente Venray staat meer dan 21 hectare natuur in brand. Het gaat voornamelijk om dennenbomen en de hars werkt als brandstof. Het vuur boet hoog in de boomtoppen en verspreidt zich van boom naar boom, wat het blussen lastig maakt. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand onder controle te krijgen. 3 helikopters van Defensie helpen daarbij. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd en er rijden geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De brand is nog niet onder controle. Mensen die op camping De Oude Barrier bij Venray verbleven, kunnen vannacht terecht in Hotel Asteria. De camping is ontruimd vanwege een bosbrand in de buurt. Ongeveer 30 campinggasten maken gebruik van het hotel. De kosten zijn voor de gemeente. Het grootste deel van de geëvacueerde gasten heeft zelf opvang geregeld. De camping is verboden terrein. Er worden metingen gedaan om te kijken of mensen achtergelaten spullen kunnen ophalen. In de duinen bij Overveen is maandagavond brand uitgebroken. Een deel van een camping werd uit voorzorg ontruimd, maar rond 8 uur 's avonds mochten de gasten terug. De brandweer is bezig met nablussen. Ook in het duingebied bij Goederede woedde brand, die rond 8:15 onder controle was. Daar is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD Gor stoppen op 1 oktober met de jeugdgezondheidszorg op COA-locaties. De commerciële zorgketen Arts en Zorg neemt de jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen van 0 tot en met 17 jaar pas op 1 juni volgend jaar over, meldt NRC. Beroepsvereniging AJN trekt namens 1500 jeugdartsen aan de bel. Voorzitter Petra de Jong noemt de onzekerheid over de preventieve basiszorg voor bijna 20.000 asielzoekerskinderen onverteerbaar. Ze waarschuwt voor versnippering van de collectieve en preventieve jeugdgezondheidszorg en vindt het onbegrijpelijk dat deze kinderen onder een ander regime gaan vallen dan de andere 3,3 miljoen kinderen in Nederland. Bij Oostrom in de gemeente Venray woedde maandagavond een grote brand in natuurgebied De Rosmolen. Naar schatting staat 21 hectare in brand, vooral dennenbos. De brand is lastig te blussen omdat het vuur hoog in de boomtoppen woedt en zich van boom naar boom verspreidt. 3 blushelikopters van Defensie helpen bij het blussen. Een camping in het gebied is ontruimd. Ongeveer 300 mensen zijn geëvacueerd. In natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum staat 21 hectare in brand. Ongeveer een vijfde van het hele gebied. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasense weg legt de brandweer een stoplijn aan om het vuur te stoppen. 3 helikopters van Defensie helpen bij het blussen. Maandagavond rijden er geen treinen meer tussen Venray en Nijmegen. Of het treinverkeer dinsdagochtend hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
3: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
1: In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
0: Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
3: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten in gesprek zijn met Iran, ondanks dat Iran dat ontkent. Trump schrijft op Truth Social dat Iran heeft gevraagd om een ontmoeting. Iran stelt alleen met Oman te praten over veilige vaarroutes in de Straat van Hormuz. Trump benadrukt dat de Verenigde Staten die zeestraat controleren en dat niets Iran bereikt tenzij Washington dat wil. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse blokkade die schepen van en naar Iran tegenhoudt.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat de bedrijven veel te veel geld verdienen door het tekort. De grote Amerikaanse olie- en gasbedrijven ExxonMobil en Chevron
0: boekte in het afgelopen kwartaal enorme winsten, dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Ook Shell rapporteerde vorige week de hoogste kwartaalwinst in jaren.
3: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
0: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
3: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt. Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna 5 biljoen dollar waard.
7: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 7:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jetten de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Britse voetballer Jordan Henderson gaat voor Chelsea spelen. De 36-jarige middenvelder heeft in Londen een contract voor 2 jaar getekend. Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford en sloot het seizoen af als nummer 9 in de Premier League. Afgelopen maand speelde hij nog op het WK voetbal met Engeland, dat de troostfinale won van Frankrijk met 6-4. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep na een vlucht van 85 kilometer. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Wiebes moest vroeg in de etappe lossen en raakte haar gele trui kwijt. Puk Pietersen veroverde tijdens de eerste 3 beklimmingen de bolletjestrui.
8: Puk Pietersen heeft in de derde etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugseth en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van UnoX Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugseth is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France Femme. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit. Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
4: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu is weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vooral in het zuidoosten nog oppassen voor een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten tot 75 km per uur. Het blijft lang warm, vooral landinwaarts blijft het boven de 25 graden. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een bui vallen met temperaturen rond de 19 graden. In de steden blijft het boven de 20 graden. Morgen wordt het opnieuw heet met vooral in het oosten kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden op de Wadden tot lokaal 33 graden in het zuidoosten. In het hele land geldt code geel vanwege de warmte en in Limburg ook voor onweer.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes keren dinsdagochtend terug naar Nederland vanuit de Spaanse provincie Ávila bij Madrid. Sinds zondag heeft de organisatie noodvoer geleverd aan dieren die zijn getroffen door de bosbranden. Animal Heroes heeft 10.000 kilo hooi voor herten en voedsel voor vogels, konijnen, paarden, ezels, schapen, geiten en runderen gebracht. Ook is er een lokale infrastructuur opgezet, zodat de getroffen dieren de komende 2 maanden doorlopend noodvoer krijgen. Een inzamelactie heeft tot nu toe €16.000 opgeleverd. De vuurwerkshow die dinsdagavond in Venray zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente heeft dat besloten vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. In plaats daarvan komt er een lasershow. In de buurt van Venray woedt maandag een grote natuurbrand, waarbij meer dan 20 hectare van de Boshuizenbergen en de Rosmolen is getroffen. De vuurwerkshow maakt deel uit van de jaarlijkse kermis in Venray.
3: De drie blushhelikopters van Defensie, die helpen bij de brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum, stoppen maandagavond met vliegen. In het donker kan de bemanning niet goed zien waar ze het water loslaten en dat is gevaarlijk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In de waterzak onder de Chinook gaat 7600 liter water. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om het vuur te blussen. Een camping is ontruimd en ongeveer 30 campinggasten verblijven maandagavond in Hotel Asteria. Bij Oostrum in de gemeente Venray staat meer dan 21 hectare natuur in brand. Het gaat voornamelijk om dennenbomen en de hars werkt als brandstof. Het vuur boet hoog in de boomtoppen en verspreidt zich van boom naar boom, wat het blussen lastig maakt. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand onder controle te krijgen. Drie helikopters van Defensie helpen daarbij. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd en er rijden geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De brand is nog niet onder controle. Mensen die op camping De Oude Barrier bij Venray verbleven, kunnen vannacht terecht in Hotel Asteria. De camping is ontruimd vanwege een bosbrand in de buurt. Ongeveer 30 campinggasten maken gebruik van het hotel. De kosten zijn voor de gemeente. Het grootste deel van de geëvacueerde gasten heeft zelf opvang geregeld. De camping is verboden terrein. Er worden metingen gedaan om te kijken of mensen achtergelaten spullen kunnen ophalen. In de duinen bij Overveen is maandagavond brand uitgebroken. Een deel van een camping werd uit voorzorg ontruimd, maar rond 8 uur 's avonds mochten de gasten terug. De brandweer is bezig met nablussen. Ook in het duingebied bij Goederede woedde brand, die rond 8:15 onder controle was. Daar is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
3: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
1: In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is. Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
13: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
13: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
1: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
13: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte.
15: In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar. De laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
16: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
17: FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 7:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jette de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Puk Pietersen heeft in de derde etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugset en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugset is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France van. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit.
20: Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
21: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
22: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
23: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vooral in het zuidoosten nog oppassen voor een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten tot 75 km per uur. Het blijft lang warm, vooral landinwaarts blijft het boven de 25 graden. Vannacht kan er in het midden en oosten nog een bui vallen met temperaturen rond de 19 graden. In de steden blijft het boven de 20 graden. Morgen wordt het opnieuw heet met vooral in het oosten kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden op de Wadden tot lokaal 33 graden in het zuidoosten. In het hele land geldt code geel vanwege de warmte en in Limburg ook voor onweer.
8: Dit was het weer.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes keren dinsdagochtend terug naar Nederland vanuit de Spaanse provincie Ávila bij Madrid. Sinds zondag heeft de organisatie noodvoer geleverd aan dieren die zijn getroffen door de bosbranden. Animal Heroes heeft 10.000 kilo hooi voor herten en voedsel voor vogels, konijnen, paarden, ezels, schapen, geiten en runderen gebracht. Ook is er een lokale infrastructuur opgezet, zodat de getroffen dieren de komende 2 maanden doorlopend noodvoer krijgen. Een inzamelactie heeft tot nu toe €16.000 opgeleverd.
27: De vuurwerkshow die dinsdagavond in Venray zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente heeft dat besloten vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. In plaats daarvan komt er een lasershow. In de buurt van Venray woedt maandag een grote natuurbrand, waarbij meer dan 20 hectare van de Boshuizenbergen en de Rosmolen is getroffen. De vuurwerkshow maakt deel uit van de jaarlijkse kermis in Venray.
28: De 3 blushelikopters van Defensie, die helpen bij de brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum, stoppen maandagavond met vliegen. In het donker kan de bemanning niet goed zien waar ze het water loslaten en dat is gevaarlijk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In de waterzak onder de Chinook gaat 7600 liter water. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om het vuur te blussen. Een camping is ontruimd en ongeveer 30 campinggasten verblijven maandagavond in Hotel Asteria. Bij Oostrum in de gemeente Venray staat meer dan 21 hectare natuur in brand. Het gaat voornamelijk om dennenbomen en de hars werkt als brandstof. Het vuur boet hoog in de boomtoppen en verspreidt zich van boom naar boom, wat het blussen lastig maakt. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand onder controle te krijgen. 3 helikopters van Defensie helpen daarbij. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd en er rijden geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De brand is nog niet onder controle.
29: Mensen die op camping De Oude Barrier bij Venray verbleven, kunnen vannacht terecht in Hotel Asteria. De camping is ontruimd vanwege een bosbrand in de buurt. Ongeveer 30 campinggasten maken gebruik van het hotel. De kosten zijn voor de gemeente. Het grootste deel van de geëvacueerde gasten heeft zelf opvang geregeld. De camping is verboden terrein. Er worden metingen gedaan om te kijken of mensen achtergelaten spullen kunnen ophalen.
30: In de duinen bij Overveen is maandagavond brand uitgebroken. Een deel van een camping werd uit voorzorg ontruimd, maar rond 8 uur 's avonds mochten de gasten terug. De brandweer is bezig met nablussen. Ook in het duingebied bij Goederede woedde brand, die rond 8:15 onder controle was. Daar is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rozenveld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
3: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
4: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
6: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
9: Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
10: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio.
11: Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven

0: Techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs. De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt. Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard. FNV Havens roept havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen. Tussen 11:15 ochtends en 7:00 avonds worden er geen schepen behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De vakbond eist dat het kabinet Jette de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. Een van de meest ingrijpende maatregelen is de halvering van de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar. Havenbedrijf Rotterdam benadrukt geen rol te hebben in het conflict tussen de bonden en de overheid. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Puk Pietersen heeft in de derde etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Lajoux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugset en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van Uno X Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugset is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France Femme. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8607 punten. Ook sprinster Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten.

0: te gaan. De EK's zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
1: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vooral in het zuidoosten kans op regen of onweer met mogelijk windstoten tot 75 km per uur. Het blijft nog lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. In het Waddengebied waait het vrij krachtig. Vannacht kans op een enkele bui in het midden en oosten. Het koelt af naar een graad of 19, maar in steden blijft het boven de 20 graden. Morgen begint droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking toe en is er vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt opnieuw warm. Op de Wadden 28 graden, in het zuidoosten plaatselijk 33 graden. Later daalt de temperatuur in het westen naar 23 graden. Er geldt code geel voor zeer warm weer in het hele land en in Limburg voor onweer.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De branden in de duingebieden van Overveen en Goedereede zijn geblust. In Overveen leidde de brand tot gedeeltelijke ontruiming van een camping. Rond 8 uur 's avonds mochten campinggasten weer terugkeren. In Goedereede breidde de brand zich snel uit, waardoor veel mensen en materieel werden ingezet. In totaal is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. De 3 blushelikopters van Defensie, die helpen bij de brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum, stoppen maandagavond met vliegen. In het donker kan de bemanning niet goed zien waar ze het water loslaten en dat is gevaarlijk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In de waterzak onder de Chinook gaat 7600 liter water. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om het vuur te blussen. Een camping is ontruimd en ongeveer 30 campinggasten verblijven maandagavond in Hotel Asteria. De vuurwerkshow die dinsdagavond in Venray zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente heeft dat besloten vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. In plaats daarvan komt er een lasershow. In de buurt van Venray woedt maandag een grote natuurbrand, waarbij meer dan 20 hectare van de Boshuizenbergen en de Rosmolen is getroffen. De vuurwerkshow maakt deel uit van de jaarlijkse kermis in Venray. Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes keren dinsdagochtend terug naar Nederland vanuit de Spaanse provincie Ávila bij Madrid. Sinds zondag heeft de organisatie noodvoer geleverd aan dieren die zijn getroffen door de bosbranden. Animal Heroes heeft 10.000 kilo hooi voor herten en voedsel voor vogels, konijnen, paarden, ezels, schapen, geiten en runderen gebracht. Ook is er een lokale infrastructuur opgezet, zodat de getroffen dieren de komende 2 maanden doorlopend noodvoer krijgen. Een inzamelactie heeft tot nu toe €16.000 opgeleverd. Bij Oostrum in de gemeente Venray staat meer dan 21 hectare natuur in brand. Het gaat voornamelijk om dennenbomen en de hars werkt als brandstof. Het vuur boet hoog in de boomtoppen en verspreidt zich van boom naar boom, wat het blussen lastig maakt. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand onder controle te krijgen. 3 helikopters van Defensie helpen daarbij. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd en er rijden geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De brand is nog niet onder controle. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De
9: De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is. Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
10: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
14: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
15: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
16: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
17: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar. De laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
18: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern steeg maandag ruim 5% op Wall Street en is daarmee het vijfde bedrijf ooit dat deze waarde bereikt. Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten. Vooral de cloud-divisie groeide door de grote vraag naar rekenkracht voor AI. Apple verloor juist waarde en zakte maandag ruim 1% na een verlies van ruim 7% vrijdag. Chipconcern Nvidia loste Apple af als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en is bijna $5 biljoen waard.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Puk Pietersen heeft in de derde etappe van de Tour de France Femme de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Phoenix Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny. Ze was als eerste boven op de Col de la Faucille en de Côte de la Joux, goed voor 13 punten. Op de Col de la Savine werd Pietersen tweede achter de Noorse Sigrid Iterhus Haugset en bracht haar totaal op 16 punten. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van UnoX Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugset is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France Femme. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit.
21: Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
22: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
23: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
24: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio,
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan het vooral in het zuidoosten nog flink onweren, met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft voorlopig warm. In het binnenland blijft het zelfs boven de 25 graden. Vannacht is in het midden en oosten nog kans op een bui, met minimaal 19 graden, in de steden boven de 20. Morgen begint zonnig en droog, maar in de middag volgen vooral in het oosten onweersbuien. Het wordt opnieuw heet, met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en lokaal 33 graden in het zuidoosten. Let op, er geldt code geel voor hitte in het hele land en voor onweer in Limburg. In de avond koelt het in het westen af naar 23 graden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
5: De branden in de duingebieden van Overveen en Goedereede zijn geblust. In Overveen leidde de brand tot gedeeltelijke ontruiming van een camping. Rond 8 uur 's avonds mochten campinggasten weer terugkeren. In Goedereede breidde de brand zich snel uit, waardoor veel mensen en materieel werden ingezet. In totaal is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand.
7: De drie blushhelikopters van Defensie, die helpen bij de brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum, stoppen maandagavond met vliegen. In het donker kan de bemanning niet goed zien waar ze het water loslaten en dat is gevaarlijk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In de waterzak onder de Chinook gaat 7600 liter water. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om het vuur te blussen. Een camping is ontruimd en ongeveer 30 campinggasten verblijven maandagavond in Hotel Asteria.
27: De vuurwerkshow die dinsdagavond in Venray zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente heeft dat besloten vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. In plaats daarvan komt er een lasershow. In de buurt van Venray woedt maandag een grote natuurbrand, waarbij meer dan 20 hectare van de Boshuizenbergen en de Rosmolen is getroffen. De vuurwerkshow maakt deel uit van de jaarlijkse kermis in Venray.
28: Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes keren dinsdagochtend terug naar Nederland vanuit de Spaanse provincie Ávila bij Madrid. Sinds zondag heeft de organisatie noodvoer geleverd aan dieren die zijn getroffen door de bosbranden. Animal Heroes heeft 10.000 kilo hooi voor herten en voedsel voor vogels, konijnen, paarden, ezels, schapen, geiten en runderen gebracht. Ook is er een lokale infrastructuur opgezet, zodat de getroffen dieren de komende 2 maanden doorlopend noodvoer krijgen. Een inzamelactie heeft tot nu toe €16.000 opgeleverd.
29: Bij Oostrum in de gemeente Venray staat meer dan 21 hectare natuur in brand. Het gaat voornamelijk om dennenbomen en de hars werkt als brandstof. Het vuur boet hoog in de boomtoppen en verspreidt zich van boom naar boom, wat het blussen lastig maakt. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand onder controle te krijgen. 3 helikopters van Defensie helpen daarbij. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd en er rijden geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De brand is nog niet onder controle.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd?
6: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rozenveld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
10: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
11: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
12: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
13: Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
14: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
17: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
18: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
19: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt-het-vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
20: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Noorse Sigrid Itehus Haugseth heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van UnoX Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Hauk Zet is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France van. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham. Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan het vooral in het zuidoosten nog flink onweren, met windstoten tot 75 km per uur. Het blijft voorlopig warm. In het binnenland blijft het zelfs boven de 25 graden. Vannacht is in het midden en oosten nog kans op een bui, met minimaal 19 graden, in de steden boven de 20. Morgen begint zonnig en droog, maar in de middag volgen vooral in het oosten onweersbuien. Het wordt opnieuw heet, met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en lokaal 33 graden in het zuidoosten. Let op, er geldt code geel voor hitte in het hele land en voor onweer in Limburg. In de avond koelt het in het westen af naar 23 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven.
20: Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
7: De branden in de duingebieden van Overveen en Goederede zijn geblust. In Overveen leidde de brand tot gedeeltelijke ontruiming van een camping. Rond 8 uur 's avonds mochten campinggasten weer terugkeren. In Goederede breidde de brand zich snel uit, waardoor veel mensen en materieel werden ingezet. In totaal is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand.
20: De 3 blushelikopters van Defensie, die helpen bij de brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum, stoppen maandagavond met vliegen. In het donker kan de bemanning niet goed zien waar ze het water loslaten en dat is gevaarlijk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In de waterzak onder de Chinook gaat 7600 liter water. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om het vuur te blussen. Een camping is ontruimd en ongeveer 30 campinggasten verblijven maandagavond in Hotel Asteria.
8: De vuurwerkshow die dinsdagavond in Venray zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente heeft dat besloten vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. In plaats daarvan komt er een lasershow. In de buurt van Venray woedt maandag een grote natuurbrand, waarbij meer dan 20 hectare van de Boshuizenbergen en de Rosmolen is getroffen. De vuurwerkshow maakt deel uit van de jaarlijkse kermis in Venray.
9: Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes keren dinsdagochtend terug naar Nederland vanuit de Spaanse provincie Ávila bij Madrid. Sinds zondag heeft de organisatie noodvoer geleverd aan dieren die zijn getroffen door de bosbranden. Animal Heroes heeft 10.000 kilo hooi voor herten en voedsel voor vogels, konijnen, paarden, ezels, schapen, geiten en runderen gebracht. Ook is er een lokale infrastructuur opgezet, zodat de getroffen dieren de komende 2 maanden doorlopend noodvoer krijgen. Een inzamelactie heeft tot nu toe €16.000 opgeleverd.
20: Bij Oostrum in de gemeente Venray staat meer dan 21 hectare natuur in brand. Het gaat voornamelijk om dennenbomen en de hars werkt als brandstof. Het vuur boet hoog in de boomtoppen en verspreidt zich van boom naar boom, wat het blussen lastig maakt. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand onder controle te krijgen. 3 helikopters van Defensie helpen daarbij. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd en er rijden geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De brand is nog niet onder controle.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws.
26: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
20: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
6: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
10: In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
11: Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
12: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
27: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
28: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog.
0: Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
1: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
2: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
16: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. De Noorse Sigrid Itehus Haugset heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt de gele trui. De 27-jarige renster van UnoX Mobility kwam na een solo van 85 kilometer alleen over de streep in het Franse Poligny. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als tweede op 1 minuut en 24 seconden. Marianne Vos won de sprint van het peloton en werd derde. Haugset is de eerste Noorse die de gele trui draagt in de Tour de France Femme. Dinsdag begint ze als leider aan de tijdrit.
19: Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
21: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
22: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel.
3: Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot

0: in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij één keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vooral in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui met windstoten tot 60 km per uur. Het blijft nog lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. In Limburg en Noord-Brabant geldt code geel voor lokale onweersbuien en in het hele land voor zeer warm weer. Komende nacht blijft het zacht met minimaal 19 graden, in steden zelfs boven de 20. Een enkele bui is mogelijk in het midden en oosten. Morgen overdag wisselend bewolkt en warm met temperaturen tussen 28 graden aan de kust en lokaal 33 graden in het oosten. Vooral in de oostelijke helft kans op onweersbuien. Later in de middag koelt het in het westen af naar 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
6: De branden in de duingebieden van Overveen en Goederede zijn geblust. In Overveen leidde de brand tot gedeeltelijke ontruiming van een camping. Rond 8 uur 's avonds mochten campinggasten weer terugkeren. In Goederede breidde de brand zich snel uit, waardoor veel mensen en materieel werden ingezet. In totaal is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand.
3: De drie blushelikopters van Defensie, die helpen bij de brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum, stoppen maandagavond met vliegen. In het donker kan de bemanning niet goed zien waar ze het water loslaten en dat is gevaarlijk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In de waterzak onder de Chinook gaat 7600 liter water. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om het vuur te blussen. Een camping is ontruimd en ongeveer 30 campinggasten verblijven maandagavond in Hotel Asteria. De vuurwerkshow die dinsdagavond in Venray zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente heeft dat besloten vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. In plaats daarvan komt er een lasershow. In de buurt van Venray woedt maandag een grote natuurbrand, waarbij meer dan 20 hectare van de Boshuizenbergen en de Rosmolen is getroffen. De vuurwerkshow maakt deel uit van de jaarlijkse kermis in Venray. Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes keren dinsdagochtend terug naar Nederland vanuit de Spaanse provincie Ávila bij Madrid. Sinds zondag heeft de organisatie noodvoer geleverd aan dieren die zijn getroffen door de bosbranden. Animal Heroes heeft 10.000 kilo hooi voor herten en voedsel voor vogels, konijnen, paarden, ezels, schapen, geiten en runderen.

0: kinderen gebracht. Ook is er een lokale infrastructuur opgezet, zodat de getroffen dieren de komende 2 maanden doorlopend noodvoer krijgen. Een inzamelactie heeft tot nu toe €16.000 opgeleverd.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
4: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
5: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
6: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
7: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
8: Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
9: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel, omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
14: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
15: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
16: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
17: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
18: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
21: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
22: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
20: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vooral in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui met windstoten tot 60 km per uur. Het blijft nog lang warm, vooral landinwaarts boven de 25 graden. In Limburg en Noord-Brabant geldt code geel voor lokale onweersbuien en in het hele land voor zeer warm weer. Komende nacht blijft het zacht met minimaal 19 graden, in steden zelfs boven de 20. Een enkele bui is mogelijk in het midden en oosten. Morgen overdag wisselend bewolkt en warm met temperaturen tussen 28 graden aan de kust en lokaal 33 graden in het oosten. Vooral in de oostelijke helft kans op onweersbuien. Later in de middag koelt het in het westen af naar 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations.
0: Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
1: De branden in de duingebieden van Overveen en Goederede zijn geblust. In Overveen leidde de brand tot gedeeltelijke ontruiming van een camping. Rond 8 uur 's avonds mochten campinggasten weer terugkeren. In Goederede breidde de brand zich snel uit, waardoor veel mensen en materieel werden ingezet. In totaal is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand.
2: De 3 blushhelikopters van Defensie, die helpen bij de brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum, stoppen maandagavond met vliegen. In het donker kan de bemanning niet goed zien waar ze het water loslaten en dat is gevaarlijk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In de waterzak onder de Chinook gaat 7600 liter water. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om het vuur te blussen. Een camping is ontruimd en ongeveer 30 campinggasten verblijven maandagavond in Hotel Asteria.
3: De vuurwerkshow die dinsdagavond in Venray zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente heeft dat besloten vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. In plaats daarvan komt er een lasershow. In de buurt van Venray woedt maandag een grote natuurbrand, waarbij meer dan 20 hectare van de Boshuizenbergen en De Rosmolen is getroffen. De vuurwerkshow maakt deel uit van de jaarlijkse kermis in Venray.
4: Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes keren dinsdagochtend terug naar Nederland vanuit de Spaanse provincie Ávila bij Madrid. Sinds zondag heeft de organisatie noodvoer geleverd aan dieren die zijn getroffen door de bosbranden. Animal Heroes heeft 10.000 kilo hooi voor herten en voedsel voor vogels, konijnen, paarden, ezels, schapen, geiten en runderen gebracht. Ook is er een lokale infrastructuur opgezet, zodat de getroffen dieren de komende 2 maanden doorlopend noodvoer krijgen. Een inzamelactie heeft tot nu toe €16.000 opgeleverd.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
28: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd.
8: De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
9: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
10: In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
11: Ambassadeurs van alle EU-landen hebben bij een spoedoverleg gesproken over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week. De lidstaten vroegen de Europese Commissie de situatie te volgen en te controleren of vrijwel alle migranten zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldt. Donderdag en vrijdag kwamen zo'n 50.000 mensen het Spaanse gebied binnen. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilde Spanje daarom tijdelijk schorsen uit de Schengenzone. Dinsdag vindt een videovergadering plaats tussen alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en of Migratie.
12: Een Britse man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel, omdat hij het lichaam van zijn moeder bijna 3 jaar in een vriezer bewaarde. De 60-jarige man uit Porthcawl in Wales ontving in die tijd ruim €90.000 aan uitkeringen. Zijn 89-jarige moeder overleed in maart 2023. De man zei tegen een psychiater dat hij geen afscheid kon nemen van zijn moeder. De rechter stelde dat hij zijn moeder had vernederd door haar lichaam in de vriezer te bewaren terwijl hij het geld opstreek.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
29: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
17: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
18: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
19: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
20: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
23: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
24: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
25: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop.
0: Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praesterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praesterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het zuiden en oosten een enkele bui, soms met onweer. Het wordt rond de 19 graden, maar in de grote steden blijft het boven de 20 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden met zon. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag begint het zonnig, maar later is er vooral in het oosten kans op onweersbuien met mogelijk windstoten. Het wordt warm met temperaturen tussen 28 graden aan zee en plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. In het westen koelt het later af naar 23 graden. De wind draait daar naar het westen. Let op, in het hele land geldt code geel voor zeer warm weer en in Limburg voor lokale onweersbuien. Dinsdag wordt het wat minder warm, met af en toe zon en in het oosten mogelijk een bui. Temperaturen tussen 21 en 28 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
7: De branden in de duingebieden van Overveen en Goederede zijn geblust. In Overveen leidde de brand tot gedeeltelijke ontruiming van een camping. Rond 8 uur 's avonds mochten campinggasten weer terugkeren. In Goederede breidde de brand zich snel uit, waardoor veel mensen en materieel werden ingezet. In totaal is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand.
26: De 3 blushelikopters van Defensie, die helpen bij de brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum, stoppen maandagavond met vliegen. In het donker kan de bemanning niet goed zien waar ze het water loslaten en dat is gevaarlijk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In de waterzak onder de Chinook gaat 7600 liter water.
8: In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om het vuur te blussen. Een camping is ontruimd en ongeveer 30 campinggasten verblijven maandagavond in Hotel Asteria.
9: De vuurwerkshow die dinsdagavond in Venray zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente heeft dat besloten vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. In plaats daarvan komt er een lasershow. In de buurt van Venray woedt maandag een grote natuurbrand, waarbij meer dan 20 hectare van de Boshuizenbergen en de Rosmolen is getroffen. De vuurwerkshow maakt deel uit van de jaarlijkse kermis in Venray.
10: Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes keren dinsdagochtend terug naar Nederland vanuit de Spaanse provincie Ávila bij Madrid. Sinds zondag heeft de organisatie noodvoer geleverd aan dieren die zijn getroffen door de bosbranden. Animal Heroes heeft 10.000 kilo hooi voor herten en voedsel voor vogels, konijnen, paarden, ezels, schapen, geiten en runderen gebracht. Ook is er een lokale infrastructuur opgezet, zodat de getroffen dieren de komende 2 maanden doorlopend noodvoer krijgen. Een inzamelactie heeft tot nu toe €16.000 opgeleverd.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
14: Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
15: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
27: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïnse media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïnse anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
28: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko.
16: De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
17: In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
22: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
23: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
24: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
29: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen.
0: De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
1: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
4: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
5: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
6: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
7: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
25: Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Paulien Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er vooral in het zuiden en oosten een enkele bui vallen, soms met onweer. Het wordt niet kouder dan 19 graden. In de steden blijft het boven de 20. De wind is zwak tot matig. Vanochtend is het op de meeste plekken droog met zon. Vanmiddag wordt het eerst zonnig, maar later is er vooral in het oosten kans op onweersbuien met windstoten. Het wordt warm tot zeer warm. Aan zee 28 graden, in het oosten lokaal 34. Later koelt het in het westen af naar 23 graden. De wind is matig en draait naar het westen. Voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte. In Limburg ook voor onweer. Vanavond blijft de kans op een enkele bui. Morgen wordt het minder warm met 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft maandagavond in de tuin van een woning aan de Voorde in Rotterdam-Tuindorp-Vreewijk een mogelijk explosief aangetroffen. De explosieve opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld om te onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief gaat. Agenten waren naar de woning gegaan na een melding over een vuurwapen. Bij controle van de bewoners werd geen vuurwapen gevonden.
11: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11:00 s'avonds tot dinsdagochtend 5:00 geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9:00 s'avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
12: De branden in de duingebieden van Overveen en Goederede zijn geblust. In Overveen leidde de brand tot gedeeltelijke ontruiming van een camping. Rond 8:00 s'avonds mochten campinggasten weer terugkeren. In Goederede breidde de brand zich snel uit, waardoor veel mensen en materieel werden ingezet. In totaal is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand.
13: De drie blushhelikopters van Defensie, die helpen bij de brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum, stoppen maandagavond met vliegen. In het donker kan de bemanning niet goed zien waar ze het water loslaten en dat is gevaarlijk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In de waterzak onder de Chinook gaat 7600 liter water. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om het vuur te blussen. Een camping is ontruimd en ongeveer 30 campinggasten verblijven maandagavond in Hotel Asteria.
14: De vuurwerkshow die dinsdagavond in Venray zou plaatsvinden gaat niet door. De gemeente heeft dat besloten vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. In plaats daarvan komt er een lasershow. In de buurt van Venray woedt maandag een grote natuurbrand, waarbij meer dan 20 hectare van de Boshuizenbergen en de Rosmolen is getroffen. De vuurwerkshow maakt deel uit van de jaarlijkse kermis in Venray.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
0: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende

0: van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
0: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
1: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
1: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil

0: Shell en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
1: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
0: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
1: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
4: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
5: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
6: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
7: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praesterinck heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praesterinck op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er vooral in het zuiden en oosten een enkele bui vallen, soms met onweer. Het wordt niet kouder dan 19 graden. In de steden blijft het boven de 20. De wind is zwak tot matig. Vanochtend is het op de meeste plekken droog met zon. Vanmiddag wordt het eerst zonnig, maar later is er vooral in het oosten kans op onweersbuien met windstoten. Het wordt warm tot zeer warm. Aan zee 28 graden, in het oosten lokaal 34. Later koelt het in het westen af naar 23 graden. De wind is matig en draait naar het westen. Voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte. In Limburg ook voor onweer. Vanavond blijft de kans op een enkele bui. Morgen wordt het minder warm met 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft maandagavond in de tuin van een woning aan de Voorde in Rotterdam-Tuindorp-Vreewijk een mogelijk explosief aangetroffen. De explosieve opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld om te onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief gaat. Agenten waren naar de woning gegaan na een melding over een vuurwapen. Bij controle van de bewoners werd geen vuurwapen gevonden.
13: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11:00 s'avonds tot dinsdagochtend 5:00 geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9:00 s'avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
14: De branden in de duingebieden van Overveen en Goederede zijn geblust. In Overveen leidde de brand tot gedeeltelijke ontruiming van een camping. Rond 8:00 s'avonds mochten campinggasten weer terugkeren. In Goederede breidde de brand zich snel uit, waardoor veel mensen en materieel werden ingezet. In totaal is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand.
15: De 3 blushelikopters van Defensie, die helpen bij de brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum, stoppen maandagavond met vliegen. In het donker kan de bemanning niet goed zien waar ze het water loslaten en dat is gevaarlijk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.
16: In de waterzak onder de Chinook gaat 7600 liter water. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweermensen actief om het vuur te blussen. Een camping is ontruimd en ongeveer 30 campinggasten verblijven maandagavond in Hotel Asteria.
17: De vuurwerkshow die dinsdagavond in Venray zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente heeft dat besloten vanwege de aanhoudende droogte en het risico op brand. In plaats daarvan komt er een lasershow. In de buurt van Venray woedt maandag een grote natuurbrand, waarbij meer dan 20 hectare van de Boshuizenbergen en de Rosmolen is getroffen. De vuurwerkshow maakt deel uit van de jaarlijkse kermis in Venray.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
20: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
21: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
22: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
23: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
0: In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
24: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
25: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
26: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
27: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
28: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder,
4: zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
7: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
8: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
9: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
10: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
12: Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
31: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het zuiden en oosten kans op een enkele bui, soms met onweer. Het wordt rond de 19 graden. In de steden blijft het boven de 20. De wind is zwak tot matig. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog met periode zon. Vanmiddag begint zonnig, maar later in het oosten kans op onweer met windstoten. Het wordt warm met temperaturen tussen 28 graden aan zee en plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. In het westen koelt het later af naar 23 graden. Voor heel Nederland geldt code geel vanwege de warmte en in Limburg ook voor lokale onweersbuien. Vanavond nog kans op een regen- of onweersbui. Morgen minder warm met in het oosten een enkele bui. De wind uit het zuidwesten is matig, in het noorden vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venray rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venray en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizer Bergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen.
14: Het NL-alert dat maandagmiddag is verstuurd wegens de rook die vrijkomt bij de natuurbrand in de Rosmolen in Noord-Limburg, blijft voorlopig gehandhaafd. Dat meldt de veiligheidsregio. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees krijgen het advies uit de rook te blijven, hun ramen en deuren te sluiten tegen de rook en de hulpdiensten de ruimte te geven.
15: De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.
16: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd.
17: De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
18: De branden in de duingebieden van Overveen en Goederede zijn geblust. In Overveen leidde de brand tot gedeeltelijke ontruiming van een camping. Rond 8 uur 's avonds mochten campinggasten weer terugkeren. In Goederede breidde de brand zich snel uit, waardoor veel mensen en materieel werden ingezet. In totaal is een gebied van ongeveer 150 bij 50 meter afgebrand.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
22: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen.
1: De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
2: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
3: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
2: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
3: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
4: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie.
6: Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
7: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
8: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
9: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
10: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
24: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
25: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Jodar in twee sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
23: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penitra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penitra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praesterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Paulien Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praesterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het zuiden en oosten een enkele bui, soms met onweer. Het koelt af naar ongeveer 19 graden, maar in de steden blijft het boven de 20. De wind is zwak tot matig. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. De wind komt uit het zuidwesten. Vanmiddag eerst zonnig. Later in het oosten kans op onweer met mogelijk windstoten. Het wordt warm met temperaturen tussen 28 graden aan zee en lokaal 34 graden in het zuidoosten. Later op de dag daalt de temperatuur in het westen naar 23 graden. Vanavond is er kans op een enkele bui. Let op, in het hele land geldt code geel vanwege de warmte en in Limburg voor lokale onweersbuien. Morgen wordt het wat minder warm.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen. Het NL-alert dat maandagmiddag is verstuurd wegens de rook die vrijkomt bij de natuurbrand in de Rosmolen in Noord-Limburg, blijft voorlopig gehandhaafd. Dat meldt de veiligheidsregio. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees krijgen het advies uit de rook te blijven, hun ramen en deuren te sluiten tegen de rook en de hulpdiensten de ruimte te geven. De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd,
17: maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.
18: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11:00 s'avonds tot dinsdagochtend 5:00 geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd.
19: De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9:00 s'avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
26: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
27: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
28: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
29: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk.
1: Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
2: In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
7: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
8: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
9: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
10: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt-het-vuren maandag beginnen.
0: De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
11: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken.

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
2: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
3: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
4: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
5: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
6: Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Macy Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het zuiden en oosten een enkele bui, soms met onweer. Het koelt af naar ongeveer 19 graden, maar in de steden blijft het boven de 20. De wind is zwak tot matig. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. De wind komt uit het zuidwesten. Vanmiddag eerst zonnig. Later in het oosten kans op onweer met mogelijk windstoten. Het wordt warm met temperaturen tussen 28 graden aan zee en lokaal 34 graden in het zuidoosten. Later op de dag daalt de temperatuur in het westen naar 23 graden. Vanavond is er kans op een enkele bui. Let op, in het hele land geldt code geel vanwege de warmte en in Limburg voor lokale onweersbuien. Morgen wordt het wat minder warm.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied...

0: Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen. Het NL-alert dat maandagmiddag is verstuurd wegens de rook die vrijkomt bij de natuurbrand in de Rosmolen in Noord-Limburg, blijft voorlopig gehandhaafd. Dat meldt de veiligheidsregio. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees krijgen het advies uit de rook te blijven, hun ramen en deuren te sluiten tegen de rook en de hulpdiensten de ruimte te geven. De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid. De Franse topchef Jean Humbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Humbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Humbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
2: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
0: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
3: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
5: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
6: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop.
4: Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.